Maximus stelt voor. De Business Bags. Wat een verschil. Als ik één keer klik op een phishingmail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten? Die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
2: Zullen we maar met de deur in huis vallen? De herfst is met de deur in huis gevallen, beste vrienden. Goedemorgen, welkom in oktober en in het bladerige seizoen. Nieuws met Grim.
3: Goedemorgen, nog geen witte rook over onze begroting. In Luik geldt het samenscholingsverbod en het symbool van de Spaanse wooncrisis is overleden. Er is dus nog geen federaal begrotingsakkoord. Premier Wever zat gisteravond samen met zijn topministers, maar ze gingen zonder akkoord uit elkaar. Wever stelde een nieuw werkkader voor, zo wou hij groen licht over op welk domein hoeveel bespaard zou worden, maar dat leverde niets op. Collega Karel Latré.
4: Conflict op de kern was dat sommige partijen een btw-verhoging, hogere tarieven en de inkomsten daar niet willen gebruiken om ons beter nettoloon te geven, lagere belastingen op ons nettoloon. Nee, verschillende partijen willen een hogere btw vooral gebruiken om de begrotingsputten te vullen. Want gebruik je die btw daar niet voor, dan moet je misschien pijnlijkere maatregelen gaan nemen.
3: Vandaag volgen er bilaterale gesprekken tussen de premier en zijn topministers afzonderlijk. Morgen volgt er een nieuwe vergadering van het kernkabinet. Dan moeten ze beslissen of ze zullen onderhandelen tot de deadline volgende week dinsdag. In Luik geldt vanaf vandaag een samenscholingsverbod. Je mag dan niet met niet meer dan 3 mensen op straat komen. Aanleiding is het studentenprotest dat gisteren opnieuw uit de hand liep. Verschillende winkels werden vernield en bushokjes werden in brand gestoken. In totaal werden gisteren opnieuw 50 mensen opgepakt. En in Spanje is Marie Carmen overleden. Dat is het symbool van de wooncrisis daar. Marie Carmen werd uit appartement in Madrid gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Die was 3 keer zo hoog geworden. En dat leidde tot grote protesten op straat. Marie Carmen werd 87. De dag start wisselvallig met regen. Op enkele plaatsen schijnt de zon. En vanmiddag dan wisselen zon en buien elkaar af bij zo'n 15 graden. Morgen en ook dit weekend opnieuw wisselvallig en tot 16 graden.
2: Op enkele plaatsen schijnt de zon. Met name Aruba, Marrakesh. Een zeer goedemorgen allemaal. Ja, het is herfstig, maar we gaan daar het beste van maken met z'n allen. En we beginnen met Big Mountain en een zalig liedje. Oh, baby!

0: dat liedje hangt misschien nog een heel klein beetje na zomer. Baby, I Love Your Way van Big Mountain. Maar beste vrienden, het is zover. Je moet maar eens naar buiten kijken. Het is rot weer, de herfst is begonnen. Maar Anke had al eerder gezegd dat ze er naar uitkeek. Wat heb jij nu geschreven? Een ode aan de herfst.
1: Voor iedereen die nu wakker wordt en denkt, snert weer, ja. Ik wil blijven liggen.
0: Ja.
1: Een ode aan de herfst.
0: Oké, ik ben benieuwd.
1: Klaar voor?
0: Ik ben helemaal klaar voor.
1: Lieve herfst, vandaag wil ik het even voor je opnemen. Want zodra jij eraan komt, begint iedereen te klagen. Bah, regen. Bah, koud. Bah, het wordt donker. Maar mensen, doe eens allemaal even rustig. Want herfst, jij bent eigenlijk fantastisch. Die zomer, die is luid. Terrassen, festivals, barbecues, vakanties. Iedereen onderweg, iedereen buiten. De herfst, die zegt, kom maar terug. Naar huis, naar de keuken, naar de zetel, naar familie, naar vrienden, naar een bord eten, naar een spelletje, naar een film. Naar gesprekken die langer dan 5 minuten duren, omdat niemand ergens naartoe moet. En misschien, lieve herfst, is dat wel het mooiste aan jou. Jij vertraagt alles een beetje. Jij zegt niet, kom aan, sneller. Jij zegt, doe maar rustig. En weet je wat ook heerlijk is? Dat gewone dingen ineens bijzonder worden. Een warme douche na een koude wandeling. Een warm bed, een warme koffie, een warm dekentje. Thuis zijn terwijl het buiten regent. De herfst maakt ons weer blij met dingen waar we in de zomer helemaal niet over nadenken. Dus ja, herfst, je hebt regen, je hebt wind, je hebt donkere ochtenden en natte fietsen. Je hebt bladeren die je 3 keer opruimt en die de volgende ochtend vrolijk terug zijn. En je hebt van die dagen waarop je naar buiten kijkt en denkt, ik ga vandaag nergens naartoe. Maar weet je wat? Dat is niet erg, want jij geeft ons daar eindelijk een excuus voor. Dus laat het maar regenen. Laat het maar waaien. Laat die bladeren maar vallen. Laat het vroeg donker worden. Zet de lampen maar aan. Trek die dikke trui maar aan. Zet die ketel maar op en maak die soep maar warm. Pak dat vlieske. En laat het maar gieten tegen het raam. Want herfst, jij bent geen tussenstop tussen zomer en winter. Nee, jij herfst, jij bent je eigen feestje. Met heel veel redenen om te zeggen, eigenlijk is het wel best gezellig zo. Dus bij deze een ode aan de herfst. Aan de donkere avonden, aan de koude neuzen, aan het binnenblijven en aan het naar buiten gaan.
0: Ja.
1: Aan het thuiskomen en vooral aan het heerlijke gevoel dat je krijgt wanneer je na een koude, natte herfstdag eindelijk binnen bent. Jas uit, jogging aan, choco erbij en dan naar buiten kijken en denken, ja hoor, regen jij maar lekker verder. Ik zit hier prima.
0: Verzameld werk van Anke Bukkings verschijnt in het najaar bij uitgeverij het Poëziecentrum. Dankjewel Anke voor deze prachtige woorden. Mooi, mooi.
1: Wie wil zich abonneren op mijn nieuwsbrief om dergelijke schrijfsels wekelijks te ontvangen vanaf heden?
0: Hoe lang zijn je daarmee bezig geweest?

0: Jelly Roll. I'm good van Jelly Roll.
1: Goedemorgen. Tess Update met Sammy Medi.
0: Ja, ze had gisteren nog haar verjaardagsfeestje, denk ik. Tess heeft goed gevierd gisteren, want ze was jarig. En de dag daarna gaat ze alweer op date. Niet met haar eigen man, maar met een andere man. De podcast kan je bekijken en beluisteren op alle kanalen. Die is weer gelanceerd. Het is met Sammy Medi, de voorzitter van de CD&V. En dan, ja, weet je, die Sammy, ik vind dan wel een redelijk sympathieke vent zo. Als ik die bezig hoor, dan denk ik dat is wel zo een gezellige. Die zal misschien wel eens een keer voor een etentje thuis zorgen dat hij zelf de lasagne in de oven schuift, denk ik, een flesje wijn opentrekt, een goed muziek opzet, dat soort toestanden. En hij was er al vroeg bij, vertelt hij in de podcast, want hij was al heel vroeg rare dingen aan het doen voor de liefde. Want dit vind ik eigenlijk zelfs verregaand. Als je een ouder bent met een puber, wil je echt niet dat dit je overkomt. Luister wat hij heeft gedaan ooit voor de liefde toen hij nog heel jong was.
2: Middelbaar, op school, heb ik een eerste echt officieel liefje gehad. Dat heeft ook wel even geduurd. Ik ben zelfs een keer eens blijven zitten. Gewoon omdat ik dacht, ja, dan kan ik nog een jaar langer op school blijven.
3: En nee, dat meende je niet.
2: Ja, echt wel. Ja.
3: Gewoon je best niet gedaan om daarbij te blijven.
2: Ja, die was dan een jaar jonger. Dus ik dacht, ja, dan kan ik nog even blijven.
3: Nee.
2: Ja.
3: Zeg, maar jij gaat wel ver voor de liefde.
2: Ja, hè.
0: Dat is schandalig.
4: Wat een romanticus in feite eigenlijk. Wat je allemaal over hebt voor de liefde. Een jaar van je leven weggooien.
0: Maar ik geloof je dat 100%. En dat hij gewoon een jaar toen in de puberteit zat aan het sukkelen was met andere dingen ook. En dat het dan voor de familie dat gestoken heeft op de liefde of in zijn herinneringen. Maar geloof je dat hij zo... Dat is toch een beetje...
4: Maar je kunt niet bewust blijven zitten. Waarschijnlijk had hij gewoon niet echt zijn best gedaan. Niet echt geleerd. Zelfs als je slim bent en je leert niet, kan je ook blijven zitten.
0: Dus dat hij zich... Ja, oké, kan zijn. Dus, maar het is wel verregaand voor
4: het
0: de
4: liefde. Het is zeker verregaand. Oh, ik zou het verschrikkelijk vinden, moest een van mijn kinderen dat dan ook nog zeggen. Als argument geven.
0: Ja, het is om bij mijn liefde te blijven. Ja.
4: Wat is het verste dat jij al voor de liefde bent gegaan eigenlijk?
0: Nou, dat is
4: krijg ik daar een antwoord op?
0: Dat is echt het allerlaatste dat ik ooit op de radio ga zeggen.
5: Ja. Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 40% korting vanaf 1,25 kilo varkens gehakt.
6: 40% op gehakt? Yes, dat wordt lekkere spaghetti.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
7: Proximus presenteert.
8: Zeg, hebt u hier comics? Camera 4.
9: Ja.
8: De zaal van de juwelen, hè? Mm-hmm. Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
9: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
8: Ja, dat is louche.
7: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
10: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
11: Voilà, ons nieuw huis is verzekerd.
10: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
4: Ja, dat was de deur.
11: Ja.
4: En wat nu?
11: Ik bel direct de makelaar.
10: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
12: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Biover, tweede artikel voor maar 1 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Hoe mag dit steekje bakken zijn?
14: Gebak, bleu, dat is hetzelfde als signaal toch, hè? Rosé, zoals ze zeggen, hè.
13: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
14: Bleu.
15: Gix merkt je op.
16: Mode voor haar.
15: Voor hem.
17: En voor ons.
15: Bij Gix vind je mode voor het hele gezin. Haast je, want enkel deze week geniet je van 10% korting op de volledige collectie tijdens de opendeurweek. Dus, waar gaan we shoppen?
17: Bij Gix.
15: Gix. Mode voor dames, heren en kids. Kom langs in een van onze winkels of shop online op gix.be.
17: Dat is gix.be, want...
15: Gix merkt je op.
18: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid...
19: Herman, zet de puntjes op de O.
18: Ontdek nu de Herman Deals voor uiterst veilige garagepoorten. Kijk snel op herman.be.
20: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas cadeau. Snel, vandaag is de laatste dag. Join the Feel Good Club.
21: Schat, ik zie je graag.
22: Ja, maar...
21: Maar nee, geen maar.
22: Oh.
21: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
1: Ramen, deuren, veranda's. Lijnaars
16: Aluminium. Ontdek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op Lijnaars.be.

0: kan je verzekeren, als je dit draait op een 5, als je 80's muziek aan het spelen bent, is iedereen aan het mee. La la la la la. Met de Simple Minds, Don't You Forget It Me. En het gaat ook lukken, want ze gaan op 30 staan in de top 2000. In de allerlaatste dag, straks dag 4 van onze top 2000.
1: Weet je wat jij nog nodig hebt in je leven?
0: Wat?
1: Een goede Netflix-serie.
0: Ja, ja,
1: zeker nu de herfst begonnen is.
0: Ja.
1: Ik heb iets gezien onlangs en ik wil het aan iedereen delen. Zometeen om half 7.

0: BTW-hervorming in ruil voor meer netto-loon kon op weinig sympathie rekenen. De wever blijft wel doorgaan. Vandaag volgen er bilaterale gesprekken. En vanaf vandaag geldt er een samenscholingsverbod in Luik. Je mag dan niet met meer dan 3 mensen op straat komen. Komt allemaal door het studentenprotest daar. Gisteren liep dat opnieuw uit de hand. Winkels werden volledig vernield, bushokjes werden in brand gestoken en de politie zette ook traangas en het waterkanon in. In totaal werden gisteren 50 mensen opgepakt. En basketbalster Emma Meeseman is opnieuw in de prijzen gevallen. Ze won samen met haar Turkse club Fenerbahçe de Europese Supercup. Fenerbahçe versloeg een andere Turkse club met 71-79. Meeseman kreeg daarvoor ook de prijs van beste speelster van de match.
1: Ah, het is goed, hè. Ah, fantastisch. Mogen we fier op zijn.
0: Eerst wisselvallig met regen. Op enkele plaatsen schijnt de zon ook vanochtend. En vanmiddag wisselen zon en buien elkaar af. Bij 15 graden. Morgen wordt opnieuw een wisselvallige dag en 16 graden dan.
2: Regen en dus ook files richting Brussel op de E40 tussen Aalst en Grootbijgaarde verlies je 10 minuten. 10 minuten richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem. File op de Brusselse binnenring tussen Stroombeek en Vilvoorde 5 minuten. Tussen Grootbijgaarde en Jette 5 minuten. En op de Antwerpse ring richting Gent tussen Merksem en Borgerhout 5 minuten.
3: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft Blokledder.
4: 6:30. Een tip voor een verslavend leven. Netflix-serie The Eat Club.
1: Oké.
4: 7 afleveringen van een uur die je in 1 dag wil uitkijken. Je kan niet stoppen eenmaal je begint. Dus begin zaterdagochtend om 9 uur. Dat lijkt me een goed tijdstip. Ik zal zeggen waar het over gaat. Dat is een Nederlandse dramaserie gebaseerd op een boek van Saskia Noord. Dat is, dat is eigenlijk zo de Hollandse Nicky French. Hè. Die schrijft allemaal van die thrillers. Gaat over 4 welgestelde koppels. 30ers, 40ers. Die perfect lijken voor de buitenwereld. Wonen in prachtige villa's aan de Hollandse kust. Alleen daarvoor wil je al kijken. Ja. Leiden een luxe leven. Beetje knokken of maar dan zo oudere mensen. En ze noemen zichzelf de Eetclub. Omdat ze om de beurt dinnerparties geven.
1: Okay.
4: Ja, met decadent duur eten. Met veel drank en drugs. En partnerruil.
1: Oh, wow.
4: Maar ineens... Ja, er zit het al, een full frontal, alles. Maar ineens komt er een einde aan die dolle pret. Tijdens een woningbrand sterft een van die mannen en daarna breekt de hel los. Diepe geheimen en smerige intriges komen naar boven. En tot de laatste minuut blijf je jezelf afvragen, ja, wie heeft het nu gedaan?
1: Okay.
4: En de reacties van bekende Nederlanders tijdens de première van die Netflix-serie, die klonken zo.
5: Spanning, intrige, seks.
6: Ik wil meer zien.
5: Het is echt te gek.
7: Loes Haverkort, trouw met me.
5: Er zaten leuke grappen in. Het was fantastisch.
7: Heel veel
5: drama, maar ook heel veel geheimen.
8: Veel eten, veel drank, venijnigheid, jaloezie.
9: Allemaal vrouwen die de andere man van de andere vrouw willen.
10: Maar vooral wat een cast.
7: Het is oprecht fantastisch.
1: Nou mooi.
4: En Loes Haverkort als de hoofdactrice eigenlijk van de serie. Maar dat is niet alleen in Nederland een hit en in België. Maar eigenlijk ook wereldwijd.
11: De Eetclub doet internationaal goede zaken. Wereldwijd lijkt het een ware hapklare hit te zijn op Netflix. In maar liefst 58 landen staat het in de top 10. In het Portugees. En in het Pools.
12: Oké, volgende
13: bij. Dobra, druga noga. Heel nooit contact als tegen.
11: Wie eenmaal begint aan de Eetclub, blijkt maar moeilijk te kunnen stoppen.
14: Ik heb al meerdere mensen gehoord die dan toch tot diep in de nacht het maar hebben afgekeken.
11: Ondertussen wordt er al flink gespeculeerd over een tweede seizoen. Want 1 gang lijkt voor de kijkers niet genoeg.
1: Oh mooi, ja, zo positief.
4: Uit RTL Boulevard, Nederlands showbizprogramma. Ja, het is fijn, weet je. Ik was 2 weken geleden ziek. Ik heb 3 dagen niks kunnen doen. De 4e dag dacht ik ga de tv opzetten. Ja.
1: Het is niet meer uitgegaan.
4: In 1 ruk uitgekeken.
1: Oké, okay, dat is een goede tip. Dat is altijd leuk als de herfst begint.
4: Oh.
1: Ja. Al zo'n tips te krijgen. De Eetclub. We hebben de Backstreet Boys nu klaar. Alsjeblieft.

0: Oei.
1: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
0: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
1: Ja, en hoe verder hoe liever.
0: Ver genoeg, maar niet te ver.
1: Ah ja, voor de kinderen.
0: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
2: Dat is Imo!
3: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1+1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
4: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
5: Maar alleen nee, mama.
3: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Peugeot. Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Onder andere voor de wagens op voorraad, een automatische versnellingsbak voor de prijs van een manuele. In vishandeltermen is dat een oester voor de prijs van een mossel. En in tuinbouwtermen een orchidee voor de prijs van een geranium. Haast u dus naar de dichtstbijzijnde Peugeot-dealer. Want je krijgt ook de speciale Peugeot Care-garantie van 8 jaar op alle modellen. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
7: Oh, zalig, hè?
8: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
7: Oei. Mijn enkel.
8: Schat, ça va?
7: Nee.
8: Wat kunt er nog op staan?
7: Zo'n beetje.
8: Oh, schat, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
7: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
8: Ah, dat is in orde dan.
9: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
10: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
11: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
10: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
12: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
10: Doen we wel. Argenta.
13: Zo simpel kan het zijn.
14: In het leven is het altijd een deadlines halen, een kids ophalen, een zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een supersnel laden, en nu hier, en straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
15: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
16: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
15: Ja.
16: Wauw.
15: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
16: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
15: En daarom sturen we updates over je verbruik.
16: Om de 6 seconden?
15: Nee, 1 keer per maand.
16: Ah.
15: Meer info op luminus.be.
17: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
18: IKEA.
17: Voorwaarden op ikea.be.
19: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
20: Oh, maar ik kan zelfs thuis koken met Belgische ingrediënten. Zot, hè?
19: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
21: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine. Nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
22: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast.
23: Keukens update.
24: Good times.
25: Great music.
26: Dit is Joe.

0: prachtige song van Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. Tevens ook het lievelingsliedje van mijn 11-jarige dochter op dit moment.
1: Hoe komt dat?
0: Ja, omdat het een dikke hit is op TikTok.
1: Oh, is dat zo? Ja.
0: Alle kleine kinderen vinden dit nu fantastisch. Oh, en die vragen dan, mama, je kent dat of wat? Zo gaat dat.
1: Ja, mama kent dat al 30, 40 jaar. Ja. Oké, hey, mooi, Tears for Fears. Goedemorgen allemaal, het is vandaag donderdag 8 oktober.
2: Vandaag in de spotlight.
1: Ja, het was eigenlijk al gistermiddag. Het was Hilde Krevits die het voorgesteld heeft. De vis van het jaar op de visveiling in Oostende werd de zeekat uitgeroepen tot vis van het jaar. Zeekat. Ze vroegen daar dan ook in de buurt, in een viswinkel, aan hun West-Vlaamse vrouwke, of ze van de zeekat wou proeven. En ze zei dit, ik zal het nadien vertalen. No, no problem, het gaat wel.
3: Ik ga dat nog nooit eten, ook zeekat. Ik weet niet wat dat is.
4: Is proeven misschien.
3: Ah ja, misschien. Voor de volgende keer misschien. Ja. Maar meten we dan haar in het tongetje. En een stekje zalm natuurlijk.
1: Ja, ja, stel je daar een beetje? Een stekje
0: alleen het laatste, wat zijn ze? Een moetje voor het zalm?
5: Een stukje zalm.
1: Een stukje zalm.
0: Een moetje, bedoel zij. Een moetje.
1: Geen ja, moetje.
0: Maar ze zeiden zo...
1: Stekje, stekje, zei ze denk ik.
5: Stekje zalm.
1: Wacht even.
3: Ik ga dat nog nooit eten, ook zeekat. Ik weet niet wat dat is.
4: Is proeven misschien?
3: Ah ja, misschien. Voor de volgende keer misschien. Ja. Hey? Maar meten we er nog een haar in het tongetje?
1: Weten we er nog een haar in het tongetje? Dat zei ze.
0: Oh, dat had ik niet uit.
1: De zeekat is voorgesteld. Een paar jaar geleden werd alles door minister Krevits voorgesteld. Oh. De garnaal. En nu zijn ze ook voor een vis gegaan die niet eigenlijk een vis is. Die zit meer in de familie van de inktvisachtigen. Is ook een behoorlijk lelijk beest, hoor. Het is een beetje als de octopus en de pijlinktvis. Maar het is iets anders. Maar het bijzondere daarvan is dat in Nederland, in Zeeuws-Vlaanderen, worden er massa's mosselen gekweekt. En die zijn bijna allemaal voor de Vlaamse markt. En die zeekat, die nu de vis van het jaar is. Ja, die weet je waar je die eet als je naar het zuiden gaat? Als je naar Barcelona gaat, als je naar weet ik veel waar gaat, en dan zeg je, oh...
0: Wat worden dat dan? Calamaris?
1: Sepia. Sepia. Oh. En dan wordt dat dan inderdaad ook in stukjes gesneden, gaat in stoofpotjes met wat look erbij. Ja. Super, super lekker, maar wij denken dan dat is iets van het zuiden. Maar dat is niet, dat komt van hier, komt van bij ons en we moeten meer gaan eten, want slechts 6% van de Belgen eet wel eens inktvis überhaupt. En dit is dan een hele speciale van bij ons. Dus de, en dat is ook, daar zit zo'n soort van... Hoe zou ik dat zeggen? Er zit zo'n kalkding in van achter. Dat zie je soms op het strand.
0: Een kalkding?
1: Ja, dat is zo'n soort... Je denkt dat dat een soort van zeepplaat is. Iets kalkachtig, iets wit.
0: Weet je
1: wat ik bedoel? Ja?
0: Nee.
1: En dan kan je soms... Een kalkschild is dat eigenlijk. En dat zit daar midden in.
0: Oh, oh! Is dat van de zeekat?
1: Dat is van de zeekat.
0: Ah, nu weet ik het wel.
1: Weet je wat ik bedoel?
0: Ja, exact. Ja,
1: inderdaad. Voilà.
0: Allee, jong.
1: Maar zeer lekker. Je moet het echt eens proberen.
0: Nee.
1: Jawel, Anke. Nee. Ja, maar vindt calamaris vind je wel lekker?
0: Ja.
1: Ja, dan moet je dus
0: alleen,
1: proberen.
0: Maar ik eet dat dan wel als ik nog eens in Spanje ben.
1: Oh, maar nee! Oh, het is net van hier, dat is het hele verhaal. Het moet niet naar daar. Ik zal het eens maken voor jou. En je kan het eten bij ons aan de Belgische kust en ongetwijfeld ook hier.
0: Gaan wel lekker
1: bij Bluff en Gijke Arnaert in Zoutelanden.
6: Niets is beter dan met jou de kou trotseren. Er zijn mensen die naar warme landen emigreren.
1: Om daar zeekat te eten zeker, kan hier.

0: morgen aan het zeetje. En wat wij hier vangen, hè, beste vrienden, dat gaat vaak naar het buitenland. Dat is geen nieuws, Marco weet dat ook.
1: In de cargo-ruimte van ons vliegtuig zit regelmatig vis die van België naar Barcelona wordt overgevlogen. Groetjes, Marco.
0: Ik denk dat een piloot is, Marco, of zo.
2: Wacht. In ieder geval, als het dus ruikt naar gekke vis aan boord, dan moet je niet boos kijken naar je buurman of buurvrouw. Het zal waarschijnlijk weer vis zijn die mee moet.
0: Zeg, Maartje, maar jij kent die zeekat, jij weet dat. Wat ze doen met die, ja, met dat kalkschild, ze doen daar nog bijzondere dingen mee, hè?
3: Ja, dan hangen ze in de vogelkooi.
0: In de vogelkooi?
3: Ja, dat is goed voor een snavel.
0: Ja, dat is goed voor een snavel. Kan je niets bij voorstellen?
2: Ik heb het gegoogeld.
0: In vogelkootjes, dan hangt dat dan zo in dat kalkschildje.
2: Dat kalkschild van de zeekat. En kan je dat in Action dan kopen, Maartje? Of pakken mensen dat dan mee van de beach?
0: Zit op het strand.
3: Als je dat op het strand vindt, kan je dat meenemen. Maar je kan er inderdaad ook in de speciale zaken vinden.
0: Maar dat is voor een snaveltje is dat, om zich bezig te houden. Maar het is ook een bron van pure kalk. En dat is zeer goed voor de botjes van de vogeltjes. Dus
2: maar hier kunnen wij de opstandjes daarin zetten eigenlijk, als het goed is.
0: Zet jij je tandjes maar in.
3: Proberen.
0: Ja, doe dat maar, Anke. Dat is een heel goed idee. Als je nog eens naar Spanje gaat, dan kun je dat doen. Hè.
2: Als ik nog eens naar Barcelona mag komen.
0: Hé, Maartje, een fijne herfstdag gewenst. Dan ga je mee. Okay.
3: Ja,
2: is nog nooit gebeurd, hè, Maartje.
0: We zullen eens iets organiseren. We gaan eens met ons drietjes naar Barcelona, dames.
2: We hebben al veel beloftes gedaan.

0: kop
1: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
2: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
1: is wie er mag rijden. Yes, munt.
2: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
1: Fridici, dat betekent bij Ici Paris Excel jouw beautyfavorieten altijd opvallend laag geprijsd. Shop nu alle Fridici deals op iciparisexcel.be of bij je Ici Paris Excel. Ici Paris Excel. Let's see you
3: shine. Smulpapen en lekkerbekken, opgelet. Ik serveer u een nieuw seizoen van mijn restaurant. Vijf duo's van stresskippetjes en haantjes de voorsten smijten zich in de keuken. Alles moet perfect zijn van de eerste tot de laatste hap. Want de scherpste jury van het land staat klaar om alles te fileren. Hou de maagzuurremmers bij de hand, want elke week staat er een dubbele portie Mijn Restaurant op het menu. Elke dinsdag en donderdag bij VTM. En nu al met VTM Go Plus.
4: Voilà, hè, ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
5: Amai, schoon.
4: Ja, ja.
5: En dat paste binnen jullie budget?
4: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
5: Slim.
4: Prachtige keuken, hè?
5: Ja.
6: Bij Ego Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat en binnen budget. Zonder compromis dus. Nu met straffe kortingen. Ego Keukens.
7: Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse Belgische kippenchipolata. Dat is 2 kilo voor de knaldiprijs van maar €9,58. Aldi, altijd slim.
8: Ricci, citroen met framboos. Bekijk.

0: land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Herfst in the house, alleen de beste muziek kan je redden. Dus Michael Jackson staat klaar met Wannabe Starting Something. Het nieuws van 7 van Grim.
3: Goedemorgen iedereen. Het kernkabinet raakt het niet eens over de begroting. Extra controles op afleiding achter het stuur en het filmfest Gent is afgetrapt. Er is nog geen federaal begrotingsakkoord. Premier Wever zat gisteravond opnieuw enkele uren samen met zijn topministers, maar zonder succes. De Wever stelde onder meer een nieuw werkkader voor. Zo wou hij bepalen in welke domeinen hoeveel kon bespaard worden. Maar het gaat geen millimeter vooruit, zegt collega Karel Latré.
4: Conflict op de kern was dat sommige partijen een btw-verhoging, hogere tarieven en de inkomsten daar niet willen gebruiken om ons beter nettoloon te geven, lagere belastingen op ons nettoloon. Nee, verschillende partijen willen een hogere btw vooral gebruiken om de begrotingsputten te vullen. Want gebruiken die btw daar niet voor, dan moet je misschien pijnlijkere maatregelen gaan nemen.
3: Vandaag volgen er bilaterale gesprekken tussen de premier en zijn topministers afzonderlijk. Morgen volgt er een nieuwe vergadering van het kernkabinet. En dan moeten ze beslissen of ze zullen onderhandelen tot de deadline volgende week dinsdag. 1 op de 10 fietsers zit tijdens het rijden op zijn gsm. Bij e-steppers is dat zelfs 1 op de 5. Dat blijkt uit cijfers van Verkeersveiligheidsinstituut FIAS. Vooral jongeren zitten vaak op hun gsm, om bijvoorbeeld te navigeren of muziek te beluisteren. Opvallend, 1 op de 5 jongeren kijkt onderweg op zijn telefoon tegen de verveling. Stef Willems van FIAS.
5: Op dat moment heb je al minstens 1 hand niet aan het stuur. En die combinatie van het feit dat je afgeleid bent doordat je niet kijkt naar de weg en door het feit dat je moet nadenken wat er leest, ja, dan maakt dat de kans op een ongeval vele malen groter wordt dan wanneer dat je dat allemaal niet zou doen.
3: De politie controleert daarom vandaag en ook morgen extra op afleiding achter het stuur. In Luik geldt vanaf vandaag een samenscholingsverbod. Je mag dan niet met meer dan 3 mensen op straat komen. Aanleiding is het studentenprotest dat gisteren opnieuw uit de hand liep. Verschillende winkels werden vernield en bushokjes werden in brand gestoken. In totaal werden opnieuw 50 mensen opgepakt. Minister van Binnenlandse Zaken Ken Tuij heeft op dit moment ook een persconferentie over de situatie. In Spanje is Marie Carmen overleden, het symbool van de wooncrisis daar. Marie Carmen werd uit haar appartement in Madrid gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Die was 3 keer zo hoog geworden. En dat leidde tot grote protesten op straat. Marie Carmen mocht na overleg opnieuw terugkeren naar huis, maar zover kwam het niet. Ze overleed in het ziekenhuis. Ze werd 87. Opnieuw een prijs voor basketbalster Emma Meeseman. Zij won samen met haar Turkse club Fenerbahçe de Europese Supercup. Fenerbahçe versloeg een andere Turkse club met 71-79. Meeseman scoorde 14 punten, 8 rebounds en 7 assists. En ze kreeg daarvoor ook de beloning van de beste speelster van de match. En gisteravond is in Gent het jaarlijkse filmfest afgetrapt. De openingsfilm was de Belgische film Coward van regisseur Lucas Dont. Meteen ook de Belgische première van de film. En die gaat over een romance tussen 2 soldaten aan het front tijdens de Eerste Wereldoorlog. Veel acteurs klaagden ook de besparingen in de cultuursector aan. Op de rode loper verschenen ze met een zwart accessoire. Onder meer Michael Pas, Boris van Severen en Lise Ferrein.
6: Hey Frank, jij gaat over het weer natuurlijk, maar ik weet niet of je ook in de categorie aardbevingen thuis bent, want we kregen redelijk wat meldingen deze ochtend dat er gisteravond in de buurt van Ruisseleden een aardbeving zou geweest zijn. Of heeft iemand zijn deur te hard dichtgesmeten gisteren? Weet je dat?
7: Hey Frank.
8: Ja, goedemorgen.
6: Ah, ik hoorde je niet, Frank. Okay.
8: Ja. Ah, oké. Okay. Ja.
6: Dus, heb je dat gehoord wat ik zei van die aardbeving?
8: Nee. Nee, ik heb het niet gehoord. Nee,
6: ik zei dat we nogal meldingen hebben binnengekregen dat er een aardbeving in Ruisseleden zou geweest zijn gisteravond. Ja. Heb je daar iets van gehoord?
8: Ja, inderdaad, dat klopt. Hè. Toch redelijk wat meldingen in die regio. Het is een lichte aardbeving van 1,9, maar dat neemt niet weg natuurlijk. Dat,
6: maar toch?
8: Ja, af en toe in ons land de aarde wel kan beven. Hè. Dat gebeurt wel af en toe eens. Ja,
6: ja, en dan meer bepaalde Ruisseleden en daar de dorpen er rond of wat. Zeer speciaal. Ja.
8: Ja. Ja, inderdaad, dat is redelijk plaatselijk. Hè. Het is maar als de aardbevingen heviger zijn natuurlijk, dat je dat over een groter gebied gaat voelen.
6: Oké, het weer, Frank.
8: Ja, dat is een heel ander weerbeeld dan de afgelopen dagen natuurlijk. Hè. We kondigen toch al dagen aan en dat zal vandaag dus effectief gebeuren. Hè. Dus het is een pak kouder, 14, 15 graden, dat is de maximumtemperatuur. De regenzone ligt nog over het oostelijke deel van het land, dus dat gaat opschuiven richting het oosten, richting Duitsland. In de plaats krijgen we wisselvallig weer, dus met buien die vanaf de Noordzee ons land aandoen. Dat wil zeggen dat er ook droge momenten zullen zijn en dat de zon zich ook laat zien. En er staat een beetje een onaangename wind ook uit het noordwesten. Die is toch een matige tot vrij krachtig. krachtige wind. Morgen gaan we dan regen binnenkrijgen, dus de wolken gaat al snel toenemen. Af en toe gaat het wat druppelen, niet al te veel. Het is pas tegen de avond dat het feller gaat regenen bij 16 graden. In het weekend, dat zal licht wisselvallig verlopen, dus een paar buitjes zijn zeker mogelijk, maar ook lange droge momenten met wat zon en de temperaturen. Maximaal wordt het dan een graad of 15.
2: Hoe zit het op de baan op deze regendag richting Antwerpen? Op de E313 tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost verlies je een half uur. 10 minuten op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West. E19 tussen Sint-Joop en Antwerpen-Noord, 5 minuten. Een kwartier richting Brussel op de E19 tussen Zemst en Machelen. 10 minuten op de E314 tussen Aarschot en Wilselen. E40 tussen Haasrode en Bertem, 10 minuten. En nog 10 minuten tussen Afliegem en Groot-Bijgaarde. A12 dan, 10 minuten tussen Londerzeel en Domein Leeuwentalen. Vielen op de Brusselse binnen. Tussen Stroombeek en Vilvoorde, 10 minuten. Antwerpse ring, 10 minuten. Richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost, 10 minuten.
6: Oké, straks vanaf 9 uur is het zover. Dag 4, beste vrienden van onze top 2000. Ergens volgende week gaan we ook horen in de lijst. De nummer 866 gaat het worden. Maar we mogen er ook mee starten met Michael Jackson inderdaad. En

0: een heel uur lang alleen maar extreem goede liedjes. Ik heb al in de playlist gekeken. Michael Jackson, Wanna Be Starting Something. En er komt nog aan.
1: Sven en Anke. Ach, kunnen we wel gebruiken op deze regenachtige dag. En ik vind ook zo dat er in het nieuws zo veel tristesse is. Hè. Ja, dat verhaal ook al van die aardappelboer die zijn twee kindjes had omgebracht. En nu is dat vandaag begint dat proces 5 jaar na de dood van kleuter Dean. Hè, dat proces tegen die Dave de Kok en zijn toenmalige vriendin. Dat gaat vandaag van start hè, in het Hof van Assise in Gent. Dat was in 2022. Vertrok die Dave de Kok. Je weet dat verhaal nog. Hè? Die was oppas knuffelpeter.
0: Je weet dat verhaal nog. Dat is een verhaal dat niemand ooit gaat vergeten.
1: Dat is gruwelijk. Hè? Ja. Dus hij was oppas knuffelpeter, vriend van de familie. En hij vertrok toen die dag met de 4-jarige Dean met de bedoeling hem naar zijn grootouders in Antwerpen te brengen. Maar hij is daar nooit aangekomen. En later heeft hij allemaal verschillende verklaringen gegeven over wat er met die jongen zou gebeurd zijn, met die Dean. Maar hij werd dood aangetroffen in Zeeland een tijdje later. En op het proces dat vandaag begint, willen vooral de nabestaanden van Dean te weten komen wat er met dat jongetje in de laatste dagen en uren voor zijn dood is gebeurd. En er is ook, en dat is, het is gruwelijk, maar het is wel ook interessant om het eens te horen. VTM-misdaadjournalisten Farouk Özgünes en Katrien Sales hebben daar een docu over gemaakt van bijna een half uurtje. Kleuter Dean, de fatale rit. Die kan je nu bekijken op HLN en VTM Go. En het is echt om kippenvel van te krijgen. Want volgens Farouk en Katrien zijn de speurders onder andere in het onderzoek te weten gekomen dat die Dave de Kok, dat hij in de nacht van vrijdag op zaterdag door de Westerschelde-tunnel in Nederland nog is gereden en dat hij er een kwartier langer over deed dan normaal. Het rijden door een tunnel, een kwartier langer dan normaal, dus daar moet iets gebeurd zijn.
2: Vermoedelijk is hij voor de tunnel kwaad geworden op Dean. Hij zegt dat het zwart werd voor zijn ogen, maar voor de rest kan hij zich daar zeer weinig van herinneren. Maar daar moet hij dus Dean mishandeld hebben en de jongen is wellicht die nacht in de auto overleden.
3: Dat betekent dus dat hij naar zijn dealer in Koudekerken is gereden met het lichaam van Dean op de achterbank. En straffer nog, hij is daarna nog doorgereden naar Middelburg, waar hij dan een seksafspraak had, terwijl Dean daar op die achterbank ligt. En het is pas zaterdag namiddag dat hij naar Neeltje Jans is gereden om het lichaam van Dean daarachter te laten.
1: Wow, maar
0: ik wil nu niet populistisch klinken, maar dat is toch een monster dat nooit meer vrij mag komen, want het is de tweede keer dat hij dit gedaan heeft. Hè. Dave de Kok die kreeg eerder 10 jaar cel voor de dood van de 2-jarige Miguel, het kind van zijn toenmalige partner. In 2017 kwam die vrij en 5 jaar later doet hem exact hetzelfde. Dus die heeft gewoon 2 onschuldige kinderen vermoord. Daar komt het op neer. Dat is waanzin. En die foto's van die Dean, toen dat gebeurd was in 2022, dat was een prachtig kindje, een heel knap manneke. En hij was aan het spelen met een speelgoed hijskraan. En toevallig, hetzelfde leeftijd als mijn zoon Max. Mijn zoon had die ook. Ik ga dat nooit meer vergeten. En ik denk, elke ouder van een zoon, grootouder van een kleinzoon, ja, dit is een verhaal dat je nooit meer gaat vergeten, omdat je echt denkt, hoe kan dit? En hoe kan dat 2 keer gebeuren?
1: Ja, als je dat nog vrijkomt, nog oppas kan zijn, knuffelnonkel kan zijn.
0: Verschrikkelijk. En die moeder moet daar nu voor de rest van haar leven ook mee dealen.
1: Hopelijk wordt hij niet gestraft dat het echt onmogelijk nog eens kan gebeuren. Hè.

0: deze week in Date Night.
1: Het mooiste compliment is dat ze mij in het begin van onze relatie omschreef als haar ride or die.
0: Date Night. Best op date met Sammy Medi.
1: Over 10 jaar ben ik 11 jaar getrouwd. Hoop ik uiteraard dat wij mooie kindjes hebben. Als je het mij vraagt, 5.
2: Is dat waar?
1: Ja, als ik mag dromen, hè.
2: Wat zegt zij?
1: Dan zegt ze kalmpjes aan, jongen.
0: Date Night met Tess Goossens en Sammy Medi. Luister in je favoriete podcast-app of bekijk de volledige aflevering op VTM Go.
3: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan.
4: Bizar.
3: Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dat zat hij zo altijd aan het raam.
4: Als een koning op zijn troon.
3: Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit. Hè, aan de
4: ULB.
5: Allee, tot straks, hè, mama.
3: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
6: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
7: Yo, ik ben Adil Alerbi. En je kent me misschien van de Larger Than Life Patserfilms.
8: Patsers van Life!
7: Maar wist je dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Ra de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docureeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docureeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
9: Kop
10: of munt, zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design, vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
11: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
10: is wie er mag rijden. Yes, munt.
11: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
12: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
13: 30 ideeën voor pastaschotels
12: in Libelle Lekker naar
13: de 5 beste beleggingen van het moment
12: in Trends of naar
13: Belgische politiek achter de schermen
12: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
14: Deze week maak je enkel in België, naast de Euromillions jackpot, kans op 1000 euro.
15: 1000 euro? Ja, dan heb je de chance weg.
14: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen.
15: Chance, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
14: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
15: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
16: Gix merkt je op.
17: Mode voor haar.
16: Voor hem.
18: En voor ons.
16: Bij Gix vind je mode voor het hele gezin. Van trendy tot tijdloos, in iedere stijl en voor elk budget. Steeds met een persoonlijke service. Dus, waar gaan we shoppen?
18: Bij Gix!
16: Gix, mode voor dames, heren en kids. Kom langs in een van onze winkels of shop online op gix.be.
18: Dat is gix.be, want...
16: Gix merkt je op.
19: Hallo, ik ben Angèle.
20: Angèle, een van de grootste Belgische artiesten van haar generatie, neemt dit weekend het magazine van De Morgen over. Ontdek alles over haar nieuwe album Instinct, een exclusief gesprek met Amélie Lens en veel meer. Nu zaterdag bij De Morgen.
19: Bisous.
21: Hoera, ze zijn er weer.
22: De witloofrolletjes van Lunch Garden.
21: Met heerlijke abdijkaas en ham voor maar 12 euro. Lunch Garden.
23: Van boyzone-nostalgie tot solo-hits, Ronan Keating komt naar Antwerpen. Beleef zijn Just Getting Started World Tour. Op 7 september 2027 in de Lotto Arena. Tickets en info via fkpscorpio.be. In samenwerking met Joe en HLN.
24: Krevel. Krevel wordt 68. De Dreamy robotstofzuiger en vloerreiniger voor maar 68% van de prijs. Dat is pas tof. Krevel. Leef beter.

0: And I owe it all to you. Dit jaar in jouw top 2000 op 285, die komt er nog aan natuurlijk. Het mooiste liedje uit de mooiste dansfilm met de mooiste Patrick ooit geboren. Sorry voor alle andere Patrikken die nu luisteren, maar het is geen Swayze.
1: Mooie muziek inderdaad. En die krijg je de hele dag bij Joe te horen. Niet alleen straks in dag 4 van onze top 2000, ook

0: vooral om te controleren of je je gsm niet gebruikt tijdens het rijden. Vooral jongeren doen dat. 1 op de 5 bijvoorbeeld, omdat hij zich verveelt tijdens het rijden. Als je betrapt wordt, dan riskeer je een boete van €200. En in Ruisseleden in West-Vlaanderen is er gisteravond een kleine aardbeving gebeurd op een diepte van 2 à 4 kilometer met een kracht van 1,9. Dat is niet zoveel, maar de schok was wel licht voelbaar en hoorbaar ook. In totaal kwamen al meer dan 70 meldingen binnen. Onder meer ook uit Meulebeke, Izegem en Ardooien.
1: Ja, ja, en Kreslaren. Papa heeft een berichtje gestuurd. Ja, ook bij ons gisteren een onverklaarbare dreun, zei papa. Ik heb de rolluiken geopend om te zien wat er gebeurde, maar hij heeft niks gezien.
0: maar dus ook hoorbaar.
1: Ja, ja, ja, ook hoorbaar daar, ja, inderdaad. Ja.
0: De dag start wisselvallig met regen. Vanmiddag wisselen zon en buien elkaar af bij 15 graden. En ook morgen en in het weekend wisselvallig weer bij maximaal tot 16 graden.
2: Richting Antwerpen gaat het traag. Op de E313 tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost verlies je 3 kwartier. Een half uur file op de E19 tussen Brecht en Kleine Bareel door een ongeval. E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West 1 kwartier. 25 minuten richting Brussel op de E19 tussen Zemst en Machelen. E314 tussen Aarschot en Herent 1 kwartier. Ook 1 kwartier op de E40 tussen Aalst en Ternat. File dan op de Brusselse bindering tussen Expo en Machelen 20 minuten. 1 kwartier op de buitenring tussen Mont-Saint-Jean en Leonard. En nog file op de E4. 429 tussen Tubeke en de Brusselse ring verlies je 1 kwartier.
3: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft blokladder.
4: Het cijfer van de dag.
1: Oh, wauw, wauw, wauw. Dit is iets. Dit is een bijzonder cijfer dat we hebben vandaag, Anke.
5: Ja?
1: Het komt tevoorschijn in beeld voor iedereen die zit te kijken naar ons. En ik zal het dan maar luid opzeggen voor iedereen die niet aan het kijken is. 777. 777 eigenlijk. Maar je moet het, ja, je moet het een dikke...
5: Een vliegtuig, een Boeing.
1: Nee. Dat is het niet. De Boeing 777 landen.
5: 007, maar dan 777.
1: Nee, wacht. Kan je een extra tip geven? Er is toch zoiets met dit soort cijfers dat bij jongeren heel populair was de afgelopen tijd. Weet je nog wat?
5: 67.
1: Ik begrijp tot op vandaag niet wat ze daarmee bedoelen. Maar je mag dat ook niet achterhalen, want dat vinden ze, daar worden ze echt foxwild van. Jongen, als je probeert als iets ouder ook 67 te doen.
5: Ja, maar dat is nu echt wel gepasseerd.
1: Voilà, maar nu komt 777 tevoorschijn.
5: Is dat de nieuwe hype?
1: Ja, maar dat is voor ons. Dat is meer voor onze leeftijd. Dus we mogen ook een keer een cijfer hebben, hè? In godsnaam.
5: Dus dat is
1: een stomme 67. 777. 777. Ja, zie mij doen.
5: Maar ja,
1: wat zou het kunnen betekenen?
5: Ik ruik aan alles dat het toch een duf cijfer wordt.
1: Een duf cijfer?
5: Is het zoiets zo van, alleen voor echt zo iets medisch of zo?
1: Iets medisch? Nee. Het is 777. En het gaat de kwaliteit van ons leven verbeteren als we doen aan 777.
5: Ja, dat bedoel ik. Het is dus eigenlijk advies om, om gezond te blijven.
1: Nee, niet om gezond te blijven.
5: Tegen een hartaanval.
1: Niet tegen een hartaanval.
5: Tegen wat dan?
1: Om gelukkiger te gaan leven.
5: Oké.
1: De 777.
5: Oh, jongen.
1: Allee, jongen, help haar een beetje. Kom, dat is echt... Dit wordt de hype, jongen. En Chloe de Bie gaat het uitleggen zo.
5: Echt?
1: Chloe de Bie gaat
5: het uitleggen. Oh, nu ben ik het gezien.

0: zeer goedemorgen. 6 over 7 geworden met Soft Cell en Tainted Love.
1: Het cijfer van de dag.
0: Ja, ik heb het al half prijs gegeven door te zeggen dat we Chloe de Bie gaan bellen zometeen. Dat is altijd
2: dan
0: boeiend.
2: Dan heb je me al.
0: Ik weet het, 777. Ja. Na de 6-7 van de voorbije jaren. Eindelijk is iets voor onze leeftijd.
2: Oké, maar Luc stuurt de buur van de duivel. 666.
0: Nee, maar ja, oké. Okay, ja, maar dat ja, is
2: maar
0: niet,
2: kan ik wel zeggen wat hier allemaal binnenkomt. Hè. Misschien voor een fijn leven, suggereert Magali. 7 uur slaap, 7 uur werken, 7 uur ontspanning.
0: Wat doe je dan met de overige 3 uur? Want dat komt nog maar aan 21 uur.
2: Op de wc zitten.
0: Ja, zeg.
2: En scrollen. Sandra zegt, het is een boodschap van de engelen dat je goed bezig bent, spiritueel.
0: Ah.
2: Stefanie zegt, wacht, nogal grappig, wacht tot de 6-7 generatie ontdekt wat de echte 6-7 is. Om 6 uur opstaan, werken tot 7 uur, 6 dagen op 7, tot uw 67ste.
0: Ja.
2: Patrick zegt, oké, 777, dat lijkt mij 7 dagen per week, elke dag 7 pintjes drinken en 7 zakken chips eten.
0: Hey.
2: Voor mij is dat ook wel het leven. Ik snap het, Patrick, dat je dat stuurt.
0: Ik drink nooit pintjes.
2: En er komt nog 777, dat is ook een quote van Monica in Friends.
0: Hoezo?
2: Dan gaat het over de 7 erogene zones van de vrouw. En dan doet ze zo, 7, 7, 7, 7, 7. Ja, okay, zo. Okay. Tot de climax.
0: Maar dat is al redelijk. Oké, dat gaat al de goede richting uit. Want ja, Chloe de Bie, je weet wat ze is. Wat is Chloe de Bie?
2: Seksuoloog.
0: Ja, en ook over
2: relatietherapeuten.
0: Ja. En het gaat niet over seks gaan. Niet echt helemaal over seks gaan, beste luisteraars. Dus no worries. De kinderen kunnen gewoon meeluisteren zometeen. Maar het gaat je leven wel veel beter maken. Zegt zij Chloe de Bie als je voor de 777 gaat. Dus zometeen.
2: Heel benieuwd.
0: Gaan we haar even opbellen. We gaan dat doen na I Just Might van Bruno Mars. Heerlijk liedje. Zometeen.
1: Vanavond bij VTM dromen de duo's weg bij hun panden in mijn restaurant. En bij VTM 2 bezoeken de inspecteurs ook een pand. Maar dat is rampzalig. Vanavond bij VTM en VTM 2.
3: Go, go, go naar Impermo. Geniet nu van onze beursacties. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. Of een keramische tegel van 90 op 90 in travertijn design voor €19,99.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
5: Discamania, media bij Carrefour.
6: De Promomania is terug. Tot dinsdag onze gepelde grijze garnalen Carrefour in een bakje van 200 gram. 1+1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
3: Nu beursacties bij Impermo. Deze zondag extra open van 1 tot 6.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
7: Wij zijn tevreden over uw werk.
8: Maar?
7: Nee, geen maar.
8: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
9: De mistje datjes van Connections.
10: New York, zalig, hè? Die boutiquesjes in Williamsburg.
11: Ah, miljard gemist.
12: Mis geen enkele reiservaring en boek met een travel designer van Connections.
13: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast.

0: Congrats, Bruno Mars. Hij is jarig. Hij wordt 41. Maar goed dat het geen collega van ons is, hè?
1: Waarom?
0: Ja, je weet toch met wat hij gaat trakteren.
1: Ja, Mars, hè, dat vind je niet lekker.
0: Ja, nee, jongen, ja, dat die blijft altijd liggen.
2: Het cijfer van de dag.
1: Chloe de Bie, goedemorgen. Hallo, dag Chloe.
3: Goedemorgen, Sven. Dag Anke.
1: Het is altijd leuk om jou te horen in de ochtend. En het is speciaal, want Anke weet meestal het cijfer van de dag te achterhalen. Ja. Zeker met de hulp van onze luisteraars. En het gaat over de 777-regel, Anke. Dat is het eigenlijk. Een regel die dus blijkbaar bij de Joe-luisteraars toch niet gekend is. En waar ze misschien wel een profijt zouden kunnen meedoen, hè, Chloe.
0: Heel benieuwd, Chloe, wat dat gaat zijn.
3: Ja. De 7-7-regel is eigenlijk een regel die al lang bestaat en die alsmaar meer verhoren krijgt op sociale media. En gaat over, Anke, elke 7 dagen op date gaan met uw partner.
0: Och.
3: Elke 7 weken een nacht of een weekendje weg.
0: Och.
3: En elke 7 maanden een langere trip of een vakantie met jullie 2.
0: Maar Chloe, dat gaat toch niet als je kinderen hebt?
1: Waarom gaat dat nu niet?
0: Maar de laatste keer dat ik met Tom ben weg geweest op date... Goh.
1: 7 jaar geleden, de 7-7-7-regel.
0: De voorbije 3 jaar zijn we 1 nachtje weg geweest onder ons 2.
1: Dat is niet goed, hè, Chloe.
3: Maar Anke, dan moet me dat veranderen.
0: Ja, maar ik wil het ook
3: die regel... Ja, voilà, kijk. Want die regel op zich, let op, het is geen wetenschappelijke regel. Dat is echt iets uitgevonden omdat dat fancy klinkt, zoals 6-7. Maar die regel werkt wel omdat je op die manier wel bewust tijd creëert voor elkaar. Hè. Nieuwe dingen ervaart, rituelen van verbinding en wel je relatie voorop ook een keer stelt. Want dat mag wel.
0: Ja, ik hoor het je heel graag zeggen en ook weer niet. Ik wil het heel graag doen, maar ik denk heel eerlijk. Want dus om de zee, elke 7 dagen een date, een week en nachtje wennen, daar kom ik nooit.
1: Maar Chloe, ik hoor het je inderdaad wel graag vertellen. Ja. Want omdat het natuurlijk geen wetenschap is, maar iets dat iemand ooit verzonnen heeft, is het wel iets wat je in je hoofd kan steken, Anke. En waar je kan van denken, laat ons dat nu een keer voor een periode proberen. En misschien is dat dan wel, dat zoals van, laat ons nu 3 keer per week gaan sporten, zoals jij nu goed aan het doen bent. En dan kan je er misschien iets van maken, hè, Chloe, opnieuw.
3: Ja, want vaak zeggen mensen, moet die liefde dan gepland worden, hè, als we daar moeten mee beginnen. Terwijl uiteindelijk, alles wat we belangrijk en dringend vinden, krijgt altijd voorrang. Zoals de kinderen, de boodschappen, het werk, de afspraken. Maar onze relatie vinden we toch ook heel belangrijk en heel essentieel. Maar daar vinden we vaak dat het spontaan moet gebeuren. En dan zien we dat mensen eigenlijk bitter weinig doen.
1: Ja, ja.
3: Terwijl dat wel het fundament is van je gezin.
1: Ja, ja.
3: Als jullie als fundament beginnen afbrokkelen, dan gaat dat gezin ook brokkelen. Dus je moogt wel degelijk ook eens effectief tijd inplannen voor jouw gezin. En lukt dat niet om de 7 dagen? Oké. Maar als je het al de keer probeert, zoals Sven aangeeft, dan ben ik wel heel benieuwd wat dat met je relatie en dus ook je gezin gaat doen.
1: Ja, ik vind dat wel, hoor. Ik vind dat er echt iets voor te zeggen. En ik hoop dat heel veel van onze luisteraars die nu aan het luisteren zijn, dit is bespreken thuis. Om te zeggen van, ik heb dat nu gehoord, 777, maak er 666 of 888 van.
3: Ja, voilà.
1: Ja, of 326, 326, zoals bij
0: ja, maar ik denk dat er veel mensen zoals ik zijn.
1: Ja, jawel.
0: Ik heb ook heel weinig opvang. Ik heb heel weinig opvang. Ik weet niet waar ik ze moet steken, die kinderen, als wij weggaan.
1: Grote ouders, die kunnen toch...
3: Samen met andere ouders.
0: Ja,
3: voor die 777, elk een ander moment. En dan kan je doorschuiven. En ik denk ook, het is misschien iets wat ik wel nog belangrijk vind om te vertellen. Het moet niet iedere keer zijn dat je op restaurant gaat of op hotel gaat. Want allez, liefde hoeft niet altijd geld te kosten. Hè. Dat kan evengoed iets gezelligs zijn dat je gewoon met je 2 doet. Hè. Samen gaan wandelen, koffietje gaan drinken, iets nieuws doen, iets met jullie 2. Dus het hoeft geen geld te kosten en laat het ook geen druk leggen. Hè. Het is niet zo dat als je dat doet, je relatie goed is. Nee, je relatie is goed als je ook doorheen de week attent bent naar elkaar, hè, en luistert. Dus niet enkel... Oh,
0: dat lukt ook al niet.
3: Nee, liefde is hard werken en seks ook.
0: Ik vind het super interessant. Ik ga nu naar Tom sturen. Nu weet ik wat er mankeert in onze relatie.
1: 7-7-7.
0: We doen de 7-7 niet te goed.
1: Ja, oké. Okay.
0: Ja.
1: Maar je moet niet belachen. Maar ik vind gewoon het idee van het in te plannen, dat vind ik eigenlijk het allerbelangrijkste. Ja. Want je plant alles. Je plant wel een tandartsbezoek in, want anders ga je niet met je tanden naar tandarts. Je plant weet ik veel wat allemaal in. Alles voor de kinderen is maar normaal om in de agenda te plannen, maar dat moment zou je dan niet kunnen doen eens om de zoveel
0: tijd. Ja, Sven, ik vind, dat is toch echt makkelijk spreken. spreken als je zelf geen kinderen hebt. Mag ik dat eerlijk zeggen? Want,
1: mag je iets zeggen?
0: Want ik schakel mijn ouders alleen in voor werksituaties. Ik vind dat heel moeilijk om na werksituaties ook nog te zeggen en nu wil Tom en ik ook nog eens gewoon op
1: Ik zal één dingetje zeggen.
0: Ga jij dan komen babysitten?
1: Ik praat over mijn privé niet zo ongelooflijk vaak, maar één klein dingetje, want we hebben geen kinderen en werken alle twee super hard en ook s'avonds en altijd afspraken. En we hebben altijd, bijvoorbeeld maandagavond staat in thuis met twee. En dan moet er echt al iets onwaarschijnlijk gebeuren om die maandagavond niet thuis met twee gewoon voor tv en iets lekker eten te doen. Dat is dus niemand komen aan binnen een korte maandagavond. Dat is van ons, hè. Dankjewel, hè. Dankjewel, Chloe.
3: Met veel plezier. Dankjewel.

0: toepasselijk kan het zijn. Elfie die stuurt, goedemorgen, onze eerste trip in 10 jaar die meer dan 1 nacht duurde. Daarnet meegemaakt. 3 nachten in Parijs doorgebracht met als top of the bill Céline Dion. Ze was geweldig en ik hoop dat het ook met de partner geweldig was, Elfie.
1: Ja, Kim stuurt nog, hey Anke, wij schakelen elk jaar 1 week onze ouders en zussen in om op de kinderen te letten, terwijl wij 1 weekje met ons 2 weg zijn. Die doen dat met heel veel liefde.
0: Ja, mooi.
1: Dat is heel fijn als je zo'n netwerk hebt. Petra, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Maar jij bent, allez, ik mag het niet luid op zeggen, maar je bent eigenlijk de beste schoonmoeder van de hele wereld. Want wat heb jij geïntroduceerd bij jouw zoon?
2: Ik heb mijn zoon en mijn schoondochter medegedeeld dat ze alle maanden toch wel een dagje voor hunzelf moeten inplannen. Omdat wij dat vroeger zelf te weinig gedaan hebben en dat dat heel belangrijk is in een relatie. Met het gevolg dat mijn kleinzoon alle weekend bij mij komt slapen.
0: Alle
2: met heel
0: weekend.
2: Veel plezier.
0: Amai, dat is
2: alle weekend.
1: Omdat jij zoiets had, ik heb dat vroeger niet gedaan en je wist hoe belangrijk dat is voor een relatie.
2: Ja, ik vind dat wel, ja.
1: Oké.
2: Okay. Ja.
1: Oproep aan mijn mama,
2: wat dat ze willen.
1: Rina, en mijn schoonmoeder, Reina. Zullen jullie dit horen?
0: Nee, maar... Ik vind
1: jullie
0: het
1: de kinderen ook opvangen in het weekend?
0: Want ja, iedereen moet vooral doen wat hij zelf wil. Alle weekends vind ik veel. Vind ik heel, heel veel. Maar zo heel af en toe moet je het
1: als Petra het leuk vindt, als de kleinzoon het leuk
0: perfect,
1: vindt. Als iedereen
0: is perfect,
1: content is.
0: Ja,
1: en sommige mensen sturen ook... Eigenlijk, hè, jongens, willen wij gewoon niet zonder de kinderen weg. Wij willen gewoon als gezin overal naartoe gaan. En dat is ook oké, hè.
0: Uh-huh.
1: Het is wat...
2: Ja, maar daar had mijn schoondochter in het begin ook wel moeilijk mee. Wat ik ook verstaan heb, ik had dat er ook moeilijk mee dat mijn zoon is weg was. Maar dat is nu, ja, de kleine mocht zelfs van zijn oren dat hem niet mag komen slapen.
0: Ja, en dan hebben ze die tijd samen, maar misschien is het niet zo gezellig meer met z'n tweeën samen.
1: Moeten we weer naar Parijs op romantisch weekend.
0: Hey, maar, hey, dankjewel voor de steun die je daar geeft. Je maakt daar zeker verschil.
1: Absoluut.
0: En een goede ochtend nog, hè.

0: Amber, muziek van u. En die kerel die komt ook naar Rockwerchter op 4 juli.
1: Zeg, van het weekend, een brand bij ons in straat. Die pompiers hadden hun ladder nog niet uitgeklapt of mijn buren wisten al exact wat er was gebeurd.
2: Kom aan, maar
3: nee, de frituurbrand.
1: En ja, dan gaat het snel. Het internet op. Kijk dan, dat is waarom dat ik de Gazet lees. Want er was op dat moment maar één die op zoek ging naar de feiten. De journalist van de Gazet van Antwerpen. Pas op, ik snap mijn buren wel. In Antwerpen hebben wij geen filter. Behalve voor ons nieuws. Gazet van Antwerpen. Al 135 jaar onze bullshit-radar.
4: Lees, beluister en bekijk nu alles van Gazet van Antwerpen met 60% korting. Ga naar gva.be/actie.
5: Motorhome of camperfan? Op het Dicar Motorhome Salon vind je meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Profiteer van unieke aanbiedingen en uitzonderlijke saloncondities. Van 8 tot en met 11 oktober in Geel, Wetteren en Veurne.
6: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conference peren en Jonagold appelen, win je thuis.
7: Peren.
6: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
7: Kom, we peren hem.
6: Winnaarswinkelen bij Lidl, dat kan tellen.
8: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
9: Kijk, dat wij nog een uurtje verwijderd zijn van dag 4 van onze Top 2000 editie 2026. Veel zin in. Eerste nieuws van Grim.
10: Goedemorgen. Geen kernkabinet over de begroting vandaag. 1 op de 5 fietsers zit op zijn gsm omdat hij zich verveelt en al 70 meldingen over een aardbeving in Ruis leden. Premier De Wever zit vandaag apart samen met zijn topministers over de federale begroting. Hij moet 10 miljard euro besparen. Maar een nieuwe overleg met iedereen samen leverde gisteravond maar weinig op. Collega Isolde van den Einde legt uit waarop het zoal vastloopt.
11: Vooruit vindt dat er nu een veel te groot deel van de koek wordt gezocht in de gezondheidszorg. Aan de andere kant heb je dan de MR die geen nieuwe taksen wilt en die zich bijvoorbeeld voor een BTW-verhoging legt. Hè. En Bart De Wever die wil nu die BTW-verhoging in feite proberen doen slikken door dat te koppelen aan lastenverlaging op arbeid.
10: De Wevers en deadline is volgende dinsdag. Morgen zit hij nog eens met alle topministers samen. En dan beslissen ze of ze verder blijven onderhandelen of niet. Er zijn extra controles op afleiding achter het stuur. De politie zet vandaag en morgen extra agenten in. Vooral om te controleren of je je gsm niet gebruikt tijdens het rijden. Vooral jongeren doen dat. 1 op de 5 bijvoorbeeld omdat ze zich vervelen tijdens het rijden. Zegt Veiligheidsinstituut FIAS. Je hoort Stef Willems.
12: Op dat moment heb je al minstens 1 hand niet aan het stuur. En die combinatie van het feit dat je afgeleid bent doordat je niet kijkt naar de weg en door het feit dat je moet nadenken wat er leest, ja, dan maakt dat de kans op een ongeval vele malen groter wordt dan wanneer dat je dat allemaal niet zou doen.
10: Ook 1 op de 10 fietsers gebruikt tijdens het rijden zijn gsm. Bij e-steppers is dat zelfs 1 op de 5. En ook zij riskeren boetes van €200. In Ruiseleden in West-Vlaanderen is er gisteravond een kleine aardbeving gebeurd. Op een diepte van 2 à 4 kilometer en met een kracht van 1,9. Dat is niet zoveel, maar de schok was wel licht voelbaar en hoorbaar ook. In totaal kwamen er al 70 meldingen over binnen. Onder meer ook uit Meulebeke, Izegem en Ardooien. Al maar meer bouwfirma's rekenen een dieseltoeslag aan, dus bovenop de verplaatsingsvergoeding. Dat schrijft HLN. Komt natuurlijk door de hoge prijzen aan de pomp. Maar je hoeft zo'n toeslag niet per se te betalen. Dat zegt consumentenexpertje Safia Yashou.
13: Je moet op voorhand weten dat zo'n toeslag bestaat en hoe die wordt berekend. Een brandstoftoeslag kan alleen als er vooraf duidelijk is uitgelegd wanneer en hoe de prijs kan veranderen. Krijg je toch een toeslag die niet vooraf was afgesproken, betaal dan het deel van de factuur waarover geen discussie bestaat.
10: En betwist zo snel mogelijk de extra toeslag. En basketbalsters Emma Meeseman en Julie Almaan hebben met hun Turkse club Fenerbahçe de Europese Supercup gewonnen. Fenerbahçe versloeg een andere Turkse club met 71-79. Meeseman scoorde 14 punten, 8 rebounds en 7 assists. En ze kreeg daarvoor ook de beloning van beste speelster van de match.
0: Hey Frank, hoe herfstig wordt het nog vandaag? Vannacht was het al heel wat.
2: Ja, inderdaad. Behoorlijk wat regen gehad natuurlijk. Nu, de regenzone is nu aan het wegtrekken richting het oosten. Dus het oostelijke deel, daar is nog wat aan het regenen. Anderzijds zijn er ook al enkele buien gesignaleerd in het westen van het land. En ja, de buien gaan zich verspreiden over heel het land. Dus dan krijg je heel wisselend weer. Met af en toe wat een drasje. Dan weer tussendoor droge momenten. Af en toe wat zon gaat er ook bij komen. Maar de temperatuur natuurlijk, dat wordt wennen. Het wordt niet warmer dan 14, 15 graden. Er staat ook een onaangename wind uit het noordwesten. Morgen gaan we dan regen binnenkrijgen vanaf het westen, dus vanaf de kust. Raakt bewolkt. Vooral na de middag kan het af en toe toch net iets feller gaan regenen bij 15 of 16 graden. Het weekend verloopt licht wisselvallig. Zonnige periode zeker, maar ook stapelwolken en enkele buien links of rechts. En dat bij een graad of 15 dan.
0: Hoe zit het op de baan richting Antwerpen op de E19 tussen Brecht en Kleine Barreel? Verlies je door een ongeval 3 kwartier. 40 minuten file op de E313 tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West een half uur. Ook een half uur op de A12 tussen Boom en Wilrijk. E34 tussen Kaprijke en Nieuwburg verlies je door een ongeval 20 minuten. 35 minuten extra richting Franse grens op de E403 tussen Brugge en Torhout door een ongeval. Richting Brussel E19 tussen Zems en Mach. Een half uur op de E40 tussen Haasrode en Sint-Stevens-Woluwe. E314 tussen Aarschot en Herent, 20 minuten. 25 minuten richting Hasselt op de E313 tussen de Senderlo en Lumme door een ongeval. File op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen, 20 minuten. En nog 20 minuten op de buitenring tussen Mont-Saint-Jean en de Welriekende Dreef. Dat zijn alleen de files vanaf 20 minuten. Ook daaronder sta je stil.
3: Ja. Vrienden, maar ik ga even iets zeggen waar jullie 100% mee oneens gaan zijn zometeen. Want ik kan mij enorm soms storen aan de jeugd van tegenwoordig als ik zie dat die 12-jarigen daar in Luik gewoon de hele boel aan het affikken zijn omdat ze beter onderwijs willen. Jongen, daar kan ik heel kwaad van worden. Maar er is nu iets in het nieuws van net waar ik van denk, ja, daar begrijp ik de jeugd wel een klein beetje. Maar jullie gaan me echt ongelijk geven, hè. Maar daar heb ik zowel, ja, geen begrip.

0: Ah, ze heeft zich niet in de top 2000 kunnen gillen.
1: Bye-bye.
0: Maar nu draaien we ze wel. Absolutely Everybody van Vanessa Amorosi.
2: De ochtend van Joe.
1: Ah, het is wel een beetje het nieuws van de dag. Het is ook de waarschuwing van de dag. Want dan zijn we met dubbel zoveel luisteraars. Want gewaarschuwde mensen zijn er twee waard. De politie voert vandaag en morgen grote controles uit op gsm-gebruik in het verkeer. Met een speciale focus voor fietsers en e-steppers. Want uit onderzoek van Verkeersinstituut Vias blijkt dat nogal wat e-steppers en fietsers al rijdend een berichten aan het lezen zijn met geregeld ongeval als gevolg, zei Stef.
3: Ja, als je als fietser of stepper je gsm al rijdend gebruikt, ja, dan heb je sowieso al één hand minder vrij. Ja, bovendien ben je ook nog eens afgeleid door wat je aan het lezen bent. Je moet daar vaak over nadenken, dus dat is heel gevaarlijk. Dat blijkt ook. 1 op de 10 steppers geeft toe voorbije jaar een ongeval gehad te hebben door gsm-gebruik. Bij de fietsers is dat 3,5%. Dus dat is best gevaarlijk, dus zeker niet doen.
1: Ja, ik snap het wel allemaal hoor. Maar ze hebben er een onderzoek naar gedaan. Vooral jongeren gebruiken onderweg een smartphone. Tieners doen dat, maar ook 18 tot 24-jarigen. Daar geeft 1 op de 5 toe dat ze het doen. En het zijn er natuurlijk meer dan die het toegeven. En ik ga nu eens iets zeggen waar jullie niet mee eens gaan zijn.
0: Allee, nu komt het jongens, nu komt het hè.
1: Maar... Ik begrijp wel een beetje hoe dat gaat. Je zit op de fiets, al dan niet met een bende vrienden onderweg naar school. Als je met een vriend zit, zijn je misschien nog aan het kletsen. Maar je rijdt alleen, soms op lange stukken waar je denkt... Wow, je rijdt niet te rap. Je rijdt 12, 13, weet ik veel, 14 per uur. Komt een berichtje binnen en dan kijkt er toch een keer. Dan zijn er vertrokken. Het kan gevaarlijk zijn. Ik weet het, je moet altijd je ogen op weg. Je zit aan te kijken, maar Sven, welke boodschap brengt jij nu?
0: Ja, maar ja, je brengt het heel soft. Maar eigenlijk wil je gewoon zeggen dat ik begrijp het wel
1: dat,
0: kan.
1: Dat, nee, ik begrijp dat dat wel eens gebeurt. Ja, ik
0: wel
1: dat
0: eens.
1: Gebeurt, ja.
0: Ja,
1: maar... Was ik ook wel nog eens, als ik aan de verkeerslichten sta, mogen wij dat ook niet doen? Kijken naar onze gsm. Ja, sorry. Heel eerlijk. Ja, dat doe ik. Die liggen naast mij. Als ik aan het rijden ben, niet. Maar zo, als ik daar aan de verkeerslichten sta, dat is ook verboden om daarna
0: ja,
1: te kijken.
0: Ja, maar dat
1: hè.
0: Doe ik ook.
1: Ik wil niet heiliger dan de paus klinken.
0: Maar heel eerlijk, ik vind het veiliger om het aan een verkeerslicht te doen.
1: Ja?
0: In de auto.
1: Dan op de fiets.
0: Dan op de fiets, jongen. Ja. Op de fiets, daar wil ik nul tolerantie.
1: Nul tolerantie.
0: Maar die jongeren, die zijn al met 100 andere dingen bezig dan te goed fietsen. Dat is toch gewoon, die hersentjes zijn gewoon anders geprogrammeerd. Die zijn eigenlijk nog niet klaar om gevaar in te schatten. En als je dan zo wat fatbike mensen hebt, ook nog eens even zo te scrollen, berichten, whatever, iets opzoeken. Ik vind het wel goed dat het gewoon duidelijk is dat het eigenlijk niet mag.
1: Kan echt, ja, het is echt compleet verboden.
0: Sorry,
1: hè?
0: En ze hebben al geen helm op, geen fluohesje. Dat snap ik nog ergens, dat ze denken...
1: Nee, dat snap ik niet.
0: Ja, maar och Sven, je snapt dat het in het hoofd is van het kind. Het kind denkt, ik wil het niet aandoen, was niet cool. Dat snap ik, maar ik vind zo een gsm... Nee, dat is dan oké, als je cool wilt zijn, dan doe je geen gsm.
1: Ja. Oké.
0: Dus bij mij,
1: dat is
0: nul
1: duidelijk.
0: Tolerantie.
1: Ja, wees maar streng voor al uw kinders. Voilà. Nul tolerantie, dat nul. Is het begrip. Ja. Sorry dat ik even probeer een klein beetje begrip voor de tieners te hebben. Maar
0: ik heb dat ook. Ja, ik bedoel, kunnen wij voor alles en iedereen begrip hebben, hè?
1: Het gelijk, zo streng mogelijk. En avondklok voor alle jongeren. Vanaf 7:30. Elke dag.
0: En voor zagende pp's. Die mogen opnieuw niet meer op de radio komen.

0: hoort. En daarna David Bowie. En dan dit. Queen en David Bowie samen met Under Pressure. Ja, dan kan je een goudstaaf winnen. Er gaan er 4 weggegeven worden. Volgende week een speciale actie bij onze collega's van Joe Gold. Oh ja, Anke. Goh, de berichten.
1: Heel veel berichtjes.
0: Ja, ja. Er zijn heel weinig supporters in het kamp. Sven Ornelis die een beetje begrip had voor de jongeren. Iemand die zegt, ja, hoeveel jongeren rijden nu vandaag nog rond met een gewone fiets aan 12, 14 km per uur? Ik zie er veel rijden met de gsm in de hand. Koptelefoon op de koop toe. En uw auto inhalend in een zone 30. Nee, natuurlijk moeten ze niet op een gsm. Hem zitten kijken. Anderen zeggen, god, maar jongens, het zijn niet alleen de jongeren, hè, dat moet je niet zeggen. Als ik hier kijk, de fietsers die passeren, zeker 5 op de 10 zijn op hun gsm aan het tokkelen. Veel meer dan wat jij daarnet in het nieuws zei. En iedereen zegt, het is gevaarlijk. Mark heeft ooit een meisje op een fatbike aan rijden zien filmen en toen tegen de grond zien kwakken zonder helm. En Mark zegt, ik heb daar geen compassie mee.
1: Gilles heeft gisteren ook iets gezien. Goedemorgen, Gilles.
2: Goedemorgen, Anke.
1: Vertel eens, wat heb jij gisteren gezien, zegt?
2: Ja, ik was op een gewone provinciebaan aan het rijden met de auto. En op een gegeven moment stekt daar een auto zijn 4 pinkers op. En die moest nogal moeilijk achterwaarts indraaien op een oprit. Dus dat was echt wel een moeilijk manoeuvre. Uh-huh. Die stekt zijn 4 pinkers aan. Die zegt eventjes, zie, kijk van, oké, ik kan veilig indraaien. Maar dan heb je natuurlijk een grote blinde hoek als je indraait. Ja. En met natuurlijk dat hij over dat fietspad rijdt, komen er daar een paar jongeren aan, allebei met de gsm in de handen. En die moesten echt last minute alles remmen om niet tegen die bestelwagen te rijden. Dat is natuurlijk nog juist vermeden. En ik geef het toe, die fietser heeft voorrang, want die reed op het fietspad. Maar ik heb dan echt zoiets van, hou dan alsjeblieft toch eens tenminste het verkeer in de gaten.
0: Ja, ja, je hebt gelijk natuurlijk. Je hebt...
1: Ja, en dan was dat meisje nog van haar oren ook aan het maken zijn, hè?
0: Was dat voorrang?
2: En die maakt nog serieus van haar oren ook en zoiets. Dus ik heb zoiets van, hallo, kijk eens eventjes voor je.
0: Ja, gedeelde verantwoordelijkheid, gedeelde verantwoordelijkheid.
1: Sorry.
2: En ik maak het ook constant mee. Ik doe ook gewoon werkverkeer met de fiets. Hoe keer dat je belt, dat ze het niet gehoord hebben, oortjes in en op de gsm aan het kijken zijn, dat ze unies in aankomen. Dus ik heb er echt inderdaad, ik volg de mening, nul tolerantie. Gewoon gsm weg. Maar, als ik met de fiets naar het werk rijd, gsm verdwijnt van achteraan in de tas en ik kan er zelfs niet aan.
1: En zo hoort het. Maar Gilles, het spijt me. En het spijt me voor iedereen die nu zo opgefokt als de pest is. Want iedereen is nu aan het klagen in de app. Het gaat al lang niet meer over jongeren op gsm. Het gaat ook over mama's met buggies die de weg versperren terwijl ze op zijn gsm achter een buggy aan het wandelen zijn. Het gaat over mensen die aan het roken zijn achter het stuur. Wanneer wordt dat eens aangepakt? Dus ik denk ook van, laten we het onderwerp afsluiten. Ja. Welke plaats staat klaar?
0: Zo meteen stellen Lefty en Bas.
2: Ja, dan gaan we... Zo snel ben ik niet opgefokt hoor. Even, nee, wijs gerust.
1: Maar alle mensen gewoon even terug zijn. Dat was het.
3: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in Rijke Vorssel? Kun je wandelen in het groen in Drogenbos? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente en maak kans op 1 van de 10 elektrische fietsen.
4: Je vastrijden in het smalstraatje is snel gebeurd.
5: Dag gelukkig.
4: Gelukkig zijn we voor u. Ook als de winnaar is, maar de weg niet.
5: Nee, ja, dat lukt niet.
4: Etias. Nu -20% op de Etias autoverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de motorrijtuigverzekering op etias.be.
6: Samen beschermen we wat de beste gemeente een thuis maakt. Very sure. Zoveel meer dan een alarm.
7: TJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. TJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Info en voorwaarden op tjbank.be.
8: Nu bij Zelfbouwmarkt, keukens om in te roepen.
9: Chelsea, Lindsay, komen eten!
8: Of gewoon om in te koken. Nu Duitse kwaliteitskeukens aan waanzinnige nettoprijzen. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
10: Alles wat je weet over A-mode. Start.
11: Ah, dat weet ik. Mode voor het hele gezin. Ja, voor elk seizoen een perfecte look. Meer dan 50 kwalitatieve en betaalbare modemerken. Winkels in Aardrijke, Brugge, Oostende, Poperingen, Veurne en Waarschoot. Online shoppen op de webshop. Leuke voordelen met de family card. En stop de klok.
10: Nieuwe hippe looks voor elke dag. Dat is A-mode. Ontdek de laatste trends voor het hele gezin in onze winkels en op amode.be.
4: Amode, familie van mooie merken.
12: Ramen, deuren, veranda's.
13: Leenaars Aluminium.
14: Ontdek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaars.be.

0: Austin van Stella Lefty, helemaal nieuw in de top 2000. We hebben die al gedraaid. Stond op 1923, dus was het heel beginnende week.
1: Zeg, helemaal op het einde van onze top 2000, dan gaan we een feestje doen. Dat gaan we doen op 23 oktober. Dan heb je misschien de nieuwe nummer 1 net gehoord. Bij onze Tom en bij Astrid, hè, wie weet. En dan is er een party in Kortrijk. Want daar zitten we ook met onze spots, hotspots, waar je kan gaan wandelen in de videoclips. Als je erbij wil zijn, beste vrienden, bij die party moet je maar één ding doen. Luister naar de top 2000. We spelen bij alle DJ's een soort van hitsterspelletje. En dan kan je dan ook bij al die DJ's telkens 4 tickets winnen. Dan kan je nog mensen meenemen om te komen feesten op 23 oktober.

0: Heeft hij ook decennia lang gedaan, getwijfeld over België, Bart De Wever. En nu is hij al een paar jaar premier. Of hij zijn rekening op orde krijgt, dat is nog maar de vraag voor de komende dagen. België van het goede doel.
1: Take van de week komt eraan. Over een kwartier kan jij weer een abonnement op streams of 10 cinema tickets winnen. Of chips of popcorn. We gaan een klassieker doen vandaag.
0: Ja, dat is echt
1: niet
0: een klassieker.
1: Iets van nu. Heb je het ooit gezien?
0: Ik heb het eigenlijk nooit Nee, ik heb het nooit echt gezien. Maar
1: Iedereen kent het wel. Het is mijn attributen ook vandaag. Hè?
0: Het attribuut, ja. Het filmpje gaat ook de moeite zijn online.
1: 8:30 nieuws met Grim.
2: Goedemorgen. Over een half uur begint het assiseproces rond de dood van kleuter Dien. Dat is het jongetje van 4 dat 4 jaar geleden dood werd teruggevonden in Zeeland. Hij werd ontvoerd en vermoord door zijn oppas Dave de Kok, een vriend van de moeder van Dien. De Kok riskeert 30 jaar cel. Ook zijn ex-vriendin Romy staat terecht. Zij riskeert tot 20 jaar cel. Volgens minister van Binnenlandse Zaken Quintin zijn de rellen bij het studentenprotest in Luik veroorzaakt door de extreem-linkse activistengroep Antifa. Dat heeft hij gezegd op een persconferentie na het veiligheidsoverleg in Luik vanmorgen. Verder kondigde Quintin ook extra versterking bij de politie aan. Bij het studentenprotest gisteren werden 50 mensen opgepakt. En in Ruisseleden in West-Vlaanderen is er gisteravond een kleine aardbeving gebeurd. Op een diepte van 2 à 4 kilometer en met een kracht van 1,9. Dat is niet zoveel, maar de schok was wel licht voelbaar en hoorbaar. In totaal kwamen er al 70 meldingen over binnen. Onder meer ook uit Meulebeke, Izegem en Ardooien. Vanochtend wisselvallig met regen. Vanmiddag wisselen zon en buien elkaar af bij zo'n 15 graden. Morgen en ook dit weekend opnieuw wisselvallig bij 16 graden.
1: Richting Franse grens gaat het traag. Op de E403 tussen Brugge en Torhout verlies je door een ongeval een uur. 35 minuten file. Richting Antwerpen op de E313 tussen Herentals West en Antwerpen Oost. A12 tussen Boom en Wilrijk 25 minuten. 25 minuten extra op de E17 tussen Haastonk en Antwerpen West. Richting Hasselt. E313 tussen Tessenderlo en Lumme gebeurde een ongeval. Verlies een half uur. Een half uur ook op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen. Op de buitenring tussen Waterlo en de Welriekende Dreef. 20 minuten, 25 minuten richting Brussel op de E19 tussen Zemst en Machelen. E40 tussen Haasrode en Sint-Stevens-Woluwe, 25 minuten. En nog 25 minuten tussen Aalst en Sint-Agatha-Berchem. Dat zijn alleen de files boven de 20 minuten.
3: Blokledder. Wanneer

0: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment en in elke stijl. Nu ook met 20% korting op je favoriete stuk. Bij aankoop vanaf 2. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
1: Met Cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
2: Oh, een eekhoorn.
1: Een safari in de jungle.
2: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
1: Of maak van je koffiezet...
3: Voilà, uw koffie.
1: Een professionele espresso-machine.
3: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistacchio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
4: Make it extra.
1: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
5: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Keukens de Abdij.

0: 63, straks in onze top 2000. Yellow Electric Light Orchestra en Don't Bring Me Down. We gaan er over 20 minuutjes aan beginnen, maar eerst cadeautjes nog uitdelen.
1: De take van de week.
2: Het is donderdag, dan spelen wij iets na. Een scène uit een film of een serie of een tv-programma aan jou om te raden, ja, om wat het precies gaat. En dan mag je zelf kiezen wat de prijs is. 10 filmtickets of een abonnement op streams. En je moet ook de keuze maken, de hartverscheurende keuze tussen chips en popcorn. We hebben eigenlijk de voorbije weken redelijk recente dingen allemaal gedaan, hè Sven?
0: Klopt, ja,
2: maar vandaag ja, is het iets oldschool. Zelfs als je het niet kent, ken je het. Denk ik toch? Heb je het ooit gezien?
0: Ja, ik ken het volledige concept nu. Als je zou vragen welke film precies, dat zou ik dan niet weten.
2: Nee, het zijn heel, heel veel films.
0: Ja, inderdaad.
2: Maar je moet gewoon...
0: Ja, het concept eigenlijk. De reeks eigenlijk, zeg maar.
2: Exact, de reeks die nog constant op televisie komt. Kun je dat ook nog op streams, VTM Go, dat zit er allemaal op.
0: Oké,
2: maar meer ga ik niet zeggen, hè.
0: Het is wel weer redelijk heftig, maar oké.
2: Het is met actie vandaag.
0: Ja, er gebeurt van alles, Daar gaan we.
3: Joe.
1: De take van de week.
4: Wat doet jij?
5: Uw leven redden! Ja!
4: Oh, top! Nu komt hij achter ons aan!
5: Dat was zo eng!
4: Maak u geen zorgen. Mijn papa komt. Hij gaat die patronen zo toveren. Hij komt echt.
5: Harry, luister naar mij. Niemand gaat komen.
4: Nee. Hij komt echt.
5: Jij gaat dood, Harry. Jullie gaan allebei dood.
4: Expecto patronum. Je had gelijk, Hermeline. Het was niet mijn vader die ik had gezien. Ik had mezelf gezien. Ik zag hoe ik de patronen betoverd had. Ik wist dat ik het nou ook kon, omdat ik het gewoon alles had gedaan. Volg je me, slaat het ergens op.
5: Nee, maar bombarda.
2: Sorry voor al het geschreeuw, maar stuur het juiste antwoord waardoor jij de Joe-app... En nee, het is niet Jurassic Park, jongens.

0: Hocus Pocus Pax. Zit erop.
1: Maar heb je ook in het filmpje, in de bijhorende video van dit acteerwerkje, heb jij Hocus Pocus Pax gedaan op het einde, hè?
0: Ja.
1: En heb je mij betoverd, maar als mensen willen weten hoe die spel eindigt, dan moet je maar eens kijken, zo meteen wordt het online gezet. Eerst naar de winnaar, Jurgen, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Het is heel grappig. De mensen begonnen meteen te sturen, Jurgen, Jurassic Park, Jurassic Park. En dan was het Scream. En dan kwam er nog iets dat helemaal niet was. Maar van het moment dat we een keer Harry zeiden, wist iedereen. Het gaat over...
2: Harry Potter en de Prisoner of Azkaban.
1: Ja, maar jij weet dan ook nog de juiste film.
0: En de wat? Harry Potter en de wat?
2: De Prisoner of Azkaban.
1: De gevangene van Azkaban.
0: Ah ja, je zegt nog in het Engels ook. Je hebt het in het Engels ook gelezen.
1: We zitten met een fan, denk ik, hè, Jurgen?
0: Ik heb ook die indruk, ja, inderdaad.
2: Ja, ik heb de boeken gelezen. Ik vond ze heel goed. En de films vind ik ook goed.
1: Oh, tof. Ja, en je bent 45, dan ben je nog op latere leeftijd dat allemaal beginnen lezen.
2: Ik heb ze al een paar jaar geleden gelezen. Ik denk dat de laatste boeken nog moesten uitkomen toen ik begonnen ben aan de reeks.
0: Oké, cool. Ja. Perfect.
1: En hoe vind je dan, jij als echte kenner, hoe heb je het gedaan?
2: Ik vond het fantastisch, ik vond het Hollywood waardig.
0: Hollywood waardig.
1: Zo heb ik mijn luisteraars graag.
0: Ja,
1: zo
0: dat is cool.
1: Durven liegen op de radio. Maar wat wil je graag hebben? Die 10 cinema tickets of een abonnement op streams?
2: De cinema tickets.
1: Oké, die komt eraan. En chips of popcorn?
2: Dat is inderdaad een moeilijke, maar ik ga voor de popcorn.
1: Alrighty, wij noteren alles en het komt jouw richting uit voor de fijnste herfst van jouw leven.
2: Dankjewel.
0: Voor de herfst van je leven.
1: Ja, met 10 graden cinematickets. Ja, dat is dan een...
0: Nog maar 45, de herfst van zijn leven, dat is nog voor binnen een paar jaar.
1: Dat is altijd fijn als je gratis ergens naartoe kunt gaan.
0: Dat is waar. Hey, goed, proficiat en een fijne dag gewenst. Dat is dat lukken ze, Jurgen.

0: Het filmpje van de behind-the-scenes beelden van de Harry Potter-opname, die staan intussen ook online. Kan je op de Instagram van Joe en de Facebook van Joe zien. Moet je maar eens kijken, dan zie je, ja, het is een hele leuke Harry Potter. Door het eigenlijk ook jonger maken,
1: ja.
0: Maar per ongeluk heb ik je 100 jaar ouder gemaakt.
1: Ah, oké. Okay. Ja.
0: Dat was per ongeluk, hè?
1: Okay.
0: Per ongeluk.
1: Nee, maar het is wel leuk. Je moet maar eens kijken, inderdaad, op de Instagram van Joe. Vrienden, nog een heel belangrijke mededeling. Jij bent een Joe-luisteraar, maar als je ook andere Joe-luisteraars kent en je moet hier nog iets zeggen vandaag, of het nu met werk te maken heeft of iets persoonlijk, je hebt nog 4 minuten om dat telefoontje te plegen. Doe nu maar even. Tijdens Rosaline en Snap kan je dat perfect doen. Vlug dat telefoontje nu nog doen, want gezien bijzondere omstandigheden mag er tussen 9 en 19 uur niet gebeld worden naar Joe-luisteraars. De top 2000 begint weer dag 4 en dan moet

0: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Biover, tweede artikel voor maar 1 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Digitale radio, dat is eenvoudig in gebruik en een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal. En nu nog meer. Want alleen deze en volgende week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal.
1: Ja, voilà. Hopelijk alles achter de rug waar je van praktische dingen nog moest doen. Want de muziek komt eraan, beste vrienden. Top 2000, dag 4, na het nieuws van 9 met Grim.
2: Goedemorgen. Het assiseproces rond Peuter Dien begint. Quentin wijst naar antifaalse aanstoker van de rellen in Luik en al 200 meldingen over een aardbeving in Ruiseleden. In Gent start het assiseproces over kleuter Dien. Dat is het jongetje van 4 dat 4 jaar geleden dood werd teruggevonden in Zeeland. Hij werd ontvoerd en vermoord door zijn oppas Dave de Kok, een vriend van de moeder van Dien. Het is nog altijd onduidelijk wat er nu precies gebeurd is, zegt gerechtsjournalist Erwin Verhoeven.
3: Pas na maanden heeft hij toegegeven dat ja, ik zat alleen met Dien in de auto. Dus de verwondingen die de wetsartsen hebben vastgesteld, ja, die moeten wel van mij komen. Het kan misschien zijn dat die jongen klappen gekregen heeft, maar dus wat hij echt gedaan heeft, dat zegt hij eigenlijk niet meer te weten.
2: Dave de Kok riskeert 30 jaar cel en ook zijn ex-vriendin Romy staat terecht. Zij riskeert tot 20 jaar cel. Volgens binnenlandminister Quentin zit de extreem linkse activistengroep Antifa achter het studentenprotest in Luik. Dat heeft hij vanochtend gezegd op een persconferentie. Scholieren zouden door hen aangezet worden tot geweld. Gisteren liep het studentenprotest volledig uit de hand. Winkels werden vernield en beroofd en bushokjes werden in brand gestoken. Quentin kondigde extra versterking bij de politie aan. In totaal werden gisteren 87 mensen opgepakt. En er zijn al meer dan 200 meldingen binnengekomen over een aardbeving in Ruiseleden. Die gebeurde gisteravond op een diepte van 2 à 4 kilometer en met een kracht van 1,9. Dat is niet zoveel, maar de schok was wel licht voelbaar en hoorbaar. Ook in Meulebeke, Izegem en zelfs in Oost-Vlaanderen werd de beving gevoeld.
1: Kijk, hoe zit het met de files?
4: Ah, hoe zit het met de files op dit moment? Daar gaan we eerst even naartoe. Op dit moment verlies je, eens even zien, op de baan in Vlaanderen. 7 files, sorry. Ja, precies, ik sta hier in Baren.
1: Ja,
4: maar
1: kijk,
4: ja, maar Frank hing nog niet en dan moet ik dat allemaal weer klaarzetten. Maar ik zal het even rap doen. Dus waar verlies je meer dan 20 minuten? Richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Verlies je een half uur. Ook een half uur op de E19 tussen Sint-Job en Antwerpen-Noord. A12 tussen Boom en Wilrijk, 20 minuten. 20 minuten ook op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen, een half uur. 25 minuten op de E411 tussen Hoeilaert en Bierge door een ongeval. En nog richting Brussel E40 tussen Erpenmeren en Sint-Denijs-Westrem verlies je door een ongeval 20 minuten. Dat zijn alleen de files vanaf 20 minuten.
1: Hey Frank, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
1: Hoe zit het, Frank, met het weer?
5: Het is toevallig weer, hè. Dus de regenzone die is nu ons land aan het verlaten. Dus in het oosten is het nog wat aan het regenen. Elders, ja, toch een wisselend weerbeeld, hè, met buien die vanaf het noordwesten binnenkomen. Afgewisseld weliswaar ook met droge momenten en ook enkele opklaringen. Nu, het wordt een pak kouder in vergelijking met gisteren. Hè. Dus 23 graden gisteren, vandaag is dat nog een graad of 15. Ook morgen overigens 15, 16 graden. Het ziet er naar uit dat we dan eerder bewolkt weer gaan krijgen. Met links of rechts ook een spat regen, niet al te veel. Het is vooral tegen de avond dat het dan fel gaat regenen. Ja, en dan zaterdag, zondag, het weekend zitten we daarachter. Achter die regenzone wordt zeker geen verregend weekend. Maar af en toe een buitje zeker mogelijk met droge momenten en wat zon. En dan wordt het maximale graad of 15.
1: Kom, laten we eens kijken na het weekend, Frank.
5: Ja, wel, dan wordt het zachter. Dat is iets wat wel in de weermodellen zit. 17, 18 graden zowat. Maar blijft wel wisselvallig maandag droog. Maar dan vanaf dinsdag komen toch weer storingen stilaan dichterbij. Dus echt standvastig weer. Nee, dat zit er nog niet aan te komen.
4: Hey, 8 oktober, de dag dat de herfst van 2026 begon.
1: Ja,
4: mooi, hè?
1: Dat is ja. Helemaal juist. Dankjewel, Frank. Merci.
0: De top 2000 met Sven en Anke.
1: Ach, kijk. Het was mooi met dat nazomertje dat we nog gehad hebben voor de allereerste dagen van de top 2000. Maar eigenlijk is dit, we moeten eerlijk zijn, het weer dat we gewoon zijn in deze periode. Heel veel goede muziek, wat regen tegen de ruiten en laat buiten maar buiten blijven.
0: De top 2000, nummer 1648.
6: Dit is Joe. Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees.
7: No fighting.
6: Up in here.

0: Dat blijft de goede alles van Shakira. Ze staat er 6 keer in deze op 1648 Hips Don't Lie met Wyclef Jean. Ze komt er nog 4 keer aan. En het laatste nieuws van Shakira is dat ze eergisteren in de rechtbank stond.
1: Okay.
0: Tegenover haar ex-partner Gerard Piqué. Och, daar heeft ze al veel meer in de rechtbank gezeten. Hè? Ja. Die Gerard is ook geen simpele. Maar...
1: Oh, zij is ook geen simpele,
0: ja, ze woonde, kijk, ze woonde eerst samen in Barcelona.
1: Ja.
0: Ja, maar hij heeft haar gedumpt. Hè?
1: Ja.
0: Voor veel jongere poepjes.
1: Had ik beter gevonden.
0: Zij...
1: Ja, kijk,
0: oh, dumme. En dan is zij verhuisd naar Miami. Maar ja, ze hebben 2 zonen,
1: ja, ja,
0: van 13 en 11. En die moeten nu de hele tijd vliegen van Miami naar Barcelona. Van Miami.
1: En die moeten het voetbal ook kunnen zien af en toe. Hè? Wat wilde, ja.
0: Nee, die pa woont daar nog, hè, Gerard. Maar nu heeft Shakira gezegd, ik vind het niet leuk. De schoolprestaties van de kinderen lijden onder het feit dat die altijd die jetlag hebben. Door op en af te vliegen, Gerard moet naar Miami komen.
1: Ja.
0: Hij moet bij ons thuis de kinderen zien. Hij mag komen zoveel hij wil, maar niet meer altijd dat vliegen op en af. Ja, valt iets voor te zeggen, ja, toch?
1: Ik zeg vooral ieder zijn huishouden, dat is het belangrijkste. Daryl Hall en John Oates nu, die staan er 1 keer in met I Can Go For That Now.

0: van Snap. Weet je hoe de rapper van Snap heet?
1: De rapper van Snap? Nee, ja? Ik vergeten.
0: Vergeten? Ja, heb je dat ooit geweten?
1: Ah, nee, ja, misschien heb ik
0: dat nu
1: geweten.
0: Voor het eerst in mijn leven eens opgezocht.
1: Ah, oké. Okay. En...
0: Turbo B.
1: Wat?
0: Turbo B.
1: Turbo B.
0: Ja, Turbo okay. B.
1: Ah, Turbo B.
0: En de zangeres?
1: Ja, dat weet ik.
0: Ja, Penny Ford. Weet je,
1: het is,
0: onder het mom, je bent nooit te oud om te leren, dacht ik, het wordt hoog tijd dat we de groepsleden van Snap eens onthouden. Turbo B en Penny Ford.
1: Allee, ik zat jou binnen 10 minuten vragen, ben benieuwd of je nog gaat weten tegen dan.
0: Kans is klein.
1: Turbo B en?
0: Penny Ford.
1: Betty Ford.
0: Penny.
2: Deze week in Date Night.
3: Het mooiste compliment is dat ze mij in het begin van onze relatie omschreef als haar ride or die.
2: Date Night. Best op date met Sammy Medi.
3: Over 10 jaar ben ik 11 jaar getrouwd. Hoop ik uiteraard dat wij mooie kindjes hebben. Als je het mij vraagt, 5.
0: Is dat waar?
3: Ja, als ik mag dromen, hè.
0: Wat zegt zij?
3: Dan zegt ze kalmpjes aan, jongen.
2: Date Night met Tess Goossens en Sammy Medi. Luister in je favoriete podcast-app of bekijk de volledige aflevering op VTM Go.
4: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip. Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
5: Van plastic, metaal of drankkarton?
4: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
6: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
7: Van het bos tot in de tuin.
6: Zagen.
7: Snoeien.
6: Blazen.
7: Maaien.
6: Meer maaien.
7: En nog meer maaien.
6: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
7: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
8: Stiel. Sterk werk.
9: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu tot €3000 korting en gratis plaatsing.
10: Ego Keukens.
9: Open deze zondag.
11: Smulpapen en lekkerbekken opgelet. Ik serveer u een nieuw seizoen van mijn restaurant. 5 duo's van stresskippetjes en haantjes de voorsten smijten zich in de keuken. Alles moet perfect zijn van de eerste tot de laatste hap. Want de scherpste jury van het land staat klaar om alles te fileren. Hou de maagzuurremmers bij de hand, want elke week staat er een dubbele portie Mijn Restaurant op het menu. Elke dinsdag en donderdag bij VTM. En nu al met VTM Go+.
12: Code Yellow!
13: Nu bij Telenet Internet voor je zaak. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
14: Dat is goeie business. En pleasure.
13: Info op telenet.be.
14: Ja, dat wordt weer overwerken.
15: GIX merkt je op.
16: Mode voor haar.
15: Voor hem.
17: En voor ons.
15: Bij GIX vind je mode voor het hele gezin. Haast je, want enkel deze week geniet je van 10% korting op de volledige collectie tijdens de opendeurweek. Dus, waar gaan we shoppen?
17: Bij GIX.
15: GIX. Mode voor dames, heren en kids. Kom langs in een van onze winkels of shop online op GIX.be.
17: Dat is GIX.be, want...
15: GIX merkt je op.
18: Nu bij Zelfbouwmarkt, keukens om in te roepen...
19: Chelsea, Lindsay, kom en eten!
18: Of gewoon om in te koken. Nu Duitse kwaliteitskeukens aan waanzinnige netto-prijzen. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
2: De top 2000.
11: Sven en Anke.
2: Dit is Joe.
11: Nummer 1645.

0: wat ben ik blij dat ze in ons blokje staat. In het uurtje dat wij mogen doen van de top 2000. Shirley Bassey op 1645, This Is My Life. Ik moet eerlijk zijn, Anke, ik hou ongelooflijk van alle muziek van Shirley Bassey. Niet alleen, ze staat er maar één keer in, maar ze heeft zoveel fantastische liedjes gemaakt. En dat is één van de dingen waar ik nog altijd spijt van heb. Op een bepaald moment, het moet bijna 35 jaar geleden geweest zijn, zei een oudere collega van mij op de radio, die ik enorm respecteerde, ik ga dit weekend naar de Koningin Elisabeth wedstrijd kijken naar Shirley Bassey. En toen, ik weet niet, had ik het nog niet met Shirley Bassey en dacht ik, oh ja, Shirley Bassey, oh ja, oké, amuseer je. En die zei, allee, dat kun je toch niet menen, dat is een van de beste zangeressen aller tijden. Dat kun je niet zo zeggen van, oh ja, En hij had gelijk. Ik heb er spijt van dat ik toen niet ben meegeweest naar de Koningin Elisabeth. Het was trouwens een gemeenschappelijke kennis van ons, die collega. Hij is nog jouw giroleider geweest.
1: Och, Felice, Drees Theemans.
0: Drees Theemans, Felice Damiano. Ooit jouw giroleider en mijn oudere collega bij Radio Donna. Ja. En hij ging er naartoe, naar Shirley Bassey. Heeft ze wel gezien in de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Zaal en ik niet.
1: Eigenlijk stond al in de sterren geschreven dat wij ooit een koppel zouden worden.
0: Ja, koppel.
1: Via Felice, Drees eigenlijk was onze eerste raakpunt.
0: Drees wist toen al ik nooit een koppel met jou. Zo. Ja,
1: dat weet ik
0: niet. Ik ken mij wel beter dan dat. Verder met de lijst. Met George Ezra. We gaan naar Budapest. Goedemorgen allemaal.

0: George Ezra en Budapest staat op 1644, maar... staat ook op nummer 9 in een recent Europese ranking van populairste citytrips. Het is Tui die ermee naar buiten is gekomen. Staat op nummer 9, dus in de top 10 Budapest. Is ook wel een mooie stad.
1: In Europa?
0: In Europa, ja. Okay. Mag eens raden wat er in de top 5 staat. Mag eens raden.
1: Parijs.
0: Parijs, padaat, meteen nummer 2.
1: Rome.
0: Op nummer 1, Rome. Ja,
1: amai, Rome boven Parijs.
0: Rome boven Parijs, ja.
1: Barcelona.
0: Barcelona, tada, goed bezig, Anke, op de 5e plaats.
1: Londen.
0: Londen staat er niet in, is veel te duur.
1: Ja, dat
0: kan
1: is met die Brexit, hè.
0: Is veel te duur.
1: Wacht, wat staat er dan nog in? Maar de, wacht, jij kijkt naar... Wacht, wacht, Sander kijkt naar zichzelf. Riem, staat dat ertussen?
0: Nee, maar gaat hij altijd naartoe en heeft gelijk.
1: Amsterdam.
0: Amsterdam op nummer 4 en dan missen we er nog eentje in de top 5.
1: Welk land?
0: Komt, het is een stad waar mensen graag naartoe gaan.
1: Stockholm, Madrid.
0: Nee.
1: Mag ik wel raden? Keulen.
0: Ja.
1: Wacht.
0: Allee, maar je mocht raden, maar kan je twee tips geven?
1: Wacht even, wacht.
0: Kan je twee tips geven?
1: Milaan.
0: Nee, mag ik je twee tips geven?
1: Wat, hè?
0: Begin met eindigt op Aag.
1: Op Praag.
0: Ja, Praag, ja, inderdaad.
1: Ah, ja, ja, ben ook nog eens geweest.
0: Ook al mooi.
1: Maar ik ga nog eens naar één van die bestemmingen in de herfstvakantie.
0: Rome?
1: Nee.
0: Parijs?
1: Nee.
0: Amsterdam?
1: Londen.
0: Londen. Ga je naar Londen?
1: Ja, drie dagen.
0: Met?
1: Met vrouwen eigenlijk.
0: Met vrouwen eigenlijk?
1: Ja, met mijn dochter.
0: Oké. Okay.
1: Vriendin en dochter.
0: Amai,
1: twee mama's, twee dochters.
0: Allee, dat is een mooi verhaal.
1: Dat is mooi, hè?
0: Yes, absoluut.
2: Zometeen in de top 2000.
0: Ah, dit is ook mooi, jongens. Nog zo'n liedje dat je niet zo ontzettend vaak meer hoort op de radio. En als het dan passeert, heerlijk. Sleeping Satellite. Het is een beetje de satellietfusie van Tasmin Archer. Goedemorgen allemaal, het is 9:30 geworden. Het nieuws, dat krijg je van Tim.
3: Goedemorgen. In Gent is het assiseproces rond de dood van kleuter Dien begonnen. Dat is het jongetje van 4 dat 4 jaar geleden dood werd teruggevonden in Zeeland. Hij werd ontvoerd en vermoord door zijn oppas Dave de Kok, een vriend van de moeder van Dien. De Kok riskeert 30 jaar cel en ook zijn ex-vriendin Romy staat terecht. Zij riskeert tot 20 jaar cel. Vandaag wordt de akte van inbeschuldigingstelling voorgelezen. Volgens binnenlandminister Quintin zit de extreem-linkse activistengroep Antifa achter het studentenprotest in Luik. Dat heeft hij vanochtend gezegd op een persconferentie. Gisteren liep het studentenprotest volledig uit de hand. Winkels werden vernield en beroofd en bushokjes werden in brand gestoken. Quintin kondigde ook extra versterking bij de politie aan. In totaal werden 87 mensen opgepakt. En op het tennistoernooi in Peking staat Elise Mertens in de halve finale van het dubbelspel. Samen met haar Russische dubbelpartner won ze makkelijk van een Nederlands-Australisch duo met 6-2 en 6-1. In het enkelspel staat Mertens in de kwartfinales. Ze stunte gisteren tegen de Amerikaanse Coco Gauff, dat is de nummer 9 van de wereld. Zonnige perioden en buien wisselen elkaar vandaag af bij 15 graden. Morgen en dit weekend wisselvallig. Temperatuur stijgt dan naar zo'n 17 graden.
1: Richting Antwerpen vielen op de E313 tussen Herentals-West en Wommelgem verlies je een half uur. Een kwartier op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West. A12 tussen Boom en de Kleidalaan, 10 minuten. 20 minuten extra op de Brusselse bindering tussen Expo en Machelen. Nog vielen richting Brussel op de E19 tussen Zemst en Machelen. Een kwartier en 10 minuten op de A12 tussen Londerzeel en Domein Levendalen.
2: De top 2000
1: met Sven en Anke.
0: Beste vrienden, Miami Sound Machine staat er 3 keer 1. Dit is de Conga 1643.
4: Good times, great music, this is Joe. Mom, shake your body, baby, do the Conga. No, you can't control yourself any longer.

0: Zo mooi uit 1992. Tasman, Archer en Sleeping Satellite op 1642. Ik dacht, wat doet hij nu eigenlijk, die Tasman? Dat is trouwens haar echte naam, Tasman Archer. Op Instagram zie ik het. Ze heeft 2000 volgers. En in de bio staat... singer-songwriter, best known for Sleeping Satellite.
1: Ah, ja, ja.
0: Eigenlijk wou ze daarna zoiets van... Oh, die platenfirma's die willen mij dingen laten doen waar ik geen zin in heb. Ik wil independent zijn.
1: Dat is ze nu wel, hè?
0: Dat is ze wel.
1: Dat is wel gelukt.
0: Is wel op haar 63ste is dat gelukt.
1: Maar ik denk dat ook wel zo... Ik weet niet of ze heeft meegeschreven aan Sleeping Satellite. Want als je daar hebt aan meegeschreven... Ja, dat is een beetje zoals Gautier, hè. Dat is, dan heb je één grote, mega grote wereld dit. En dan kan je de rest van je leven doen waar je goesting in hebt. Iets waar wij voorlopig zelf nog niet ingeschreven.
2: Er gebeurt iets in jouw straat, in Vlaanderen of aan de andere kant van de wereld. En dan gaat het snel. Plots krijgt fake news vrij spel. Dat is waar onze journalistiek begint. Mijn collega's en ik nemen de tijd om te filteren, te checken en door te vragen. Om het nieuws helder te brengen en om er echt bij te zijn. Want wij staan naast jou en gidsen je elke dag opnieuw. Met een hele redactie als jouw filter. Nieuwsblad. Altijd helder, altijd dichtbij.
3: Lees, beluister en bekijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
4: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
5: Renault. Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
6: Bij Xerius geloven we dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
7: Ook in mij?
6: Yup. Start vandaag nog op Xerius.be.
8: Achter jou staat Xerius.
9: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 26% korting op spinazie van Boni.
10: 26% op spinazie? Nog eens lekkere spinaziepuree.
9: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
11: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten... Die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
12: Nummer 1600.

0: Dat vinden de meeste Joe-luisteraars nogal eens de band. The Police en So Lonely op 1641. Acht keer The Police in jouw lijst. Nog zes keer komen die mannen eraan. En Yves stuurt The Police altijd goed. En dan zo een duimpje omhoog. Maar ook nog een kleine toevoeging. Jammer wel, van al die interne spanningen. Mm-hmm. Ruzies in verband met royalties.
1: Ja, dat is wel, hè.
0: Geld, geld, geld, hè.
1: Ja, Sting wordt aangeklaagd door zijn collega's dat hij bepaalde royalties niet netjes heeft doorgestuurd. Spijtige zaak. Zeg, tijdens de top 2000 maak je elke dag kans bij alle DJ's op 4 tickets voor de top 2000 Afterwork Party. Die vindt plaats op vrijdag 23 oktober na het finale moment op de radio. Meteen daarna om 6 uur tot 9 uur 's avonds in Mary's Irish Pub in Kortrijk. We spelen een soort van hitster. Dat doen we dus in alle programma's. Je hoort een songfragmentje. En je krijgt van ons ook het jaartal. Ik zal het maar meteen even doen. Alors, on danse van Stromae. En daarmee zitten we, denk eens even na, in het jaar 2010. Maar ik ga nog een liedje laten horen. En jij moet dan zeggen of dat vroeger of later is uitgebracht. Na deze Alors, on danse van Stromae. Of er

0: Dat is niet zo.
1: Geen apparate kennis bij mij.
0: Nee, inderdaad. Stromae was dus met Alain Rondance 2010 en kwam lepeltjesgewijs van Bart Peters vroeger of later uit. Stuur maar door via de app.

0: The Righteous Brothers die komen nog eens terug. Veel hoger met Unchained Melody. Maar dit was You've Lost That Loving Feeling. De top
1: 2000. We hebben een winnaar. Nick Aalbrecht uit Wommelgem. Die mag naar die afterparty in Kortrijk komen van de top 2000. Op vrijdag over een paar weken. Het juiste antwoord was... Later, lepeltjesgewijs, van Bart Peters kwam 4 jaar na Alors en Danse van Stromae uit.
2: Look everyone, he's coming through the doors.
3: Brilliant! He didn't even open them!
2: He's here!
4: Quick, Rick, do the speech.
3: Hey,

0: Can I go now?
1: Yes, thanks, Cliff. Bye. Right, kids, if you don't buy this record, then you're an utter.
2: Ja, ik vind het fantastisch. All right, kids, can I go now?
3: Heel graag.
2: Gaat het mee?
3: Ja, joh.
2: Oké, Heidi, het is aan jou.
3: Zo meteen
4: in de top

0: de nummer 1 van onze Sander hier.
1: Ja, Sander is er gek van, want dit liedje is prachtig, hè. Maar goeie smaak, goeie smaak. Veel plezier met Heidi zometeen.
2: Hallo, ik ben Angèle.
3: Angèle, een van de grootste Belgische artiesten van haar generatie, neemt dit weekend het magazine van De Morgen over. Ontdek alles over haar nieuwe album Instinct, een exclusief gesprek met Amélie Lens en veel meer. Nu zaterdag bij De Morgen.
2: Bisous.
4: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
5: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
6: Maar alleen nee, mama.
4: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
0: Dit is Joe! Bijna 10 uur, we zijn weer klaar voor de top 2000. Maar eerst natuurlijk dat nieuws van 10 uur. Goedemorgen.
8: Goedemorgen. Het proces over kleuter Dien gaat van start. De dierenpopulatie is met 3/4 gedaald. En Elise Mertens stoot door op het tennistoernooi van Peking. In Gent is het assiseproces over kleuter Dien gestart. Dat is het jongetje van 4 dat 4 jaar geleden dood werd teruggevonden in Zeeland. Hij werd ontvoerd en gedood door zijn oppas Dave de Kok, een vriend van de moeder van Dien. Zij hoopt antwoorden te krijgen, zegt haar advocaat Chef Vermassa.
9: Spijnlijk, hè? Hoe kijk ik dan naar uit met angst en met zenuwen? Maar ja, dat is ook normaal, hè? Vandaar zijn dat belangrijke dagen. Ik zou willen weten wat er met haar kind gebeurd is. En we weten het nog niet.
8: Dave de Kok riskeert 30 jaar cel. Ook zijn ex-vriendin Romy staat terecht. Zij riskeert tot 20 jaar cel. Vandaag wordt onder meer de akte van inbeschuldigingstelling voorgelezen. Die telt zo'n 140 pagina's. Er zijn wereldwijd 3/4 minder wilde dieren dan in de jaren 70. Zo worden bijvoorbeeld de bosolifant, de keizerspinguïn op Antarctica en veel zeeschildpadden met uitsterven bedreigd. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds, WWF. Maar er zijn ook positieve signalen, zegt Hans Moison.
10: We zien dat waar er maatregelen genomen worden, dat die natuur er ook op vooruit kan gaan. We hebben zo'n aantal positieve voorbeelden, zoals de tijger, de blauwvintonijn, groene zeeschildpad. Al die voorbeelden tonen dat soorten terug kunnen opleven. En dat is omdat er hard gewerkt wordt om die soorten er weer bovenop te krijgen.
8: Zoals door leefgebieden te verbinden, zodat bijvoorbeeld tijgers meer andere tijgers ontmoeten. En op het tennistoernooi in Peking staat Elise Mertens in de halve finale van het dubbelspel. Samen met haar Russische dubbelpartner won ze makkelijk van een Nederlands-Australisch duo met 6-2 en 6-1. In het enkelspel staat Mertens in de kwartfinales. Ze stunte gisteren tegen de Amerikaanse Coco Gauff, de nummer 9 van de wereld. Zonnige perioden en buien wisselen af. Maxima vanmiddag tot 15 graden. Morgen en dit weekend wisselvallig. De temperatuur stijgt naar zo'n 17 graden.
0: Er zijn nog 3 plaatsen waar de file langer is dan 10 minuten. Ik geef ze jou mee, de langste file op de E313 richting Antwerpen. 20 minuten daar in de file tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. Brusselse Binnenring, een kwartier erbij tussen de Expo en Machelen. En op de Antwerpse ring richting Nederland sta je 10 minuten in de file tussen Sint-Annalinkroever en Antwerpen-West.
7: De top 2000 met Heidi van Tielen.

Het is dancemuziek, maar dan wel met heel veel diepgang en zorgt ook voor heel veel kippenvel bij velen onder jullie. Sky and Sand van Paul Kalkbrenner op 1638. Ja, vorig jaar was die vergeten door jullie, maar dit jaar dus terug in de lijst gestemd. Een plaats hoger staat Axel Red. Het is een van haar drie noteringen in deze top 2000. Dit is

0: 2000.
1: Op 1636 net gehoord John Lennon en Woman, een eerbetoon aan de vrouw. En wat hij allemaal doet en hoe je dat niet vanzelfsprekend mag nemen. Merci John daarvoor. Merci in naam van alle vrouwen. En het wordt natuurlijk op deze dag 4 van de top 2000 weer uitermate genieten. De liefde gaat een grote rol spelen. De herinneringen die gaan weer passeren. En ik wil je nu wel even waarschuwen voor de volgende plaat. Dat is ook nodig. Daar zit namelijk een zeer luide sirene aan het begin van de plaat. Je hoeft je geen zorgen te maken. Je hoeft niet uit de weg te gaan. Het hoort gewoon bij 1635. Want daar staat de suite met Blockbuster.

0: Maxine en Bjorn hadden hetzelfde probleem als ik. Die wou ook meteen Anton gaan roepen. Dat zit ook in Anton Austerol. Maar die heeft de top 2000 niet gehaald. Wel de Sweet. Zometeen Passenger.
1: Deze week maak je enkel in België, naast de Euromillions jackpot, kans op 1000 euro.
2: 1000 euro? Ja, dan heb je de chance, waar?
1: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen.
2: Aha, chance, hé, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
1: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
2: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
3: Mannekes, bij Gamma krijgen we 25% korting op alle verf.
4: Wat blieft?
3: Bij Gamma krijgen we 25% korting op alle verf. Oh, je weet het al.
4: Ja, ja.
3: Oh, en wat gaan we doen dan?
4: Schilderen natuurlijk.
3: Oh ja, wij zijn niet zot, hè?
5: Nee, nee, zeker niet.
6: Gamma. Bij aankoop van 2 potten verf krijg je met je Gamma Plus kaart tot en met maandag 25% korting op alle verf. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
3: Gamma, jouw verfexpert.
7: Proximus presenteert.
8: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
9: Ja.
8: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
9: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
8: Ja, dat is louche.
7: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
10: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussen slagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
11: Van plastic, metaal of drankkarton.
10: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
12: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
13: Een verstopping in toilet is snel gebeurd.
14: Oh, wat is dat?
13: Gelukkig zijn we voor u. Ook als uw toilet verandert in een turbojet.
14: Ik was er niet klaar!
13: Etias. Nu -20% op de Etias woningverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de brandverzekering op etias.be.
15: Even bollen met Select.
16: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
13: Relaxed.
16: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
17: Wel, je hebt geen gaatjes.
18: Maar?
17: Nee, geen maar.
18: Alsof.
17: Wat blieft?
13: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
19: Yo, ik ben Adil Alerbi. En je kent me misschien van de Larger Than Life Patserfilms.
20: Patsers voor life!
19: Maar wist jij dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime-expert Joris van der Ha de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docu-reeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docu-reeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
21: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
22: IKEA.
21: Voorwaarden op IKEA.be.
23: Nu bij Aldi 5 kilo frietaardappelen kopen, 5 kilo gratis. Dat zijn veel frietjes voor bij de stek aan de knaldiprijs van maar €7,99. Aldi, altijd slim.
24: Ramen, deuren, veranda's.
25: Lijnaars Aluminium.
26: Dek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op Reinaars.be.
27: Nummer 1634.

0: Missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Maar jullie laten hem niet gaan in de top 2000, die Passenger. Al gaat hij wel 357 plaatsen achteruit. En staat hij dus dit jaar op 1633. Ik ken Sven Ornelis ondertussen bijna 20 jaar. Dat is geen danser. Maar toen hij daarnet van dit liedje een stukje liet horen om jou te laten weten dat hij eraan komt, zag ik, jawel, een voetje en een knietje bewegen. Dat is het meesterlijke effect van Master Blaster van Stevie Wonder.

0: Geweldige Lady Gaga komt eraan met Born This Way op 1631. Un'altra te, un guaio simile, un guaio simile. En Italian Stallion Eros Ramazzotti komt eraan op een drafje op 1628. Half elf geworden, vier problemen nog onderweg waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de E313 richting Antwerpen, 12 minuten erbij tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Antwerpse ring richting Gent, 12 minuten tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. En richting Nederland op die Antwerpse ring, 12 minuten ook tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Brusselse buitenring, 10 minuten in de file tussen Groot-Bijgaarde en Deelbeek.
1: De top 2000 met Heidi van Tielen.
2: Nummer 1632.

0: Zometeen gaan we spelen voor die 4 tickets om erbij te zijn op onze Top 2000 After Work Party op vrijdag 23 oktober in Kortrijk. Die start om 6 uur als we de nummer 1 uit onze lijst kennen. Dus zorg dat je de Joe-app in de buurt hebt, want die heb je natuurlijk nodig om mee te spelen. Maar ondertussen gaan we eerst nog wat verder met die Top 2000. We gaan naar een van de 8 noteringen voor Lady Gaga, die eigenlijk bij dat liedje dat je nu zo meteen gaat horen toch ook wel wat inspiratie heeft gehaald bij de Queen of Pop, namelijk Madonna. Maar zij is ook wel een beetje de Princess of Pop. Lady Gaga met haar preek Born This Way op 1631. Want het is een goede preek.
1: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

0: Maximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Als ik één keer klik op een phishingmail, ligt mijn zaak dan plat?
1: I can help.
0: Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity-oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: En er trekt een actieve onweerszone over het land met nog...
3: Ah, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, jong, dat is volledig grijs.
4: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
3: Ja.
4: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
3: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
4: Oef, dat is een pak van mijn hart.
3: Ja, ja, oh. Ja,
0: je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
5: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in Rijke Vorsel? Kun je wandelen in het groen in Drogenbos? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente. En maak kans op 1 van de 10 elektrische fietsen.
3: Hoe mag die steek gebakken zijn?
6: Gebak, bleu, dat is hetzelfde als signaat ook, hè? Enfin, ja, rosé, zoals ze zeggen, hè.
0: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
6: Bleu.
7: Samen beschermen we wat de beste gemeente een thuis maakt. Very sure. Zoveel meer dan een alarm.
3: Zeg, Karen hier, hè. Ik kwam eigenlijk alleen maar even kijken, hoor. Gewoon wat inspiratie opdoen. Maar ja, eens dat je hier rondloopt, zoveel keuze en alles zo mooi gestyled. Dan zijn we vertrokken, hè.
8: Herkenbaar. Bij Mores vind je alles voor je interieur. Van sofa's tot accessoires. Van ideeën tot complete woonoplossingen.
3: En je wordt ook nog eens geholpen door mensen die er echt verstand van hebben. Tja.
8: Mores in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.
3: Ja, dan neem ik alleen die zetel mee. En dat tapijt. En die lamp. Klaar.
9: De ramen, deuren en veranda's van Reinaars Aluminium bieden levenslang woonplezier.
10: En tijdens onze actiedagen geniet je van extra voordelen op maat.
9: Ga voor 31 oktober langs bij je vakman.
10: Want hij staat voor je klaar met persoonlijk advies en Belgisch vakmanschap.
9: Ramen, deuren, veranda's?
11: Reinaars Aluminium.
10: Vind je vakman op reinaars.be.
12: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
13: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
12: Ja.
13: Wauw.
12: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
13: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
12: En daarom sturen we updates over je verbruik.
13: Om de 6 seconden?
12: Nee, nee. 1 keer per maand.
13: Ah.
12: Meer info op luminus.be.
14: Mania is terug. Tot dinsdag onze gepelde grijze garnalen Carrefour in een bakje van 200 gram. 1 plus 1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
15: De Missed You Dutchess van Connections.
16: Zeg, de USOV, toch over de Golden Gate Bridge gefietst, hè?
17: Tju, dat heb ik gemist.
18: Mis geen enkele reiservaring. En boek met een travel designer van Connections.
19: I beg your pardon.
20: Samen aan tafel.
21: Dat wordt weer smullen bij de lunchgarden.
20: Witlo

Elke psycholoog zou enthousiast zijn over het werk van Charlene. De betere zelfreflectie. I've never been to me op 1630. Wij geven een feestje om het einde van de top 2000 te vieren. We gaan dat doen op vrijdag 23 oktober in Kortrijk. Jij kan daarbij zijn. Er is wel een klein addertje, maar het is geen erg addertje. Je kan de tickets niet kopen, je kan ze enkel winnen. Maar het leuke nieuws is dan, als je wint, dan win je ook ineens 4 tickets. En dan kan je gewoon met de collega's of met de vrienden afzakken naar Kortrijk. Nu, we zijn dag 4 ondertussen van onze top 2000. Dus ik denk dat je het concept wel al gaat kennen. Ik laat jou zo meteen een song horen. Ik zeg jou de titel en de uitvoerder en ook het jaar waarin de song werd uitgebracht. En dan volgt de eigenlijke opgave, namelijk een stukje van een andere song. En jij moet dan zeggen of die vroeger of later is uitgebracht dan die eerste die je hebt gehoord. Ik kan jou nu al zeggen, het ligt heel dicht bij elkaar. Het is allemaal heel recent, maar dat maakt het misschien net gemakkelijker. Here we go.

0: Veteranen van Goud hebben we dit jaar heel vaak gedraaid. Aaron Blommaert en Zoe Levi is dus een song uit 2026. Maar wat is deze? Enfin, ik kan jou zeggen wat het is. Het is Ray, Where Is My Husband. Geweldige single. Ray ook de laatste jaren echt een van de grote stemmen geworden van ter wereld. Gewoon een van de grootste artiesten. Maar is die Ray, Where Is My Husband, is die vroeger of later uitgebracht dan Aaron Blommaert en die Tranen van Goud? Vroeger of later, dat is wat je nu moet doorsturen in onze Joe-app. In ruil dus voor 4 tickets voor die Top 2000 After Work Party. Veel succes.
1: Dit is Joe!
2: De Top 2000.
1: Nummer 1629.

0: De top 2000.
1: We naderen 11 uur en we gaan eens kijken. Daarnet die opgave gespeeld om die tickets te winnen. Die 4 tickets van onze top 2000 after work party. Ik ga naar Heidi uit Middelkerken. Heidi, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Heidi, ik ga het jou meteen op de vrouw afvragen. Is Ray met Where is my husband, is die vroeger of later uitgebracht dan die Aaron Blommaert en zijn Tranen van Goud?
2: Vroeger.
1: Ja, het is niet veel vroeger, hè?
2: Nee, van 2025.
1: Ja, voilà, het scheelt hem eigenlijk gewoon maar een jaar. Het is 1 jaar dat het maar scheelt. En ja, later had het natuurlijk ook wat moeilijk geweest, want die platen van 2027, die kennen we nog niet natuurlijk, hè? Zeg Heidi, ik zie hier staan, jij woont in Middelkerken, dat klopt?
2: Ja.
1: Ja, heel eerlijk, is Middelkerken nu niet zo een beetje saaier in de winter, nu dat Joe er niet meer is? Hè? Want Westende hoort bij Middelkerken, hè? Dat is onze vaste stek al jaren in de zomer.
2: Ja, maar het is misschien ook nog wel iets te doen in de winter hier.
1: Ja, dat is waar, dat is waar. En aan de zee is er eigenlijk ook altijd wel iets te beleven. Hè? En wij komen gewoon volgend jaar terug, dus dat is alvast iets om naar uit te kijken. Voilà, Heidi, je mag nu ook nog naar Kortrijk komen. 4 tickets, wie mag er mee met jou? Wie zijn de 3 anderen?
2: Kennissen.
1: Voilà, en die ga je gewoon nog beter al dansend leren kennen. Dat worden vrienden op zo'n party. Heidi, bedankt om mee te spelen en tot in Kortrijk, hè?
2: Ja, dank u.

0: Ja, we hebben net al een Italiaan gehad, maar er komt er nog een aan. Pino D'Angio, Ma Quale Idea op 1626. We try to take it slow. En een van de beste muzikale gevechten aller tijden, Shut Up van de Black Eyed Peas, die hoor je op 1623.
1: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
2: Van het bos tot in de tuin.
1: Zagen.
2: Snoeien.
1: Blazen.
2: Maaien.
1: Meer maaien.
2: En nog meer maaien.
1: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
2: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
1: Stiel. Sterk werk.
3: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment en in elke stijl. Nu ook met 20% korting op je favoriete stuk. Bij aankoop vanaf 2. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
4: Krevel. Krevel wordt 68. De Dreamy robotstofzuiger en vloerreiniger voor maar 68% van de prijs. Dat is pas stof.
5: Krevel. Leef beter.
0: Zometeen gaan we de Grease Tour op met Frankie Valli, maar eerst de nieuwstour met Lore Brijsink.
6: Goedemorgen. Al maar meer Belgen zijn crackverslaafd. Een fietser in levensgevaar in Aalst en de vakbonden willen staken in Spanje. Het aantal crackverslavingen in ons land neemt toe. Dat is een vorm van cocaïne die je kan roken. Vorig jaar ging het om meer dan 2000 mensen. Een verdubbeling tegenover 10 jaar geleden. Dat schrijft de Standaard. Crack is zo de op 2 na meest voorkomende verslaving in ons land, na cannabis en alcohol. En het is ook extreem verslavend, zegt toxicoloog Jan Tietgat.
7: Omdat als je crack rookt, dan bereikt die stof de hersenen binnen enkele seconden via de longen. Dus de opname is bijzonder efficiënt, een beetje vergelijkbaar ook met nicotine voor tabakrokers. En dat geeft dan een zeer korte, intense rush van een paar minuten, waardoor de gebruiker onmiddellijk de neiging krijgt om snel weer te gebruiken, met alle gevaren van dien van overdosis.
6: Het echte cijfer ligt waarschijnlijk nog een stuk hoger, omdat veel hulpcentra vol zitten en mensen zich dus niet kunnen laten behandelen. In Aalst is een fietser in levensgevaar nadat ze werd aangereden door een lijnbus. Ze is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeval gebeurde gisteravond al, maar raakt nu pas bekend. Het is niet duidelijk hoe het ongeval is gebeurd. Politie en parket onderzoeken dat nog. In Spanje roepen de vakbonden op tot een nationale staking op 11 november. Aanleiding is de wooncrisis, waarvoor mensen al dagen op straat komen. Ze zijn het niet eens met de hoge huurprijzen en het tekort aan woningen. Spaans premier Pedro Sanchez kondigde intussen al vervroegde verkiezingen aan op 29 november. Zonnige perioden en buien wisselen af. Maxima vanmiddag tot 15 graden. Morgen en dit weekend wisselvallig. De temperatuur stijgt dan naar zo'n 17 graden.
0: Ben je onderweg, dan zijn er twee plaatsen waar je 10 of meer minuten verliest. De langste file op de E313 richting Antwerpen. Bijna een uur verliestijd daar tussen Massenhoven en Wommelgem. En op de Brusselse buitenring reken op 10 minuten extra tussen Groot-Bijgaarden en Dilbeek.
8: De top 2000 met Heidi van Tielen.

0: en die words van de song Grease die werden geschreven door niemand minder dan disco-koning Barry Gibb van de Bee Gees. Maar het was Frankie Valli die er een hit mee scoorde. En het dus zong op 1627 in de top 2000. Dit hier is Pino, niet die blauwe van Sesamstraat. Wel, Pino Dancio gaat 46 plaatsen achteruit. Maar quale idea op 1626.
1: Gata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io

wij blijven geloven in Ozark Henry, maar het is wel zijn enige notering in deze top 2000, I'm Your Sacrifice. En gaat jammer genoeg ook 158 plaatsen achteruit op 1625. Iets meer dan 20 jaar geleden, zo ergens begin jaren 2000, was er een kleine pianist, letterlijk een kleine jongen, die een grote hit uit de jaren 60 omvormde tot dit hier. Open up your eyes, then you realize, here is never my Jamie Cullum achter zijn piano maakte een cover van Everlasting Love. En dat verscheen ook op de soundtrack van een van de Bridget Jones films. Wat tot een heel grote revival van deze song leidde. Want die Jamie Cullum cover die heeft de top 2000 niet gehaald. Het origineel wel. Het voelt echt jaren 60. Het ademt jaren 60. Het is ook jaren 60. Eind jaren 60 bracht de Love Affair deze single uit. Everlasting Love. Dit jaar in de top 2000 op 1624.

0: deze week in Date Night.
1: Het mooiste compliment is dat ze mij in het begin van onze relatie omschreef als haar ride or die.
0: Date Night. Best op date met Sammy Medi.
1: Over 10 jaar ben ik 11 jaar getrouwd. Hoop ik uiteraard dat wij mooie kindjes hebben. Als je het mij vraagt, 5.
2: Is dat waar?
1: Ja, als ik mag dromen, hè.
2: Wat zegt zij?
1: Dan zegt ze kalmpjes aan, jongen.
0: Date Night met Tess Goossens en Sammy Medi. Luister in je favoriete podcast-app of bekijk de volledige aflevering op VTM Go.
3: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
4: Deze week maak je enkel in België, naast de EuroMillions jackpot, kans op €1000.
5: €1000? Ja, dan heb je de chance, waar?
4: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd €1000 winnen.
5: Aha, chance, hé, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
4: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
5: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
6: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
7: IKEA.
6: Voorwaarden op IKEA.be.
8: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
9: Hey, die van ons die lust dan alles bij ons thuis, jong. Maar het moeten wel lokale ingrediënten zijn, hè.
8: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodback.be.
10: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse Belgische kippenchipolata. Dat is 2 kilo voor de knaldiprijs van maar €9,98.

0: betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Relaxed.
0: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: Nu bij Zelfbouwmarkt, keukens om in te roepen.
3: Chelsea, Lensie, kom en eten.
2: Of gewoon om in te koken. Nu Duitse kwaliteitskeukens aan waanzinnige nettoprijzen. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
4: Dit is Joe.
5: De top 2000.

Ik hou zelf niet van ruzie en conflicten. Zij het zo muzikaal is, een soort van echterlijke ruzie. En elke millennial die kan de rol van de man en van de vrouw zowat tegelijkertijd spelen. Heerlijk in deze top 2000. Nieuwkomer, feit is te zeggen, heeft er een aantal jaren geleden wel al ingestaan, dan jaren eruit gegaan. En nu is die dus terug. Shut Up van de Black Eyed Peas op 1623. Een plaatsje hoger is de groep van Boy George. Je hoort ze met Do You Really Want To Hurt Me? En dat is nummer 1622.

David Guetta en Kelly Rowland, When Love Takes Over. David Guetta die gaat achteruit in de top 2000, daalt meer dan 300 plaatsen. Maar heel eerlijk, ik denk dat hij dat niet aan zijn hartje zal laten komen. Want deze week is hij ook nog uitgeroepen tot beste DJ ter wereld, alweer. Dat is zo dat hele, elk jaar dat lijstje van het tijdschrift DJ Mag, dat is echt wel een big deal in dat wereldje. Dimitri Vegas en Like Mike, die zijn ook al nummer 1 geweest in die lijst, maar moeten het dit jaar met plaats 5 doen. Trouwens, David Guetta ondertussen al 58, dat die mens dat nachtleven volhoudt. Het voordeel is wel dat die prijs van die DJ-sets van hem na die nummer 1 positie weer met een gerust hart kunnen worden geïndexeerd.

0: Ze valt binnen met haar bal Miley en Wrecking Ball op 1619. En een van de 17 noteringen van Beatles, Michelle, zo meteen op 1615. Ruim 11:30 geworden, er zijn wel wat verkeersproblemen te melden. Ik geef je de plaatsen mee waar je meer dan 10 minuten verliest. Dat zijn er 5. E313 richting Antwerpen. Lange file daar door een ongeval. 1,5 uur tussen Herentals West en Bommelgem. Op de E34 24 minuten tussen Oelegem en Ranst. En ook een kwartier op de E34 tussen Melzele en Sint-Annelinkeroever. E17 dan 20 minuten tussen Hazonk en Antwerpen West. En op de Antwerpsring richting Nederland sta je 20 minuten in de file tussen Sint Annelinkeroever en Antwerpen West komt daardoor een defect voertuig.
1: De top 2000 met Heidi van Tielen.

0: pak jou heel graag muzikaal vast in die top 2000 Hold Me van Fleetwood Mac op 1620.
1: Zo top 2000 hotspot.
0: Elke dag van 10 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags kan je in Kortrijk naar de Joe Top 2000 Hotspots. Je stapt in het decor van een videoclip van 4 grote hits uit de Joe Top 2000. Die locaties bevinden zich op perfecte wandelafstand van elkaar. En mocht je Kortrijk de stad zelf niet zo goed kennen, je vindt gewoon heel eenvoudig een plannetje in de Joe-app of op joe.be, dat je daar de weg niet kwijt geraakt. Maar het is ook gewoon een leuke stad om wat in rond te dwalen. Ik zei het al, 4 prachtige decors, maar die sloopkogel van Miley Cyrus, de haar Wrecking Ball, die is echt wel waanzinnig cool. Je kan daarop springen, je kan daarop slingeren. Die vind je trouwens in het Belfort, dat is op de grote markt van Kortrijk. En je vindt daar zo'n heel mooie houten deur en dan treed je binnen in een soort van universum. Ik kan het niet anders uitleggen dan dat. Het is klein, maar het is zo bijzonder. Camille, die was daar ook. Luisteraar Camille.
2: Ik ben Camille, ik ben net langs geweest bij de Miley Cyrus Joe Top 2000 Hotspot in Kortrijk en ik heb gezien dat er nog zijn in Kortrijk, dus ik zal zeker eens langs gaan.
0: Voilà, die zijn er inderdaad nog natuurlijk. En je kan ze nog ontdekken tot vrijdag 23 oktober. Dan is er ook de finale dag van de Top 2000. En mocht je dan in de buurt zijn van Kortrijk of wil je daar speciaal voor afkomen, weet dan dat je niet alleen die Joe Top 2000 hotspot kan vinden in Kortrijk, maar ook ons, de Joe-collega's allemaal in winkelcentrum K. Want wij gaan daar een hele dag lang uitzenden tijdens die finale dag. Maar Miley Cyrus en haar Wrecking Ball zijn natuurlijk ook legendarisch, niet alleen als top 2000 hotspot, maar ook als song. En ze staat in deze top 2000. Ze is zelfs 245 plaatsen gestegen.
1: Zo top 2000 hotspot. Great music. Nummer 1619.

0: Frederik vraagt via de Joe-app, moet dat dan ook zonder kleren zijn als je een foto neemt in die Joe hotspot, zoals Miley dat zelf deed in die videoclip? Gewoon niet doen. Zo hot moet de hotspot nu ook niet worden, hè.
1: Ik ben het beu!
2: Oei.
1: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
2: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
1: Ja, en hoe verder, liever?
2: Ver genoeg, maar niet te ver.
1: Ah ja, voor de kinderen.
2: Weet je wat? Jij kunt daar. Imo.
3: Dat is Imo!
4: Er gebeurt iets. Een bedrijf zet honderden jobs op de helling. Een schietpartij zorgt voor onrust in de buurt. Op zulke momenten zoeken mensen geen extra lawaai. Ze zoeken houvast. Iemand die uitzoekt wat er echt aan de hand is. Daarom geloven wij in radicaal lokale journalistiek. Zonder ruis. We brengen de wereld naar Limburg en Limburg naar de wereld. Want wij staan naast jou, elke dag opnieuw, met een hele redactie als jouw filter. Het belang van Limburg. Limburger en wereldburger.
5: Lees, beluister en bekijk nu alles van Het Belang van Limburg met 60% korting. Ga naar hbvl.be/actie.
6: Je vastrijden in het smalstraatje is snel gebeurd.
7: Dag gelukkig.
6: Gelukkig zijn we voor u. Ook als de wil er is, maar de weg niet.
7: Ja, dat lukt niet.
6: Etias. Nu -20% op de Etias autoverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de motorrijtuigenverzekering op etias.be.
8: Renault. Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
9: Bij Kruidvat maken we goed voor jezelf zorgen betaalbaar voor iedereen. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip. Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
12: Van plastic, metaal of drankkarton?
11: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
13: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 40% korting vanaf 1,25 kilo varkens gehakt.
14: 40% op gehakt? Yes, dat wordt lekkere spaghetti.
13: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
15: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment en in elke stijl. Nu ook met 20% korting op je favoriete stuk. Bij aankoop vanaf 2. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl.
16: Bij Cipari XL shop je nu jouw favorieten voor een opvallend lage prijs. Zoals Armani Cipazione 30 ml voor maar €50. Dat zijn de Prix d'ici deals. Op cipariexcel.be of bij je Cipari XL.
17: Schat, ik zie je graag.
18: Ja, maar?
17: Maar nee, geen maar.
18: Oh.
16: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
19: De top 2000, dit is Joe.
20: Nummer 1618.

Het geeft me, ja, kippenvel, laat ze weten in de Joe-app. Die Ticket to Heaven van Dire Straits op 1618. En deze man, die is uitgezeild en uitgeblazen. Want Christopher Cross stond in de top 2000 met Sailing. En ook met deze Ride Like a Wind. Gaat wel 377 plaatsen omhoog. En staat dit jaar op 1617 de laatste keer, Christopher.

0: Meteen na het nieuws van 12 uur hoor je op Paula Abdul op 1614. En hotter dan hot tegenwoordig nog altijd Backstreet Boys. Maar dit was de single waarmee het mee begon. 1610, zo meteen.
1: Proximus presenteert.
2: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
3: Ja.
2: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
3: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
2: Ja, dat is loesje.
1: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
4: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
5: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
6: Maar alleen nee, mama.
4: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
0: Donderdagmiddag, 12 uur. Het is tijd voor het nieuws. Dat krijg je van Lore Brijsink.
8: Goedemiddag. Opnieuw protest in Luik. Meer en meer mensen raken verslaafd aan crack en een Russische aanval op een bus in Oekraïne. In Luik komen opnieuw honderden leerlingen en studenten samen. Ze trekken van de Unif naar het station. Het gaat om een nieuwe protestactie tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Gisteren liep dat uit de hand en werden meerdere winkels vernield. Journaliste Demi van den Edy is voor ons in Luik.
9: Je merkt toch dat de politie extra waakzaam is. Zij nemen echt wel het zekere voor het onzekere om te vermijden dat hier opnieuw hevige rellen uitbreken. Zoals gisteren het geval was. Gisteren zijn er opnieuw 87 personen opgepakt.
8: In totaal werden sinds begin deze maand al bijna 200 mensen opgepakt. Het aantal crackverslavingen in ons land neemt toe. Dat is een vorm van cocaïne die je kan roken. Vorig jaar ging het om meer dan 2000 mensen. Een verdubbeling tegenover 10 jaar geleden. Dat schrijft de Standaard. Crack is zo de op twee na meest voorkomende verslaving in ons land. Na cannabis en alcohol. En het is ook extreem verslavend, zegt toxicoloog Jan Tietgat.
10: Omdat als je crack rookt, dan bereikt die stof de hersenen binnen enkele seconden via de longen. Dus de opname is bijzonder efficiënt, een beetje vergelijkbaar ook met nicotine voor tabakrokers. En dat geeft dan een zeer korte, intense rush van een paar minuten, waardoor de gebruiker onmiddellijk de neiging krijgt om snel weer te gebruiken, met alle gevaren van dien van overdosis.
8: Het echte cijfer ligt waarschijnlijk nog een stuk hoger, omdat veel hulpcentra vol zitten en mensen zich dus niet kunnen laten behandelen. Er zijn wereldwijd 3/4 minder wilde dieren dan in de jaren 70. Zo worden bijvoorbeeld de bosolifant, de keizerspinguïn op Antarctica en veel zeeschildpadden met uitsterven bedreigd. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds WWF. Maar er zijn ook positieve signalen, zegt Hans Moison.
11: We zien dat waar er maatregelen genomen worden, dat die natuur er ook op vooruit kan gaan. We hebben zo'n aantal positieve voorbeelden, zoals de tijger, de blauwvintonijn, groene zeeschildpad. Al die voorbeelden tonen dat soorten terug kunnen opleven. Dat is omdat er hard gewerkt wordt om die soorten er weer bovenop te krijgen.
8: Zoals door leefgebieden te verbinden, zodat bijvoorbeeld tijgers meer andere tijgers ontmoeten. In het oosten van Oekraïne zijn minstens 12 mensen omgekomen bij een aanval met een Russische bom. Die trof 2 bussen in dezelfde straat. 13 anderen raakten gewond. Dat meldden de lokale autoriteiten. Gisteren viseerde Rusland ook al burgerdoelwitten in verschillende Oekraïnse steden. Daarbij kwamen 28 mensen om. En binnenkort staan er geen historische figuren meer op de Britse bankbiljetten. Geen Winston Churchill of Jane Austen dus, maar wel de Europese egel, de kerkuil, de papegaaiduiker en de aardhommel. Dat is beslist na een grote stemronde bij 500.000 Britten. Op de voorkant van het biljet staat nog altijd koning Charles. Vanmiddag wisselen buien en opklaringen elkaar af. Vanavond wisselvallig, maxima tot 16 graden. Morgen wisselvallig bij zo'n 16 graden. Zaterdag opklaringen en vooral in het noorden kans op regen. Zondag overwegend droog, maxima dit weekend tot 15 graden.
0: 4:12, het is druk onderweg. Ik geef je de plaatsen waar je meer dan 10 minuten verliest. E17 richting Antwerpen, 40 minuten daar nog in de file tussen Haastonk en Antwerpen-West. Op de E313 komt er een half uur bij tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. E34, 20 minuten in de file tussen Melcelen en Sint-Annelinkroever. En op de Antwerpse ring richting Nederland, 18 minuten extra tussen Sint-Annelinkroever en Antwerpen-West.
7: De top 2000 met Heidi van Tielen.

Het is donderdagmiddag en jij luistert naar de leukste lijst van de hele wereld. De top 2000 van Joe. We zijn nu aanbeland bij Redbone. Dat is de band van All Wounded at Wounded Knee. Die komt er nog aan, maar eerst Come and Get Your Love. Dit jaar op 1600.

Shawn Mendes en Camila Cabello op 1612. Laat gerust eens weten in de Joe-app waar jij luistert naar onze top 2000. Thuis, op het werk of misschien wel op vakantie. Ik heb er al berichtjes binnengekregen. Er wordt geluisterd in Frankrijk, in Tenerife, in Alicante. En daar gaan ze nu ook genieten van Wang Chang.

0: Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Onder andere voor de wagens op voorraad een automatische versnellingsbak voor de prijs van een manuele. In vishandeltermen is dat een oester voor de prijs van een mossel. En in tuinbouwtermen een orchidee voor de prijs van een geranium. Haast u dus naar de dichtstbijzijnde Peugeot-dealer. Want je krijgt ook de speciale Peugeot Care-garantie van 8 jaar op alle modellen. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
1: Joehoe!
2: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
1: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
2: Oh my zalig, merci.
3: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
4: Bepat.
3: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
5: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be.
6: Smulpapen en lekkerbekken opgelet. Ik serveer u een nieuw seizoen van mijn restaurant. 5 duo's van stresskippetjes en haantjes de voorsten smijten zich in de keuken. Alles moet perfect zijn van de eerste tot de laatste hap. Want de scherpste jury van het land staat klaar om alles te fileren. Hou de maagzuurremmers bij de hand, want elke week staat er een dubbele portie Mijn Restaurant op het menu. Elke dinsdag en donderdag bij VTM en nu al met VTM Go+.
7: Code Yellow!
8: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
9: Kijken, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken kijken.
8: Info op telenet.be.
9: En wel, ik ga eens gaan kijken.
10: Gix merkt je op.
11: Mode voor haar.
10: Voor hem.
12: En voor ons.
10: Bij Gix vind je mode voor het hele gezin. Haast je, want enkel deze week geniet je van 10% korting op de volledige collectie tijdens de Open Deurweek. Dus, waar gaan we shoppen?
12: Bij Gix.
10: Gix. Mode voor dames, heren en kids. Kom langs in een van onze winkels of shop online op gix.be.
12: Dat is gix.be, want...
10: Gix merkt je op.
13: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
14: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
13: In Libelle naar...
14: De 5 beste looks van nu.
13: In Feeling of naar...
14: De hotste adresjes in je buurt.
13: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
15: De Superplus-deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
16: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
17: Maar alleen nee, mama.
15: Ontdek alle Superplus-deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
18: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
19: Van het bos tot in de tuin.
18: Zagen.
19: Snoeien.
18: Blazen.
19: Maaien.
18: Meer maaien.
19: En nog meer maaien.
18: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
19: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
18: Stiel. Sterk werk.
20: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
21: Even bollen met Select.
22: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
23: Relaxed.
22: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
24: Ramen, deuren, veranda's.
25: Lijners Aluminium.
26: Ontdek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaars.be.
27: De top 2000. Jou, dit is jou.
28: Nummer 1610. Yeah.

Ja, de Backstreet Boys die je net hoorde, die doen het dit jaar heel goed in de top 2000. Ze waren natuurlijk tijdens die stemweek ook wel meer top of mind, denk ik, dan de voorbije jaren. Dankzij die reeks concerten in zo'n megagrote zaal in Düsseldorf. Daar hebben ze 10 concerten gegeven in totaal. Gisteren was het de laatste. Ook heel veel Belgische vrouwen, vooral vrouwen, moeten we eerlijk in zijn, vrouwen die daarheen zijn getrokken. En ja, als ik er beelden van heb gezien de afgelopen dagen op Instagram en dat soort zaken, dan zag ik toch wel echt een hele vette show. Dus een show waarmee ze ook de wereld rondtrekken. Het is te zeggen, ze kiezen dan een vaste uitvalsbasis, blijven daar een aantal weken. En als ik een artiest was zelf, dan zou ik dat ook zo doen. Hè. Veel praktischer. En dan kan je tenminste een aantal nachten in hetzelfde bed slapen. Men is gaan kijken op hun agenda. Binnenkort weer een aantal weken in Las Vegas. En dan vanaf februari een paar weken in Toronto in Canada. Je gaat ze trouwens de komende weken nog 7 keer horen in deze top 2000. Maar tijd nu voor iets compleet anders uit het begin van de jaren 80. Want toen scoorde Joan Armour Trading een heel grote hit met deze Drop the Pilot, nummer 1609.

0: All over you.
1: En met Nancy Sinatra valt niet te sollen zo meteen op 1603. 1:30 geworden. Er zijn 3 problemen onderweg waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de E313 richting Antwerpen. 10 minuten daar in de file tussen Herentals-West en Massenhoven. En nog eens 20 erbij tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Op de E19 ook 10 minuten erbij tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord.
2: De top 2000 met Heidi van Tielen.
3: Good times, great music, it is Joe.
4: Nummer 1608.

Disney soundtrack natuurlijk. Hè. Beauty and the Beast van Peebo Bryson, die nog maar een paar maanden geleden overleden is. Ergens in juni was dat. En de vrouwenstem was Céline Dion, die begin jaren 90, toen dat nummer werd opgenomen, natuurlijk wel al het Songfestival had gewonnen. Maar begin jaren 90 nog niet die grote, echt grote doorbraak had gehad als solo-artiesten. Dat kwam dan een aantal jaren later. En ik zie hier net beelden trouwens opduiken op HLN van een concert van Céline Dion. Gisteravond in Parijs. Ze is natuurlijk nog altijd bezig met die concertreeks daar. En zat gisteravond niet, denk ik, haar beste avond. Dat kan er ook al eens tussen zitten. En het valt eigenlijk ook wel mee, hoor. Maar ze is even uitgegleden tijdens een song. Je ziet haar echt zo wat op de poep gaan. Zich snel herpakken en haar duim omhoog steken. Zo van, I'm alright. Ik ben oké. Okay, ik ga gewoon lekker door. En ze was ook de tekst vergeten van Pour que tu m'aimes encore. Ze zegt echt op een gegeven moment, j'ai oublié les mots. En dan zie je dat publiek, en dan hoor je vooral dat publiek overneemt. En dat is eigenlijk ontzettend mooi om te zien. Ik verwijs je graag door naar Highland. Daar zie je ook wat er gebeurt. En best wel emotioneel en alles wat ze heeft meegemaakt. Ze doet het toch maar. Ze staat er toch maar. Dit is ook een heel mooi duet. Voelt ook een klein beetje Disney aan. Dat is het niet. Het is Michael Jackson samen met Syda Garrett op 1607.

0: Bij SuperXL shop je nu jouw favorieten voor een opvallend lage prijs. Zoals Zadig & Voltaire This Is Her 30 ml voor maar 35 euro. Dat zijn de Prix du Cie deals op ICParisXL.be of bij je ICParisXL.
1: Voilà, hè, ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
2: Amai, schoon.
1: Ja, ja.
2: En dat paste binnen jullie budget?
1: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
2: Slim.
1: Prachtige keuken, hè?
2: Ja.
3: Bij Eggo Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat en binnen budget. Zonder compromis dus. Nu met straffe kortingen. Eggo Keukens.
4: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
5: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
4: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
6: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
4: Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: Digitale radio, dat is eenvoudig in gebruik en een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal. En nu nog meer. Want alleen deze en volgende week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal.
9: Deze week maak je enkel in België, naast de Euromillions jackpot, kans op 1000 euro.
10: 1000 euro? Ja, dan heb je de chance weg.
9: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen.
10: Chance, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
9: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
10: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
11: Echte liefde begint in een Stijlaarts badkamer.
12: Kijk eens, lieveke, wat denkt u? Turquoise, grijs of beige?
13: Maar schatke, elke kleur past perfect bij u.
12: Oh, dat is lief. Maar ik bedoel eigenlijk de tegels, hè. Ja. Welke vind jij het schoonst voor onze nieuwe badkamer?
13: Oh, dat was makkelijk. Degene die jij het schoonste vindt.
12: Oh.
11: Kiezen begint in een Stijlaarts badkamer. Kom nu uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts in Lier, Temse of Roeselare. En onze badkamerexperts regelen alles voor u. Van A tot Z. Stijlaarts. Renoveert uw badkamer.
3: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conference peren en jonagoldappelen, win je thuis.
10: Peren!
3: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
10: Kom, we peren hem!
3: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
14: Dit is Joe.
15: De top 2000. Nummer 1606.

0: regen verdwenen. Het was weer 35 graden. Met dank aan Aventura op 1606 en Obsession.
1: De top 2000.
0: Ik vroeg jou daarnet, waar luister jij naar de top 2000? Stefan stuurt, ik luister elke dag in mijn bus. Rambo van de Lijn noemt hij zichzelf. Angela stuurt, ik luister vanuit Leuven, van op kot. Ruben, die zit in Malta. Paul in zijn caravan. Koen in Genève. Bram in de tuin bij de oma, waar ze met de hele familie de tuin aan het onderhanden nemen zijn. Nathalie in Lanzarote. Jens in Bali. Martin in Djerba. Het is onwaarschijnlijk internationaal dat we aan het gaan zijn. En ja, dat is natuurlijk het voordeel van onze Joe-app, waar jij ook zit. Jij kan ons meenemen. Dus ook als je de komende 2 weken nog een reisje hebt gepland of ja, je moet ergens zijn waar er geen radio staat, weet die Joe-app, die kan je overal en altijd beluisteren en ook even binnenkijken. De top 2000, die gaat lekker door. We zijn ondertussen aanbeland bij 1605. Daar staan de Brothers Johnson en hun Stomp.

Runaway Train. En vandaag rijdt die Runaway Train nog maar de komende dagen. Ja, wordt er door een aantal stakingsdagen weer serieuze hinder verwacht bij onder andere de NMBS en de lijn. Nu, deze Nancy is het type dat daar niet op gaat wachten. Zij trekt haar stoute schoenen aan en stapt vol zelfvertrouwen de wereld in. Op nummer 1603 in onze top 2000.

0: helemaal Belgisch en de sadness zit in de tekst en ook in die melodie. Hij is zo, zo droevig. Stash komt eraan op 1598.
1: Hallo, ik ben Angèle.
2: Angèle, een van de grootste Belgische artiesten van haar generatie, neemt dit weekend het magazine van De Morgen over. Ontdek alles over haar nieuwe album Instinct, een exclusief gesprek met Amélie Lens en veel meer. Nu zaterdag bij De Morgen.
1: Bisous.
3: Nu bij Aldi, 5 kilo frietaardappelen kopen, 5 kilo gratis. Dat zijn veel frietjes voor bij de stek aan de knaldieprijs van maar €7,99. Aldi, altijd slim.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine. Nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
5: Wat denk je? Is het een goed idee om die top 2000 gewoon verder te zetten? Dat ga ik gewoon ook doen samen met jou. Ik blijf bij jou tot 4 uur. Maar ondertussen is het nog maar 1 uur en dus tijd voor nieuws. Je hoort Lore Brijsink.
6: Goedemiddag. Opnieuw protest in Luik. Boucher roept de vakbonden op niet te betogen en de dodentol van de busaanval in Oekraïne loopt op. In Luik hebben zich opnieuw honderden leerlingen en studenten verzameld. Ze trekken van de Unif naar het station. Het gaat om een nieuwe protestactie tegen de besparingen in het Franstalige onderwijs. Gisteren liep dat uit de hand en werden meerdere winkels vernield. Collega Demi van den Heden is voor ons in Luik.
7: Je merkt toch dat de politie extra waakzaam is. Zij nemen echt wel het zekere voor het onzekere om te vermijden dat hier opnieuw hevige rellen uitbreken. Zoals gisteren het geval was. Gisteren zijn er opnieuw 87 personen opgepakt.
6: In totaal werden sinds begin deze maand al bijna 200 mensen opgepakt. Intussen vraagt MR-voorzitter Georges-Louis Boucher aan de vakbonden om morgen niet te betogen. Normaal houden de Christelijke en Socialistische Vakbond morgen een nationale actiedag tegen het beleid van de federale regering. Maar door de hevige rellen en studentenprotesten in Luik denkt Boucher dat dat niet rustig zal verlopen.
8: J'en appelle aux syndicats pour qu'ils puissent postposer leur manifestation de quelques jours pour permettre aux autorités de pouvoir neutraliser ces casseurs.
6: In Boorsbeek in Antwerpen is een kind van 6 levensgevaarlijk gewond geraakt bij een val uit een raam. Dat meldt de politie. De jongen viel gisteren van de tweede verdieping van een woning naar beneden. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. Zijn toestand is intussen niet meer kritiek. De politie onderzoekt de zaak. In het oosten van Oekraïne zijn nu al zeker 33 doden gevallen bij een aanval met een Russische bom. Die trof 2 bussen in dezelfde straat. 18 anderen raakten gewond, dat melden de lokale autoriteiten. Het openbaar vervoer is er volledig stilgelegd. Gisteren viseerde Rusland ook al burgerdoelwitten in verschillende Oekraïnse steden. Daarbij kwamen 28 mensen om. En de Belgische volleybalmannen moeten op zoek naar een nieuwe trainer. De Italiaan Emanuele Zanini kreeg geen nieuw contract. Dat heeft de Belgische Volleybalfederatie bekendgemaakt. Vorige maand behaalden de Red Dragons nog de kwartfinales op het EK. Vanmiddag wisselen buien en opklaringen elkaar af. Vanavond wisselvallig, maxima tot 16 graden. Morgen opnieuw wisselvallig bij zo'n 16 graden. Zaterdag opklaringen en vooral in het noorden kans op regen. Zondag overwegend droog, maxima dit weekend tot 15 graden.
5: Het is 2,5 minuten over 1. Behoorlijk wat files, dus ik beperk mij tot de files waar je 10 minuten of meer verliest. Dat is het geval. Dat zijn er 3 in totaal om te beginnen. Het geval richting Antwerpen op de E313. Aanschuiven daar tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. 25 minuten erbij. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West verlies je 10 minuten. En de Brusselse buitenring tussen Machelen en Sint-Stevens-Woluwe. Daar wordt een ongeval gemeld en dat zorgt voor een vertraging van 10 minuten. Op andere plaatsen dus, als je daar in de file staat, verlies je op dit moment minder dan 10 minuten.
9: De top 2000 met Jan Bosman.

prachtige versie vind ik dat van George Michael van Killer Papa Was a Rolling Stone. Eerste notering trouwens in de top 2000 voor George Michael, dus we hebben hem nog heel veel te goed. Want in totaal 17 keer. En de eerstvolgende keer dat we hem zien passeren, ik denk dat dat met Freedom zal zijn, maar ik wil nog niet te veel tipjes van de sluier oplichten natuurlijk. Heel fijn dat je luistert, dat je de top 2000 meepikt die jij trouwens hebt gestemd de afgelopen paar weken. Dus geniet nu ook maar van deze 1000.

0: Daarnet de eerste George Michael, nu ook meteen de eerste Bon Jovi. John Bon Jovi met Blaze of Glory op 1600. En Koen die stuurt nog, maar allee, dat moest toch veel hoger staan in de lijst. Tja, heb je gestemd, beste Koen? Dat is altijd de vraag. Zometeen is er Lips Inc.
1: Deze week in Date Night.
2: Het mooiste compliment is dat ze mij in het begin van onze relatie omschreef als haar ride or die.
1: Date Night. Best op date met Sammy Medi.
2: Over 10 jaar ben ik 11 jaar getrouwd. Hoop ik uiteraard dat wij mooie kindjes hebben. Als je het mij vraagt, 5.
3: Is dat waar?
2: Ja, als ik mag dromen, hè.
3: Wat zegt zij?
2: Dat zegt ze kalmpjes aan, jongen.
1: Date Night met Tess Goossens en Sammy Medi. Luister in je favoriete podcast-app of bekijk de volledige aflevering op VTM Go.
4: Het zijn Pro Days van Peugeot, met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Zoals voor de wagens op voorraad een automatische versnelling voor de prijs van de manuele. En 8 jaar speciale Peugeot Care garantie op alle modellen. Enkel voor professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
5: Yo, ik ben Adil Alerbi. En je kent me misschien van de Larger Than Life Patserfilms.
6: Patsers for life!
5: Maar wist je dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Ra de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docu-reeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docu-reeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
7: Proximus presenteert.
8: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
9: Ja.
8: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
9: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
8: Ja, dat is louche.
7: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
10: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
11: IKEA.
10: Voorwaarden op ikea.be.
12: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in Rijke Vorsel? Kun je wandelen in het groen in Drogenbos? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente en maak kans op 1 van de 10 elektrische fietsen.
13: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
14: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
13: Ja.
14: Wauw.
13: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
14: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
13: En daarom sturen we updates over je verbruik.
14: Om de 6 seconden?
13: Nee, 1 keer per maand.
14: Ah.
13: Meer info op luminus.be.
15: Samen beschermen we wat de beste gemeente een thuis maakt. Very sure. Zoveel meer dan een alarm.
16: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid.
17: Hurman. Zet de puntjes op de O.
16: Ontdek nu de Hurman Deals voor superisolerende voordeuren. Kijk snel op hurman.be.
18: De Superplus Deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1+1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
19: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
20: Maar alleen nee, mama.
18: Ontdek alle Superplus Deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
21: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment en in elke stijl. Nu ook met 20% korting op je favoriete stuk. Bij aankoop vanaf 2. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
22: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
23: Achter jou staat Xerius.
1: Dit is Joe.
24: De top 2000.
1: Nummer 1599.

1599 voor Lips Inc. en Funky Town, toen dat in de jaren 80 uitkwam en in de clubs werd gedraaid, stond iedereen natuurlijk op de dansvloer, wat had je gedacht. Maar niet alleen dat, ook in Shrek, de films, de animatiefilms, is dat liedje te horen, de tweede Shrek-film, meer bepaald. En niet alleen Funky Town zat daar, of was daar te horen, maar ook Holding Out for a Hero, Living La Vida Loca. Dus een fijne soundtrack was dat. Eentje hoger komen we Stash

0: sadness wel flink gezakt door dit jaar op 1598.
1: Zo meteen in de top 2000.
0: Lekker stevig tegenaan gaan met ZZ Top straks en de Sharp Dressed Man op 1593. En eentje hoger krijgen we daarna. Een beetje songfestivalgekte met Because of You van Gustav. Ondertussen onderweg, behoorlijk wat files, 10 files, 4 files liever, waar je 10 minuten of meer verliest. Zo was dat in de juiste richting en de volgorde richting Antwerpen op de E313. Tussen Massenhoven en Wommelgem gaat het traag. Daar verlies je een klein half uur. Op de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord komen 10 minuten bij. Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West een klein kwartier. En tussen Antwerpen-Centrum liever en Borgerhout, daar verlies je op dit moment 10 minuten. Als je nog op een andere plaats in de file staat, daar verlies je op dit moment wel minder dan 10 minuten.
2: De top 2000 met Jan Bosman.

Nee, nee, nee, nee, we kunnen er niet mee schommelen met de nummers die we hebben uitgedeeld. Natuurlijk in de top 2000. Queen kreeg 1597. You Don't Fool Me. En dan dit rustige en fijne nummer van Norah Jones. Sunrise staat eentje hoger.

0: The Hollies met He Ain't Heavy, He's My Brother op 1595. Ik vroeg mij net af, wat wil ik nu eigenlijk zeggen? Hij is niet zwaar, want het is mijn broer. Maar dat heeft een andere betekenis natuurlijk, want dat is eigenlijk zorgen voor iemand die je lief is. Dat is eigenlijk geen last of moeite, hoe zwaar die persoon het op dat moment ook heeft, of hoe moeilijk het die ook heeft op dat moment. Het is geen moeite om daarvoor te zorgen. He ain't heavy, he's my brother of my sister, of wie daar ook kan invullen natuurlijk. Dus Hollies, die stonden op 1595. Je hebt ze nog twee keer te goed met die Air That I Breathe en Long Cool Woman in a Black Dress, die komen nog voorbij. En zo meteen is er Diana Ross, die zet de top 2000 even op zijn kop.
1: Kop of munt, zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design, vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
2: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
1: is wie er mag rijden. Yes, munt.
2: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
3: Voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, BioVer, tweede artikel voor maar 1 euro.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. En kies jouw geschenk. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Van 10 tot en met 18 oktober vind je ons in hal 7.
6: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik ene keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
7: Hoera, ze zijn er weer.
8: De witloofrolletjes van Lunch Garden.
7: Met heerlijke abdijkaas en ham voor maar €12. Lunch Garden.
9: Alles wat je weet over A-mode. Start.
10: Ah, dat weet ik. Mode voor het hele gezin. Ja, voor elk seizoen een perfecte look. Meer dan 50 kwalitatieve en betaalbare modemerken. Winkels in Aardrijke, Brugge, Oostende, Poperingen, Veurne en Waarschoot. Online shoppen op de webshop. Leuke voordelen met de family card. En stop de klok.
9: Nieuwe hippe looks voor elke dag. Dat's A-mode. Ontdek de laatste trends voor het hele gezin in onze winkels en op amode.be.
10: Amode, familie van mooie merken.
11: De ramen, deuren en veranda's van Reinaars Aluminium bieden levenslang woonplezier.
12: En tijdens onze actiedagen geniet je van extra voordelen op maat.
11: Ga voor 31 oktober langs bij je vakman.
12: Want hij staat voor je klaar met persoonlijk advies en Belgisch vakmanschap.
11: Ramen, deuren, veranda's?
13: Reinaars Aluminium.
12: Vind je vakman op reinaars.be.
14: Nu bij Zelfbouwmarkt, keukens om in te roepen.
15: Chelsea, Lindsay, komen eten.
14: Of gewoon om in te koken. Nu Duitse kwaliteitskeukens aan waanzinnige nettoprijzen. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
16: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas cadeau. Snel, vandaag is de laatste dag. Join the Feel Good Club.
17: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 26% korting op spinazie van Boni.
18: 26% op spinazie? Nog eens lekkere spinaziepuree.
17: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
19: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf €48, Porto vanaf €53. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
20: Nummer 1594.

derde keer in de top 2000 is Diana Ross Upside Down. Die verliest een paar plaatsen ten opzichte van vorig jaar. Zakt deze keer, 42 plaatsen voor alle duidelijkheid. En staat nu op 1594. Diana Ross komt trouwens nog één keer langs. Met Endless Love staat ze dus nog hoger liever in de top 2000. Ook deze ZZ Top begint eraan. Twee noteringen. Deze Sharp Dressed Man is daarvan de eerste op 1593.

3 jaar geleden haalde hij een mooie 7e plaats op het Eurovisie Songfestival met deze Because of You. Gustav, daar heb ik het over. En ondertussen ook al een paar jaren in de top 2000, maar dit keer dus gezakt naar 1592. Zien dat hij er niet uitvalt, mensen. Dus volgend jaar misschien net iets meer stemmen toch geven. Eentje hoger, 1591, is voor deze Exile.

0: Annick die stuurt nog, sensueler dan Exile is er niet, kiss you all over. Annick, ja, iedereen heeft zo van die nummers. Hè. Bij mij is dat Big Love, de Big L van Fleetwood Mac, absoluut.
1: Zometeen in de top 2000.
0: Komt eraan na twee uur deze Rockwell and Somebody's Watching Me, net zoals deze.

0: derde notering wordt dat voor Billy Joel. Leningrad staat straks op 1587.
1: Promomania is terug. Tot dinsdag onze gepelde grijze garnalen Carrefour in een bakje van 200 gram, 1 plus 1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
2: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
0: Billy Joel en Rockwell die staan dus sowieso al te trappelen van ongeduld om mee te doen. Maar TLC die zit er nog voor, want die beginnen zo meteen met Waterfalls op 1590. Eerst het nieuws van 2 uur met Lore Brijsink.
3: Goedemiddag. Het blijft voorlopig rustig in Luik. Boucher roept de vakbonden op niet te betogen. En de Nobelprijs voor literatuur gaat naar een Canadese. In Luik verloopt de nieuwe protestactie rustig. Honderden jongeren zijn er opnieuw samengekomen aan de universiteit om te betogen tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. De politie houdt zich wel klaar, want gisteren liep het volledig uit de hand. Collega Demi van den Ede.
4: Af en toe halen ze ook iemand uit de straat om ze te fouilleren, om de rugzak te controleren, om te kijken van zitten daar verboden middelen in. Als daar verboden dingen in gevonden worden, dan worden die mensen ook meegenomen met een politiecombi. Dat hebben we nu ook al enkele keren gezien. Dus je ziet echt wel dat de politie hier zeer streng is.
3: In totaal werden sinds begin deze maand al bijna 200 mensen opgepakt. Intussen vraagt MR-voorzitter Georges-Louis Boucher aan de vakbonden om morgen niet te betogen. Normaal houden de Christelijke en Socialistische Vakbond morgen een nationale actiedag tegen het beleid van de federale regering. Maar door de hevige rellen en studentenprotesten in Luik denkt Boucher dat dat niet rustig zal verlopen.
5: J'en appelle aux syndicats pour qu'ils puissent postposer leur manifestation de quelques jours pour permettre aux autorités de pouvoir neutraliser ces casseurs.
3: En de Canadese schrijfster Anne Carson heeft de Nobelprijs voor literatuur gewonnen. Dat heeft het Nobelprijscomité bekendgemaakt. Carson werd bekroond voor haar gedurfde en inventieve werk dat de basis legde voor de hedendaagse literatuur. Ook de Belgische auteur Stefan Hertmans was voorgedragen, maar hij heeft het dus niet gehaald. Er heeft trouwens nog nooit een Belg de Nobelprijs voor literatuur gewonnen. Vanmiddag wisselen buien en opklaringen elkaar af. Vanavond wisselvallig, maxima tot 16 graden. Morgen wisselvallig bij zo'n 16 graden. Zaterdag opklaringen en vooral in het noorden kans op regen. Zondag overwegend droog, maxima dit weekend tot 15 graden.
0: 2:02, de files die staan op de Antwerpse ring. Richting Nederland schuif je aan tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Je verliest er 10 minuten. En tussen Antwerpen-Centrum en Burgerhout 5 minuten. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Daar komen 10 minuten bij. De Brusselse binnenring tussen Groot-Bijgaarden, Dansaertlaan en Jette ook 10 minuten. En de buitenring dan tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. Een kleine 10 minuten verlies je daar. Tussen Diegem en Machelen-Woluwelaan op de buitenring zitten we dan nog altijd. Verlies je 5 minuten. En dan richting Antwerpen op de E19 tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord 10 minuten. Ook 10 minuten op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem. En op de A12 naar Antwerpen tussen Aartselaar en Kleidalaan, Kontigse Steenweg. Daar komen 5 minuten bij. Op andere plaatsen loopt het hopelijk wat vlotter. Mocht er toch file zijn, dan verlies je daar minder dan 5 minuten.
6: De Top 2000 met Jan Bosman.

hebben gelijk natuurlijk. Wereldwijd bestaan er prachtige watervallen. Dus TLC heeft beslist om daar toch maar eens een liedje over te maken. En daar een hit van te maken. Dat gebeurde in 1995. En TLC met Waterfalls haalt dus ook de top 2000. Staat op 1590. Zeg, er gebeurt van alles in de top 2000. Maar ook in Kortrijk op dit moment. Voor mensen die dat nog niet hebben gehoord, leg ik het straks graag nog even uit. Voor mensen die meer informatie zoeken, joe.be. Maar ja, mocht het zijn dat je het door de bomen het bos niet ziet, ik leg het graag zo meteen nog even uit. Eerst pikken we Rockwell nog mee met

0: Vorig jaar liever voor de eerste keer in de top 2000 en nu doorgestegen naar 1588 met Medusa van Cameron Whitcomb.
1: De top 2000.
0: Ja, zoals gezegd, ik ga het even hebben over Kortrijk, want het weekend komt eraan en misschien zijn wel vrijdag en zaterdag de shoppingdagen bij uitstek voor ieder van jullie, voor mij ook. En dan kan ik je verzekeren dus dat Kortrijk een heel leuke shoppingstad is, want in vele steden liggen de shoppingcentra aan de rand van de stad en mis je daardoor een beetje de connectie met de gezellige binnenstad. Maar in Kortrijk is dat dus helemaal anders, want winkelcentrum K, dat liep bijvoorbeeld midden in de stad, daar kan je dus gezellig gaan shoppen. Weer of geen weer, dat maakt niet uit, want het is daar overdekt en nadien kan je ook nog gewoon de stad induiken, heel gezellig om iets te gaan eten en drinken, dat kan allemaal. Je kunt er dus shoppen combineren met een bezoek ook aan onze Joe Top 2000 hotspots, want dat is ook meer dan de moeite waard. Dat zijn dus 4 locaties verspreid over de stad, maar allemaal op wandelafstand van elkaar en je kunt zelfs een handig kaartje vinden met alle locaties erop op onze website joe.be. En wat kan je daar gaan doen? Wel een leuke foto of video gaan maken in een decor van een heel bekende videoclip. Bijvoorbeeld, iedereen kent wel die videoclip van Aha, Take On Me, dat getekend op de, een beetje tekenfilmachtig, stripverhaalachtig. Wel, dat kan je daar gaan doen. Of Dancing on the Ceiling, ja, dat kan je ook doen. Je staat daar echt te dansen, alsof dat je op het plafond aan het dansen bent. Of The Wrecking Ball van Miley Cyrus kan je daar eens gaan proberen. Je voelt je dus voor één keer zoals de artiest die videoclip ook eigenlijk heeft gemaakt. Dus de moeite waard om langs te lopen. Luisteraars die graag gaan shoppen, die kunnen met een beetje geluk ook nog eens een shoppingbon winnen met een waarde van €200. Als je bijvoorbeeld een video of een filmpje post dat je die locaties hebt bezocht en dus de hashtag gebruikt JoeTop2000Hotspots. Voorwaarde is dus wel dat we jouw foto en video kunnen vinden op onze social media. Dus die hashtag is zeker meer dan de bedoeling dat je dat gaat gebruiken. Veel succes alvast. Moeite waard om langs te lopen daar in Kortrijk. En Kortrijk is bijvoorbeeld een heel andere stad dan het liedje waar we nu aan toe zijn. Leningrad. Ja, ligt heel ver uit elkaar. Heel andere sfeer. Maar wel een fantastisch nummer dat Billy Joel erover heeft gemaakt op 1587. Zijn er trouwens wel al nummers over Kortrijk gemaakt? Als dat zo is, mag je het zeker even laten weten via de Joe-app.

0: Fresh wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
1: Oh, een eekhoorn.
0: Een safari in de jungle.
1: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
0: Of maak van je koffiezet...
1: Voilà, uw koffie.
0: Een professionele espresso-machine.
1: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella... met caramel frappissimo al pistachio... met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
2: Make it extra.
0: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij... waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
3: Proximus presenteert.
4: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
5: Ja.
4: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
5: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
4: Ja, dat is Loesje.
3: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
6: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
7: Van het bos tot in de tuin.
6: Zagen.
7: Snoeien.
6: Blazen.
7: Maaien.
6: Meer maaien.
7: En nog meer maaien.
6: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
7: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
8: Stiel. Sterk werk. Wegdromen in een motorhome of campervan? Op een Dicar Motorhome Salon vind je de nieuwste modellen. Jij vergelijkt, jij kiest op je eigen tempo. Bij Dicar vind je de ruimste keuze van het land met meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Profiteer van unieke aanbiedingen en uitzonderlijke saloncondities. Het Dicar Motorhome Salon. Van 8 tot en met 11 oktober in Geel, Wetteren en Veurne. Ontdek het volledige programma op dicar.be.
9: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
10: IKEA.
11: IKEA.
9: Voorwaarden op IKEA.be.
12: Zeg, Karen hier, hè. Ik kwam eigenlijk alleen maar even kijken, hoor. Gewoon wat inspiratie opdoen. Maar ja, eens dat je hier rondloopt, zoveel keuze en alles zo mooi gestyled. Dan zijn ze vertrokken, hè.
13: Herkenbaar. Bij Mores vind je alles voor je interieur. Van sofa's tot accessoires. Van ideeën tot complete woonoplossingen.
12: En je wordt ook nog eens geholpen door mensen die er echt verstand van hebben. Tja.
13: Mores in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.
12: Ja, dan neem ik alleen die zetel mee. En dat tapijt. En die lamp. Klaar.
14: Wij zijn tevreden over uw werk.
15: Maar?
14: Nee, geen maar.
15: Echt? Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
16: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conference peren en jonagoldappelen, win je thuis.
17: Peren.
16: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
17: Kom, we peren hem.
16: Winnaarswinkelen bij Lidl, dat kan tellen.
17: Oh, zalig, hè?
15: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
17: Oh.
15: Oei.
17: Met een enkel.
15: Schat, ça va?
17: Nee.
15: Wat kunt er nog op staan?
17: Zo'n beetje.
15: Oh, schat, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar Tiesbe zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
17: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
15: Ah, dat is in orde dan.
3: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee. Krevel.
18: Ouder worden heeft zijn voordelen. Vooral voor jou. In oktober acties tot 68% voor onze 68ste verjaardag.
3: Krevel. Leef beter. Ramen, deuren, veranda's?
19: Leenaars Aluminium.
18: Ontdek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaars.be.

Mel en Kim en Respectable. Eén keer staan ze genoteerd en ze staan in de top 2000 op 1586. Als ik mij al de vraag stelde of jullie eigenlijk aandachtig aan het luisteren zijn, dan is die bij deze beantwoord, want ik vroeg mij daarnet dus af, bestaat er ook een liedje over Kortrijk? Je weet wel, die stad waar we dus zitten met onze Joe Hotspots op dit moment. En ik kreeg enorm veel reactie. Ik ga het bericht van Fabien voorlezen, want dat was het meest uitgebreide, denk ik. Dat hij zei, natuurlijk bestaat er ook een liedje over Kortrijk. Bekende nummer Vis in de Leien. Gezongen door de Kortrijkse volkszanger Johnny Turbo. Artiestenaam van Ivan Carlier. Over het jubileum van de stad. De intro van het nummer begint met de iconische West-Vlaamse lijn. Het is 800 jaar dat stad Kortrijk bestaat. Lang leven de stad. Maar akik al daar. Oei, oei, oei. En dan begint het West-Vlaams. Ik ga er mij niet aan wagen, maar mensen die daar in de buurt wonen en die het liedje kennen, die kunnen dat luidkeels meezingen. En het is trouwens ook het liedje van KVK Kortrijk dat iedere keer daar wordt gezongen. Hopelijk bij heel veel goals, want dat is tegenwoordig een beetje moeilijk voor Kortrijk. Maar dat komt allemaal dik in orde met die nieuwe treinen die ze daar hebben. Maar dus, Vis in de Leien over Kortrijk. Dat is blijkbaar het Kortrijkse lied. Dankjewel voor zoveel reactie en om het allemaal te laten weten. Ik heb er iets bijgeleerd vandaag. Dotan en Home, die staat in deze lijst op 1500.

0: Je kreeg al Physical van Olivia Newton-John. Dit was de tweede van 6. A Little More Love haalt nummer 1584.
1: Zometeen in de top 2000.
2: Oh, Champs-Élysées. Oh, Champs-Élysées.
0: Een beetje vluchtig bezoekje dus aan Parijs. En vooral dan de Champs-Élysées van Joe Dassin stijgt dit jaar naar 1582. Deze krijg je straks ook te horen. Addicted to Love van Robert Palmer. Het is ondertussen al ruim 2:30 geworden, dus tijd voor de files. En het valt mee ondertussen. Twee files richting Antwerpen om te beginnen. Op de E19 tussen Sint-Opinschoor en Antwerpen-Noord, daar verlies je 10 minuten. En op de Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem, ook daar verlies je op dit moment 10 minuten. Op andere plaatsen, als het daar wat moeilijk gaat, en er zijn wel wat plaatsjes, maar daar verlies je dan op dit moment wel minder dan 10 minuten.
3: Met Jan Bosman.
4: Good times, great music, it is Joe.
3: Nummer 1500.

wel zijn hitlijsten wekenlang op nummer 1 gestaan. En dan verbaas ik mij erover dat hij toch nog vrij laag staat in de top 2000 op 1583. Senzona Donna, Without a Woman van Tsukero samen met Paul Young. Fijn nummer blijft dat toch nog altijd. Deze zouden we eigenlijk moeten zingen als Oh Waterloo Road. Want daar ging het in het begin over. Maar het werd legendarisch als lesje.

0: Ja, ik kan me nu eenmaal ook meer voorstellen bij Champs-Élysées dan bij Waterloo Road. Dus goed gedaan van Joe Dassin op 1582. Zometeen in de top 2000, de zevende notering ondertussen al voor Michael Jackson.
1: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1+1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
2: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
3: Maar alleen nee, mama.
1: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Mannekes, bij Gamma krijgen we 25% korting op alle verf.
5: Wat blief?
4: Bij Gamma krijgen we
6: 25% korting op alle verf.
4: Oh, je weet het al.
5: Ja, ja.
4: Oh, en wat gaan we doen dan?
5: Schilderen natuurlijk.
6: Oh ja, wij zijn niet zot, hè?
4: Nee, nee, zeker niet.
7: Gamma. Bij aankoop van 2 potten verf krijg je met je Gamma Plus kaart tot en met maandag 25% korting op alle verf. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
4: Gamma, jouw verfexpert.
8: Ik ben het beu!
9: Oei.
8: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
9: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
8: Ja, en hoe verder liever?
9: Ver genoeg, maar niet te ver.
8: Ah ja, voor de kinderen.
9: Weet je wat? Jij kunt dat. Imo.
10: Dat is Imo!
11: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
12: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
11: Ja, kom een keer kijken.
12: Amai, oh merci.
13: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebat-inzamelpunt. Bebat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
14: Smulpapen en lekkerbekken opgelet. Ik serveer u een nieuw seizoen van mijn restaurant. 5 duo's van stresskippetjes en haantjes de voorsten smijten zich in de keuken. Alles moet perfect zijn van de eerste tot de laatste hap. Want de scherpste jury van het land staat klaar om alles te fileren. Hou de maagzuurremmers bij de hand, want elke week staat er een dubbele portie Mijn Restaurant op het menu. Elke dinsdag en donderdag bij VTM en nu al met VTM Go+.
15: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
16: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
15: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
17: Oh, dat was de brievenbus van onze buren.
18: Wat nu?
16: Ik bel rap de makelaar.
15: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
19: Deze week maak je enkel in België, naast de Euromillions jackpot, kans op 1000 euro.
20: 1000 euro? Ja, dan heb je de chance weg.
19: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen.
20: Aha, chance, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
19: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
20: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
21: Code Yellow!
22: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
23: Kijk, hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken.
22: Info op telenet.be.
23: En wel, ik ga eens gaan kijken.
24: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf 48 euro, Marrakesh vanaf 58 euro of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
25: Even met Select. Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
26: Relaxed.
25: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
27: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
28: 30 ideeën voor pastaschotels
27: in Libelle Lekker naar
28: de 5 beste beleggingen van het moment
27: in Trends of naar
28: Belgische politiek achter de schermen
27: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
1: Nummer 1581.

of laat weten welke song van Michael Jackson ook. Het is altijd genieten en niet kunnen stil blijven staan. Dus dat is ook niet gebeurd. Op de PYT, Pretty Young Thing van Michael Jackson, stond op nummer 1581.

0: Jammer genoeg ook maar één notering in de top 2000, deze Robert Palmer. En die hebben we dus nu al gehad. Op 1579 staat hij met Addicted to Love.
1: Zometeen in de top 2000.
0: Altijd fijn om al even vooruit te kijken van wat we nog te goed hebben. En straks dus op 1574 hoor je de Doobie Brothers met What a Fool Believes. Is trouwens al meteen hun derde en laatste notering in de top 2000. Het Franse chanson, dat passeert ook regelmatig in de top 2000. On va s'aimer, Gilbert Montagnier, straks op 1573.
2: Tridici, dat betekent bij Ici Paris Excel jouw beautyfavorieten altijd opvallend laag geprijsd. Shop nu alle Tridici-deals op iciparisexcel.be of bij je Ici Paris Excel. Ici Paris Excel. Let's see you
3: shine. Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
4: Ook in mij?
3: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
5: Achter jou staat Xerius.
6: Hallo, ik ben Angèle.
7: Angèle, een van de grootste Belgische artiesten van haar generatie, neemt dit weekend het magazine van De Morgen over. Ontdek alles over haar nieuwe album Instinct, een exclusief gesprek met Amélie Lens en veel meer. Nu zaterdag bij De Morgen.
6: Bisous.
8: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse Belgische kippenchipolata. Dat is 2 kilo voor de knaldiprijs van maar €9,58. Aldi, altijd slim.
0: Straks ook nog tickets die ik ga weggeven. En dat voor onze After Work Party die we aan het einde van de top 2000 zullen organiseren. Hoe je die kan winnen, dat kom je straks te weten. Eerst het nieuws van 3 uur met Lore Brijsink.
9: Goedemiddag. Een zwaar proces voor de mama van kleuter Dien. 5 fietsers aangereden in Spanje en een Canadese wint de Nobelprijs voor literatuur. Op het Assize proces voor de kleine Dien in Gent wordt nog altijd de akte van beschuldiging voorgelezen. Al sinds vanmorgen. Dien was 4 toen hij 4 jaar geleden vermoord werd door zijn oppas Dave de Kok, een vriend van de moeder van Dien. Het is voor de moeder lastig om alle details te horen, zegt collega Farouk Özgünes.
10: Dat is toch wel moeilijk, omdat hier elk detail over wat haar kind heeft meegemaakt uit de doeken wordt gedaan. En ze zit de rij achter mij op de publieksbanken en ik hoor haar geregeld mompelen, zuchten. Ze heeft het echt wel moeilijk als het over Dien gaat, maar ze wordt hier toch wel heel goed bijgestaan.
9: Ook de toenmalige vriendin van de kok staat terecht. Zij wordt beschuldigd van ontvoering met dood tot gevolg, niet voor doodslag. In de buurt van Murcia in Spanje zijn 5 fietsers aangereden door een auto. Wellicht bewust, want de bestuurder keerde na de aanrijding terug. Mogelijk om dat nog eens te doen. 2 slachtoffers zijn er erg aan toe en 1 minder erg. De man vluchtte na het incident weg, maar de Spaanse politie kon hem even later toch oppakken. Het gaat om een man van 42 die eerder al veroordeeld was voor doodslag. Hij testte ook positief op drugs. En de Canadese schrijfster Anne Carson heeft de Nobelprijs voor de literatuur gewonnen. Volgens het comité voor haar gedurfde en inventieve werk dat de basis legde voor de hedendaagse literatuur. Ook de Belgische auteur Stefan Hertmans was voorgedragen, maar hij heeft het dus niet gehaald. Er is nog maar 1 Belg die ooit de Nobelprijs voor de literatuur won. Dat is Maurice Maeterlinck in 1911. De rest van de dag zijn er opklaringen, maar ook buien, mogelijk met onweer, veel wind en maxima rond 15 graden. Morgen wisselend bewolkt en soms regen bij 15 graden. Het weekend wordt vrij zonnig en meestal droog bij opnieuw zo'n 15 graden.
0: Dankjewel, Lore. 2 minuten over 3 werd het daarmee. Op de Antwerpse ring in de richting van Nederland, traag tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Een kwartier extra reistijd rekenen daar. En tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 10 minuten erbij. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne, ook daar komen 10 minuten bij. En tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel verlies je op dit moment zo'n 5 minuten. Richting Antwerpen op de E19, traag tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord, ook daar een kleine 10 minuten. Ook 10 minuten op de Brusselse buitering, en dat tussen Diegem en Machelen-Woluwe. Aan. Tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem ook 10 minuten en 5 minuten tussen Strombeek-Bever en Jette. Op de binnenring verlies je 5 minuten tussen Strombeek-Bever en Vilvoorde-Koningslo en ook nog eens 5 minuten tussen Wezenbeek-Oppem en het vierarme kruispunt in Tervuren. Op andere plaatsen, als het daar moeilijk gaat, daar verlies je dus op dit moment minder dan 5 minuten.
5: De top 2000 met Jan Bosman.

0: nummer 1578.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, heeft niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

5 noteringen voor Meteor in de top 2000. Dit was daarvan de eerste nooduitgang op 1578. En iemand is daar heel blij mee, blijkbaar. Voilà, hè. Ja, kijk, direct feest als ik het zo hoor. Maar dus de eerste van 5 noteringen voor Meteor. De eerstvolgende die je van hem te horen zal krijgen, zal eigen schuld zijn. Maar die staat hoger in de lijst. De Radomichael Walden dus, heel blij. Gimme, gimme, gimme. Haalde dit jaar 1500.

eerste keer van vier, Chris Rea in deze top 2000. En ja hoor, Driving Home for Christmas heeft het ook gehaald, maar die staat dus veel hoger in deze top 2000. The Road to Hell Part 2 vonden we terug op 1576. Zometeen geef ik nog eens vier tickets weg voor onze top 2000 After Work Party op vrijdag 23 oktober in Kortrijk. Als je daar graag wil bij zijn, zeker blijven hangen, want straks gaan we ons hitsterspel nog eens spelen. Na UB40.

0: deze week in Date Night.
1: Het mooiste compliment is dat ze mij in het begin van onze relatie omschreef als haar ride or die.
0: Date Night. Des op date met Sammy Medi.
1: Over 10 jaar ben ik 11 jaar getrouwd. Hoop ik uiteraard dat wij mooie kindjes hebben. Als je het mij vraagt, 5.
2: Is dat waar?
1: Ja, als ik mag dromen, hè.
2: Wat zegt zij?
1: Dat zegt ze kalmpjes aan, jongen.
0: Date Night met Des Goossens en Sammy Medi. Luister in je favoriete podcast-app of bekijk de volledige aflevering op VTM Go.
3: Bij Zelfbouwmarkt in Ninhoven vind je 7 speciaalzaken onder 1 dak.
4: Nee, goeiedag samen. Kan ik helpen?
5: Ah, wel, wij zoeken een keuken.
6: Nee? Maar een grote, want we zijn 5 kinders.
4: Ja. Ah, wel, probeert in deze eens.
5: Ah. Kenji, Kimberly, Britney, Chelsea, Lindsay, komen eten.
4: En?
5: Goeie akoestiek. Verkocht.
6: Mogen ze Jackie vergeten?
7: Zelfbouwmarkt.
3: Nu tot 50% korting op Duitse kwaliteitskeukens. Kijk snel op zelfbouwmarkt.be.
8: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in Rijke Vorsel? Kun je wandelen in het groen in Drogenbos? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente. En maak kans op 1 van de 10 elektrische fietsen.
9: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be.
10: It's a Sunweb holiday.
9: Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
11: Samen beschermen we wat de beste gemeente een thuis maakt. Very sure. Zoveel meer dan een alarm.
12: Een verstopping in het toilet is snel gebeurd.
13: Oh, was dat?
12: Gelukkig zijn we er voor u. Ook als uw toilet verandert in een turbojet.
13: Ik was nog niet klaar!
12: Etias. Nu min 20% op de Etias woningverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de brandverzekering op etias.be.
14: Hoe mag die steek gebakken zijn?
15: Gebak, bleu. Dat is hetzelfde als signaal toch, hè? Nee, rosé, zoals ze zeggen, hè.
14: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
15: Bleu.
16: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1+1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
14: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
17: Maar alleen nee, mama.
16: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
18: Digitale radio, dat is eenvoudig in gebruik en een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal.
19: En nu nog meer.
18: Want alleen deze en volgende week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal.
20: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
21: Bij Kruidvat maken we goed voor jezelf zorgen betaalbaar voor iedereen. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1+1, gratis.
22: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
23: Dit is
24: de top 2000.
25: Nummer 1574.

0: zakt 40 plaatsen wel dit jaar naar 1574.
1: Dit is de top 2000.
0: Ja, en die top 2000 die maak je dus elke dag mee de komende 3 weken. En jij maakt ook elke dag kans op 4 tickets om een feestje mee te maken waarmee we de top 2000 een beetje officieel gaan afsluiten, zeg maar. Dat is het geval op vrijdag 23 oktober. Dan hebben we een after-work party tussen 6 en 9 s'avonds in Mary's Irish Pub in Kortrijk. Dus kijk vooral eerst na in je agenda of je dan kan komen. Want als je wint, dan hebben we jou er graag bij natuurlijk. En vooral of je dan tot in Kortrijk geraakt. Dat is ook de voorwaarde om dat te doen. Wat gaan we doen? We gaan een soort van hitsterspel spelen. Dan weet je, je hebt een tijdlijn nodig. En vooral om te winnen 2 woorden. En 1 van die woorden moet je straks dan doorsturen. Dat is het woord ofwel vroeger, ofwel stuur je later. Vroeger, later. Dat is 1 van die woorden die je nodig hebt. Want je krijgt van mij om te beginnen een soort van opgave. Een fragment te horen waarvan je de titel, uitvoerder en het jaartal krijgt. Jij krijgt daarna nog een tweede fragment. En moet beslissen of dat vroeger of later is uitgebracht in de tijd. Heel eenvoudig. Luister maar, dit is in ieder geval de opgave die je eerst van mij krijgt. Kennen we allemaal natuurlijk, dat is Steppenwolf met Born to be Wild. En als je denkt van dat is jaren 90, dan zit je helemaal fout. Want dat is een nummer uit 1968, Steppenwolf met Born to be Wild. Dus dat zet je op je tijdlijn, 1968. Het nummer dat je nu krijgt, daarvan moet jij beslissen, is dat vroeger of later uitgebracht dan 1968. En het gaat om dit nummer.

Dus we zaten in 1968 met Steppenwolf en Born to be Wild. Is deze Billy Ocean en Red Light Spells Danger vroeger of later uitgebracht dan die 1968? Voilà, dat is de vraag. Vroeger of later? Een van die twee woorden stuur je maar door via de Joe-app. En dan maak je dus kans op tickets om naar ons afterwork party te komen. Daar in Kortrijk op 23 oktober. En nu doen we het weer.

Het is de man die vooral bekend is van Les Sommeliers des Tropiques natuurlijk, maar blij dat jullie deze ook niet vergeten zijn. On va s'aimer van Gilbert Montagnier op 1573. Zometeen.

0: Hoor je zo meteen. En als het dan nog een beetje steviger mag, dan haal ik er ook Van Halen nog bij met Running With The Devil, straks op 1568. Ondertussen 4:02 op de Antwerpse ring richting Nederland staat file tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 20 minuten extra daar. En tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West komen 10 minuten bij. In de richting van Gent, tussen Antwerpen-Noord en Deurne verlies je ook 10 minuten. En ook nog eens 10 minuten tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. Brusselse buitenring, ook wel wat files daar. Tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem komen 10 minuten bij. Ook 10 minuten tussen Grimbergen en Jette. En 5 minuten verliestijd tussen Diegem en Machelen-Woluwelaan. En op de Brusselse binnenring gaat het traag tussen Groot-Bijgaarden en Jette. Daar wordt een ongeval gemeld, daar verlies je nu al 10 minuten. En tussen Grimbergen en Machelen komen 5 minuten bij. Nog eentje in de richting van Antwerpen op de A12. Daar staat file tussen de Kleidaallaan, Kontigse Steenweg en Wilrijk. Ook daar komen 5 minuten bij.
1: De Top 2000 met Jan Bosman. Good times, great music, dit is Joe. Nummer 1572.

tellen, even tellen. 1, 2, 3, ja, vierde plaats van U2 in de top 2000. Sometimes You Can Make It On Your Own haalt nummer 1572, de vierde. Van in totaal 19 keer dat ze in de top 2000 staan, dus je hebt er nog heel veel te goed. Waarschijnlijk in de top 100 ook nog wel een paar die heel erg hoog zijn geëindigd, maar dat valt nog af te wachten. Ondertussen heeft Jonas Noppe 4 tickets van mij gekregen voor de After Work Party van de top 2000 op vrijdag 23 oktober daar in Kortrijk tussen 6 en 9. Want hij wist dat Red Light Spells Danger van Billy Ocean later werd uitgebracht dan Born to be Wild van Steppenwolf. Steppenwolf uit 1968. En Billy Ocean met Red Light Spells Danger in 1977. Dus daar zat wel wat tijd tussen. En later was dus het juiste antwoord. Straks krijg je weer de kans om die tickets te winnen. Dus blijf zeker luisteren als je daarbij wil zijn bij ons feestje. Ondertussen zitten we bij Cure op 1571. Dit is In Between Days.

0: 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
1: Van het bos tot in de tuin.
0: Zagen.
1: Snoeien.
0: Blazen.
1: Maaien.
0: Meer maaien.
1: En nog meer maaien.
0: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
1: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
2: Stiel. Sterk werk.

0: voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 40% korting vanaf 1,25 kilo varkensgehakt.
1: 40% op gehakt? Yes, dat wordt lekkere spaghetti.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
3: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu tot 3000 euro korting en gratis plaatsing.
4: Ego Keukens.
3: Open deze zondag.
5: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid.
6: Heurman. Zet de puntjes op de O.
5: Ontdek onze deals op ons nieuw assortiment tuinbergingen. Kijk snel op heurman.be.
7: GIX merkt je op.
8: Mode voor haar.
7: Voor hem.
9: En voor ons.
7: Bij GIX vind je mode voor het hele gezin. Haast je, want enkel deze week geniet je van 10% korting op de volledige collectie tijdens de Open Deurweek. Dus, waar gaan we shoppen?
9: Bij GIX.
7: GIX. Mode voor dames, heren en kids. Kom langs in een van onze winkels of shop online op GIX.be.
9: Dat is GIX.be. Want
7: GIX merkt je op.
10: Nummer 1570.

Tante Whitney Houston, jammer genoeg maar één keer in deze top 2000. Ik vind dat heel erg jammer, want die heeft toch wel geweldige muziek gemaakt. Dus die zijn we allemaal een beetje vergeten. Maar Heartbreaker heeft het dus wel gehaald op 1570. Eentje hoger, één van die 11 noteringen van Ed Sheeran.

0: Door jullie niet vergeten deze Paolo Conte en Max op 1567. Allee, ze zijn hier al.
1: Ik heb nog twee minuten, hè?
2: Ik voelde zo van die Italiaanse terras-vibes en ik dacht, binnen gaan.
3: Waar is de Prosecco?
2: Moet er iemand Aperol Spritz
4: zo meteen in de top 2000?
0: Ah, voilà. Oh, Prosecco.
2: Good times.
0: Van Chic, die krijg je zo meteen te horen bij Astrid en Tom. En ook deze. Ik heb een blue jeans aan, maar ik denk niet dat dat liedje over mij gaat uiteindelijk. Hè? Baby Max op Blue Jeans Talk van Dr. Hoek. Zometeen na 4 uur.
5: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
6: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
5: Ja.
6: Wauw.
5: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
6: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
5: En daarom sturen we updates over je verbruik.
6: Om de 6 seconden?
5: Nee, 1 keer per maand.
6: Ah.
5: Meer info op luminus.be.
7: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas cadeau. Snel, vandaag is de laatste dag. Join the Feel Good Club.
8: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
9: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
8: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
10: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
8: Doen we wel. Argenta.
11: Zo simpel kan het zijn.
8: Minder en meer.
12: Bij KeyTrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. KeyTrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
13: Krevel. Krevel wordt 68. De Dreamy robotstofzuiger en vloerreiniger voor maar 68% van de prijs. Dat is pas tof.
14: Krevel, leef beter.
15: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
0: Allee, vooruit nog een stuk of 1500 haltes met de leukste hittrein ter wereld en tickets voor ons feestje die je alleen kan winnen. Dat is voor na ons Venster op de Wereld met Nico Bosteels.
16: Goedemiddag. Premier De Wee vertrekt aan de alarmbel. De vakbondsbetoging van morgen gaat gewoon door. Een arrestatie voor spionage bij de Britse Royal Navy. Premier Bart De Wever waarschuwt zijn coalitiepartners opnieuw. Als we het niet eens raken over de besparingen, zal dat heel zware gevolgen hebben voor ons land. Dat zei De Wever in het parlement, nu de gesprekken over de begroting muurvast zitten. Hij verwees naar de zogenaamde rentesneeuwbal.
17: In het jaar 2026 geeft onze federale overheid €16,7 miljard uit aan rente. Volgens de Nationale Bank zal dat bij ongewijzigd beleid oplopen tot meer dan €50 miljard per jaar aan rente in 2035. Voor wij dan op 1 januari €1 primair kunnen uitgeven aan politie, justitie, defensie of wat dan ook, zitten we dan al vele miljarden onder nul.
16: De Wever moet normaal volgende dinsdag zijn State of the Union voorlezen in het parlement, met daarin afspraken over die begroting. Maar de kans dat hij die deadline zal halen lijkt al maar kleiner te worden. Intussen gaat de nationale vakbondsbetoging van morgen tegen de besparingen van onze regeringen gewoon door. Dat melden de christelijke en socialistische bonden. MR-voorzitter Boucher had opgeroepen om die manifestatie uit te stellen door de studentenprotesten in Wallonië. Boucher vreest voor rellen. Maar de vakbonden gaan daar niet op in en beloven dat alles morgen rustig zal verlopen. En de medewerker van de Britse Royal Navy is opgepakt voor spionage. Dat gebeurde vorig jaar al, maar hij verschijnt vandaag voor de rechter. De man van 24 zou maandenlang geheime informatie gedeeld hebben met een ander land. Welk land dat is niet duidelijk. Maar mogelijk gaat het om Rusland. De rest van de dag opklaringen, maar ook buien bij 15 graden. Morgen wisselen bewolkt, soms regen en opnieuw 15 graden.
3: Dankjewel. Nog eens kijken hoe het gaat op de weg. Wel, 6 files daar op onze snelweg waar je meer dan 10 minuten verliest. En we beginnen met de langste file. Dat is 26 minuten op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Ook nog eens een kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Richting Gent dan een kwartier tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. 11 minuten ook al tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Brusselse Buitenring een kwartier tussen Vilvoorde-Koningsloo en Wemmel. En ook nog aanschuiven op de A12 richting Antwerpen. Kwartier ook daar tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord.
0: Het is aan de Scatman. De top 2000. Met Tom en Astrid.

0: gaan er altijd zo vrolijk van dansen. En dat ritme zit daar ook altijd zo goed bij de muziek van Paul Simon.
1: We waren er daarnet bij Jan al over begonnen, maar ik mis echt cocktails. Als er iemand in de buurt van Vilvoorden is die zo goede piña colada kan maken, kom maar af.
0: Of een Moscow Mule, dat denk ik eigenlijk ook echt. Ja. Maar misschien moeten we niet te ver afwijken, want ik kan blijven gaan.
1: Gewoon cola met een beetje vetzakkerij in het zal goed zijn.
0: Chips, de top 2000. Dat mag ook nog altijd komen. Ja, de top 2000 van Joe. De 2000 beste liedjes uit de moderne muziekgeschiedenis. Dag 4 intussen alweer. Ja, ja, als we even tellen. Dag 4, de tijd vliegt. Met al die zalige classics is dan iets zo gek eigenlijk. Hè?
1: Maar het glas is nog altijd meer dan half vol. Het goede nieuws
0: de drank is daar weer.
1: Ja, dus mijn bako is nog altijd 3/4 vol. We hebben nog niet eens een vierde van de lijst gehad. Hè. We zijn richting 1500 aan het gaan, maar daar komen we pas morgen vroeg, denk ik aan. En wat je gemist hebt, kan je altijd terugbeluisteren op joe.be. En in de app, daar kan je mee aftellen. We gaan dus nog zeker 2 weken en een paar dagen door.
0: Ja, inderdaad. Ook komend weekend trouwens zeker je radio op Joe laten staan. Want tussen 12 en 6 uur 's avonds stellen we gewoon verder af. Anders krijgen we die 2000 nummers gewoon niet gedraaid. En dan krijgen we die top 2000 nooit op tijd klaar. Want we willen ze allemaal helemaal spelen. Daar proberen we echt wel op te letten.
1: Hè? Ja, absoluut. Dus gaan we zo meteen onze mond houden. Astrid en ik zijn er tot 7 uur. Maar dus wel met de belofte. Je krijgt gewoon de beste muziek die ooit gemaakt is in de volgorde die jij gekozen hebt. Your wish is our command eigenlijk. Jullie hebben beslist. Dus wij luisteren ook. Als jullie wish is, Chic met Good Times. 28 plaatsen laten zakken op de lijst. Tot op nummer...
2: Nummer 1564.
1: Ja, dan gehoorzamen wij.
0: Het gewoon,
1: ja, kijk,
0: hè?
1: Jullie beslissen.
0: Wij moesten zwijgen nu, hè, Tom?
1: Jullie komen zagen, hè.

0: Nile Rodgers, dat een jaar of twee geleden was dat zeker op Marktrok nog live zien doen.
1: Oh ja, maar was je erbij?
0: Ja, dat is zo, die extended version is gewoon, die blijven gewoon dit heel de tijd doen. En echt, een kwartier aan een stuk, hè. Good times. En die staan zo'n beetje te boppen met hun schouders.
1: En de hele tijd hetzelfde eigenlijk, hè. Dat ritme, dat blijft maar gewoon hetzelfde gaan, maar...
0: Wij stonden op Blauwe Markt. En wij stonden op Blauwe Markt een pintje te drinken in de zon. Niemand kloeg.
1: Ik wist dat er weer drank aan te pas kwam ook, hoor. Maar ik voel hem ook helemaal chic. Met Good Times heb jij er uiteraard ook weer ingestemd in deze top 2000, die alleen maar beter en beter en lekkerder begint te smaken. Ook 1564 zaten we er net. En nog eens kijken hoe het zit in de app. Ja, jij bent ook duidelijk aan het luisteren. Dat is fijn. Je bent erbij. Zoals bijvoorbeeld Christophe, die zegt ook van, oh, is die plaat net gezakt. Was nogthans ook een liedje dat ze regelmatig in de Illusion draaiden.
0: In de Illusion?
1: Dat is een club vanuit de jaren 80, denk ik, toen wij nog gewoon in ons pamperken of zo.
0: In de jaren 90 gewoon dikke bonke bonke.
1: Ah, was dat dan Illusion ook?
0: Dat heb ik gemist in de Illusion.
1: Ja, dan mocht ik toch niet buiten komen, hoor.
0: Dat was van voor mijn tijd. Ja. Mia is ook aan het luisteren, wens ons een goede middag. En ook Jean-Paul en vele andere bekende en minder bekende gezichten. Als jij aan het luisteren bent, je kan er altijd nog bij in de Joe-app. Dat is trouwens helemaal gratis. En weet je wat het allerleukste is?
1: En vertel.
0: Als je jarig bent, dan krijg je een filmpje met taart erin.
1: Tof, hè?
0: Ja, dat moet je echt, eens ervaren hebben. Dus maak een account aan en zet je verjaardag op vandaag. Ja, dan krijg je vandaag dat filmpje.
1: Dat brengt geluk. Ik heb dat al vaak gezien, dat mensen daar zo blij om zijn. Maar het is terecht, denk ik. Hè.
0: Doen. Zometeen. Oh, eentje die jullie erna lang afwezig terug ingestemd hebben. Goeie smaak, Vlaanderen. Het werd begon tijd dat The Dolphins Cry nog eens passeerde.
2: In het leven is het altijd een deadlines halen, een kids ophalen, een zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een supersnel laden, en nu hier, en straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
3: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussen slagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
4: Van plastic, metaal of drankkarton?
3: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
5: Beleef deze kerstvakantie Winter Circus Camille vanaf 19 december in Trixo Arena in Hasselt. Een gloednieuwe show vol muziek en adembenemende acts. Manu van Akker, Ruud Beekmans en Maxime zijn weer van de partij. En wegens succes nu een extra show. Winter Circus Camille. Tickets clubcamille.be. Samen met het nieuwsblad VTM en Joe.
6: De Mistje Dutchess van Connections.
7: Oh, Thailand. Die olifanten in het wild spotten in Kuiburi.
8: Doe me, gemist.
9: Dus geen enkele reiservaring. En boek met een travel designer van Connections.
10: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment en in elke stijl. Nu ook met 20% korting op je favoriete stuk. Bij aankoop vanaf 2. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
11: Wel, je hebt geen gaatjes.
12: Nou?
11: Nee, geen maar.
12: Alsjeblieft.
11: Wat blieft?
13: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
14: Ramen, deuren, veranda's? Lijners
15: Aluminium. Dek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op Reinaars.be.
16: Nummer 1563.

0: ging 16, 17-jarige Tom echt ongelooflijk goed of in 1999, zo'n beetje Man Summer of Love. 1999, 2000. Dan was dit jaar niet weg te slaan van GymTV en TMF en ja. MTV, die toen alle drie nog bestonden.
1: Ja, ja, ja. Lang, lang geleden.
0: De dieren ook, dieren konden toen spraken. Als je een eekhoorntje tegenkwam, dan zei die hallo. Het Kwalsik was dat met de rest van Live, toen nog een band. Nu tegenwoordig doet hij dat helemaal solo. The Dolphins Cry.
2: Nummer 1562.
1: Daar staan deze mannen hier, die je geregeld ook bij Joe Gold hoort. Daar moeten we het straks nog over hebben. Maar vandaag zijn ze van ons, hoor. Dr. Hook.

0: Ik had er net onze collega Anne van Elzen nog op de vloer gezien. Die wordt altijd wild, krijgt een paar extra vapeurs als het over Chris Martin gaat. Het is een gigantische crush van haar.
1: Volgens mij heeft hij wel redelijk permanent vapeurs en dat is die altijd wild.
0: Sowieso, sowieso.
1: Als je ze persoonlijk kent,
0: dan volg ik het volledig.
1: Maar ik snap ze. Dus, ja,
0: Coldplay, Spear of Sound, is net op 1561. Ja, het wordt plezant, vrolijk en iets hoger tempo. Zo meteen met de Monkees erbij, I'm a Believer.
1: En ook deze, dat is een iets minder hoog tempo, maar wat een machtige plaat.
2: Breek de stilte.
1: Oh, jongens toch.
2: Breek de stilte.
1: En we gaan nu niet helemaal beluisteren. Straks, nee. Stef Bos nog voor 5 uur. Je wil echt nergens naartoe gaan. 4:55. Nico op de nieuwsredactie, breek de stilte.
3: Goedemiddag. Premier De Wever waarschuwt zijn coalitiepartners opnieuw. Als we het niet eens raken over de besparingen, zal dat heel zware gevolgen hebben voor ons land. Het zei De Wever in het parlement, nu de gesprekken over de begroting muurvast zitten. Hij herhaalde ook dat elke partij binnen zijn regering haar verantwoordelijkheid moet nemen. De Wever moet normaal volgende week dinsdag zijn State of the Union voorlezen in het parlement. Intussen gaat de nationale vakbondsbetoging van morgen tegen de besparingen van onze regering gewoon door. Dat melden de christelijke en socialistische bonden. En MER-voorzitter Boucher had opgeroepen om die manifestatie uit te stellen, omdat hij vreest voor rellen door de studentenprotesten in Wallonië. Maar de vakbonden beloven dat alles morgen rustig zal verlopen. En de medewerker van de Britse Royal Navy is opgepakt voor spionage. Het gebeurde vorig jaar al, maar hij verschijnt vandaag voor de rechter. Die man van 24 zou maandenlang geheime informatie gedeeld hebben met een ander land. Welk, dat is niet duidelijk, maar mogelijk gaat het om Rusland.
0: En er zijn ook nog files. Grote kans dat je in de file effectief staat. Want ik geef je er 10 mee waar het langer aanschuiven is dan een kwartier. Brusselse Buitenring tussen Anderlecht-Zuid en Huizingen. Daar schuif je 35 minuten aan tussen Diegem en Expo, 26 minuten. En ook een kwartier tussen Wezenbeek en Diegem. Daar staat een defect voertuig. Brusselse Binnenring dan ook nog een kwartier tussen Sint-Stevens-Woluwe en de welriekende Dreef. Antwerpse Ring dan richting Nederland een half uur. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout nog eens 20 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Richting Gent ook nog aanschuiven, kwartier daar tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Richting Antwerpen is het aanschuiven op de E34, 20 minuten tussen Melzele en Sint-Anna-Linkeroever. A12, 20 minuten ook al tussen Antwerpenhaven en Antwerpen-Noord. Nog aanschuiven dan op de E313, 17 minuten extra daar tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost.
4: De top 2000 met Tom en Astrid.
5: Good times, great music, it is true.
6: Nummer 1560.

0: Ja, niet de beste move, niet de beste. Maar het passeert er wel mooi in. En I'm a Believer van de Monkees, die kreeg je net dus op 1560.
1: Een heel mooi plaatje uit de 60s. Als je van 60s en 70s muziek houdt, hebben we zo meteen nog fijn nieuws voor je. Frank, ik ben vanochtend van Leuven naar Gent gereden door de ochtendspits. En ik denk dat ik buiten sneeuw ongeveer elk seizoen ben tegengekomen op 1,5 uur. Zou dat kunnen?
2: Dat kan zeker, ja, inderdaad. Dat is zo typisch met die buien, hè, die vanaf het noordwesten binnendrijven. Hè. Dat buien, dan heb je dan ook het drasje. Je kan dan weer prachtige zonnige momenten hebben.
1: Ik heb een regenboog gezien onderweg.

0: opklaringen. Later gaat de bewolking wel al toenemen in het westen van het land. En dat is eigenlijk de voorbode van een regenzone die het op ons land gemunt heeft. En dat zal morgen gebeuren. Hè. Dus morgen gaat de bewolking verder toenemen. Ook in het centrum en oosten van het land wordt overal betrokken. En uiteindelijk in de voormiddag kan het al her en der wat druppelen. Niet veel. Maar dan vooral later in de namiddag, dan kan het wel wat feller gaan regenen. Redelijk wat wind zal er ook staan morgen uit het zuidwesten. En qua temperatuur verandert er niet veel. Deze namiddag bijvoorbeeld op dit moment heb je op sommige plaatsen 16 graden. Overigens, daar waar een bui passeert, zakt de temperatuur met 3 graden. Hè. Dat is plots met 12 of 13 graden. En dat zal morgen gaan we richting 16 graden. Dat is een beetje raar, want in de loop van de namiddag, puur door het feit dat er warmer lucht wordt aangevoerd, niet door het feit dat er zon is, gaat het wel warmer worden in het westen van het land. Dus zij komen in die warme lucht, dan kan het bijvoorbeeld 19 graden worden. Maar in het oosten, daar waar de warme lucht nog niet gearriveerd is, zal het morgen 15 graden zijn.
1: Ja, maar zo'n natte vrijdag, zo van nog wel. We zitten op ons werk, we zijn op school. Hoe ziet het weekend eruit, Frank? Dat willen we vooral weten.
0: Ja, wel. In de nacht van vrijdag op zaterdag gaat dan de koufront passeren. Dus daar zit behoorlijk wat regen op. Maar eigenlijk zitten we in het weekend daar al achter. Dus we gaan daar geen last van hebben. Ik denk dat het weekend nog best gaat meevallen. Je moet een beetje denken aan vandaag. Het enige verschil is dat er minder buien gaan zijn. Dus je gaat veel plaatsen toch ook lange momenten hebben dat het droog is. Dat de zon zich ook af en toe laat zien. Maar je moet altijd die paraplu bij de hand hebben voor de ene bui die eventueel kan passeren. Dat is eigenlijk het scenario voor zaterdag en zondag. Qua temperaturen, ja, fris wel. Hè. Elke dag, zowel zaterdag als zondag, starten we met een temperatuur van 8 graden. En op het warmste van de dag is het dan een graad of 15, zo wat maximaal.
1: Mm-hmm. En zet zich dat door in het begin van volgende week? Kunnen we daar al ook eens naar kijken?
0: Ja, wel, volgende week gaat het zachter worden, want de wind draait dan eerder naar een zuid-zuidwestelijke richting. Maandag wordt 17, dinsdag 18, woensdag ook 18, donderdag ook 18 graden. Maandag blijft het droog, met zonnige perioden ziet er goed uit. Dinsdag is het eerst droog. Het is vooral later op de dag dat er toch weer een storing dichterbij komt en dat het wat kan gaan regenen. En dan is het eigenlijk een komen gaan van regenzones. Dan moet je wat geluk hebben. Als die 's nachts passeren, is het overdag droog. Is het overdag, dan is het juist natuurlijk wat minder. Dus dat is nog een beetje onduidelijk. Maar standvastig weer zit er niet in. Het enige verschil is dat, dus zoals ik zei, dus de wind naar het zuiden draait, waardoor het volgende week wel wat zachter gaat zijn.
1: Ja, ik heb vooral daardoor, we moeten een beetje geluk hebben. We zullen zien wat het gaat geven. En ondertussen hebben we een bericht van Raf gekregen in de Joe-app, dat die regenboog die ik vanochtend boven de E40 gezien heb, ter hoogte van Gent, dat die nu in Herentals staat. Ja.

0: bestaat maar één keer in deze hele top 2000, deze Britse soul diva. Maar een paar jaar geleden kwam ze nog naar ons land, naar de Roma.
1: Echt?
0: Meteen uitverkocht, hè. Die
1: Lisa
0: vrouw
1: Stansfield.
0: Fixt dat, Lisa Stansfield, inderdaad.
1: Veel drama, hè, dat hebben de mensen graag.
0: All... Ik dacht gewoon een Britse mooie soul, nee, veel drama.
1: Mooi. All around the world, heel mooi in de top 2000 gestemd. Maar niet zo mooi als Breek de Stilte van Stef Bos en Bob Savenberg, hè.
0: Ik was nog aan het denken...
1: Niet vergeten, ja, er zit nog iemand in, hè. Ja. Ja, die komt er zo meteen aan. Klaar voor?
0: Helemaal.
1: Wij gaan genieten. Ik ga hem heel luid draaien. Maar eerst even dit.
2: Zeg, van het weekend. Een brand bij ons in straat. Die pompiers hadden hun ladder nog niet uitgeklapt. Of mijn buren wisten al exact wat er was gebeurd.
3: Kom aan,
4: maar nee, de frituurbrand.
2: En ja, dan gaat het snel. Het internet op. Kijk, hè. Dat is waarom dat ik de Gazet lees. Want er was op dat moment maar één die op zoek ging naar de feiten. Een journalist van de Gazet van Antwerpen. Pas op, ik snap mijn beuren wel. In Antwerpen hebben wij geen filter. Behalve voor ons nieuws. Gazet van Antwerpen. Al 135 jaar onze bullshit-radar.
5: Lees, beluister en bekijk nu alles van Gazet van Antwerpen met 60% korting. Ga naar gva.be/actie.
6: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
7: Jaan?
8: Ja?
7: Jaan?
8: Ja?
7: Oeh, je hebt mij gehoord.
8: Ja, tuurlijk dat.
7: Oh ja, dat is waar. Je bent naar La Perre geweest voor oortoestellen.
8: Jij nog niet, hè?
7: Ik weet het.
6: Want nog tot 15 oktober zijn het voordeelweken met kortingen tot wel €750. La Perre. Wij maken alle oren blij.
9: Yo, ik ben Adil Alerbi. En je kent me misschien van de Larger Than Life Platzerfilms.
10: Prinses van Life!
9: Wist je dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Ra de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docu-reeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docu-reeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
11: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
12: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken.
11: Info op telenet.be.
12: En wel, ik ga eens gaan kijken.
13: Ricci, citroen met framboos, bekend.

0: De familie Jackson, de Jacksons, Blame It On The Boogie. Ik heb het gevoel dat we die nog gaan tegenkomen in deze lijst. Daarmee zitten we in de, wat is dat, 60s, hè?
1: Late 70s.
0: Maar dat kan nog altijd. Als je van de 60s en de 70s houdt, dan moet je bij onze zusterzender zijn, Joe Gold. En zeker volgende week. Joe Gold.
2: Win een goudstaaf ter waarde van 2500 euro.
1: Ja, als je een naam hebt als Joe Gold, dan moet je daar wel eens iets mee doen. En dan moet je gewoon voor goud gaan. En dat doen we volop volgende week. Dan worden er effectief goudstaven uitgedeeld ter waarde van 2500 euro van de Europese goudstandaard. Dat klinkt zo wauw, zo sprookjesachtig. Dus ik heb er keiveel zin in om dat uit te delen. Elke dag opnieuw kan het. Wat moet je daarvoor doen? Vooral de gouden duo's gaan opzoeken in de muziek uiteraard. En die zijn er. Ik moet altijd denken aan Dolly Parton, Kenny Rogers. Die zullen sowieso wel eens passeren.
0: Ah ja. Die kunnen ook nog op één belanden op deze zender.
1: Maar, kan ook.
0: Ga daar vooral voor naar joe.be. Dan kan je daar ook nog eens alles nalezen over de Europese goudstandaard.
1: Voilà, dan ben je helemaal mee.
0: Ja, er gebeurt dus op al onze zendertjes gebeurt er iets.
1: Ja,
0: klein of groot.
1: Toch?
0: Ga vooral eens even kijken. Zeg straf, hè. Ondertussen krijgen we van Sofie een bericht. Nu blijkt die regenboog in Nazareth in Oost-Vlaanderen te staan.
1: Ook al.
0: En daarnet nog in Herentals.
1: En die gaat maar door en door.
0: Normaal, dat is een groot ding, hè. Mm-hmm. Als ze dat zo snel kunnen verhuizen. Zullen we eens luisteren naar één van de 18 Elton Johns? En het goede nieuws is, na deze moeten er nog 15 komen. Goed bezig, die mens.
2: Nummer 1556.

0: was de hele tijd aan het denken eigenlijk. Heb jij blue eyes?
1: Nee, zo'n beetje groen-grijzig.
0: Zo ver.
1: Ik kan van die kleurlens niet doen morgen, hè. Als je daar goed op gaat.
0: Dat zou wel eens fijn zijn.
1: Nee, ik was net aan het lezen. Bea stuurt hier. Bea stuurt geweldige muziek om op te fitnessen.
0: Hierop.
1: Ik denk dat dat over de vorige plaats ging. Er komt een heel goede fitnessmuziek aan, Bea. Maar eerst Nico, 5 uur.
2: Goedemiddag. Premier De Wey vertrekt aan de alarmbel. De verdachten op het proces Dien wisten wat ze deden. En Kramatorsk rouwt na de dodelijke Russische bomaanslag. Premier Bart De Wever waarschuwt zijn coalitiepartners opnieuw. Als we het niet eens raken over de besparingen, zal dat heel zware gevolgen hebben voor ons land. Dat zei De Wever in het parlement nu de gesprekken over de begroting muurvast zitten. Hij verwees naar de zogenaamde rentesneeuwbal.
3: In het jaar 2026 geeft onze federale overheid 16,7 miljard euro uit aan rente. Volgens de Nationale Bank zal dat bij ongewijzigd beleid oplopen tot meer dan 50 miljard euro per jaar aan rente in 2035. Voor wij dan op 1 januari 1 euro primair kunnen uitgeven aan politie, justitie, defensie of wat dan ook, zitten we dan al vele miljarden onder nul.
2: En dus moet elke partij binnen de regering haar verantwoordelijkheid nemen, zei De Wever nog.
3: De maatregelen waar we vandaag over discussiëren, die zijn zeker niet allemaal aangenaam. Maar ze vallen in het niks bij wat op korte termijn op ons afkomt als wij niets doen. Hoe dicht wij staan bij het punt waarbij ons draconische maatregelen zullen opgelegd worden. En dus is voor mij de situatie heel eenvoudig. Ofwel gaan we nu doorpakken, ofwel zal ons op zeer korte termijn de rekening worden gepresenteerd.
2: De Wever moet normaal volgende dinsdag zijn State of the Union voorlezen in het parlement, met daarin die afspraak over de begroting. Maar de kans dat hij die deadline zal halen lijkt al maar kleiner te worden. Dave de Kok en zijn ex-vriendin zijn allebei toerekeningsvatbaar. De kans is groot dat hij opnieuw zulke feiten zal plegen. Bij haar is die kans kleiner. Dat is het oordeel dat van de gerechtspsychiaters en staat in de akte van beschuldiging die voorgelezen werd op het assiseproces in Gent. De Kok doodde kleuter Dien 4 jaar geleden. Zijn ex staat enkel terecht voor ontvoering met de dood tot gevolg. Zij beweert dat Dien nog leefde toen de Kok de jongen meenam en later dumpte in Zeeland. In Kramatorsk in Oost-Oekraïne houden ze morgen een dag van rouw na de dodelijke Russische bomaanval op 2 bussen. Daarbij vielen zeker 33 doden en 18 gewonden. De Russen viseren al maar vaker burgers. Gisteren viel er in Priluki, niet ver van Kiev, nog 22 doden bij een aanval op een appartementsgebouw. Onder hen 5 kinderen en daar vielen ook meer dan 50 gewonden. Rusland is van strategie veranderd, zegt onze collega en oorlogsjournalist Robin Ramakers. En die quote die komt blijkbaar niet. Het Oekraïense gerecht onderzoekt de aanval in Kramatorsk als een oorlogsmisdaad. En Sisu Bergs heeft zich geplaatst voor de 2e ronde op het tennistoernooi van Shanghai in China. Hij versloeg daar in de 1e ronde een Tsjech in 2 sets, 6-3 en 6-1. Kimmer Kopjans ging er meteen uit in Shanghai. Hij verloor in 2 sets van de Griek Tsitsipas. Vanavond en vannacht opklaringen en plaatselijke buien bij minima rond 8 graden. Morgen wisselen bewolkt, soms regen en opnieuw 15 graden. Het weekend wordt vrij zonnig en meestal droog bij opnieuw 15 graden.
1: Ja, dat is weer typisch die Robin, hè, zich zo verstoppen voor jou. Nico, ga hem zoeken.
2: Ik ga hem zoeken.
1: Vind hem tegen straks.
0: 8 files op onze snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest. En we beginnen met de langste file. Dat is 35 minuten op de A12 richting Antwerpen. Tussen Antwerpenhaven en Antwerpen-Noord. E17 dan richting Antwerpen. Tussen Haasdonk en Antwerpen-Oost-West. Liever ook nog eens 20 minuten extra daar. Brusselse buitenring dan aanschuiven tussen Wezenbeek en Diegem. Een 30 minuten extra. 22 minuten dan weer tussen Neerpede en Beersel. Nog op die buitenring tussen Ruisbroek en Halle aanschuiven. Door een ongeval 25 minuten extra daardoor. En nog eens 20 minuten erbij tussen Diegem en Expo. Antwerpse ring dan nog richting Nederland aanschuiven. 30 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En nog eens een kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West.
1: Leanne Rimes komt eraan voor Bea in de fitness. Dat gaat beter zijn.
4: De top 2000 met Tom en Astrid.

0: maar op de toog dansen, hè. En water over elkaar gieten. Dat is toch die, hè?
1: Dat zijn beelden die niet meer van het netvlies gaan.
0: Dit is toch van Coyote Ugly, hè?
1: Dit is Coyote Ugly.
0: Oh, dat is toch ook echt onze jonge tijd, hè? Can't Fight the Moonlight van Lee Ann Rimes uit 2000. Ja, effectief, toen was ik 17. Stond vorig jaar niet in de lijst. Jullie hebben ze er terug ingestemd. Dat is gek, hè? Er zijn veel goede nummers terug ingekomen.
1: Ja, dankjewel.
0: Vraag mij alleen af welke nummers er dan zijn uitgegaan.
1: Kan pijnlijk worden, als ja, dat weten.
0: Moeten we eens uitzoeken.
2: De top 2000.
1: Ja, de top 2000 die loopt al sinds dag 4 en die loopt nog verder. 3 weken lang uiteindelijk tot vrijdag 23 oktober. En het gaat een topdag worden. Niet gewoon die hele dag omdat dat de finale dag is van de top 2000. De allerbeste platen dan. Maar daarna wordt het ook nog leuk. Tussen 6 en 9 in de avond is er ook nog eens een feestje.
0: Ja, wij doen een after, zoals dat heet.
1: Een after.
0: Ja, maar ik blijf erbij. Waarom zeg je altijd dat het maar tot 9 uur gaat duren?
1: Nou ja, dat is waar.
0: Dat is for fun. Dat we een einduur er hebben bijgezet. Maar je weet toch dat dat niet gaat stoppen?
1: Dat is een beleefdheid. Nee, want jij gaat draaien.
0: Ja, Jarne en ik zijn dan aan het draaien. Dat is echt no way.
1: En nog een ronde.
0: Ja, ik heb al tegen Jarne gezegd van doe toch maar minstens een uurtje meer cd's mee. Ja,
1: en een beetje meer confetti.
0: Ja, toch worden. En voor ons draait Sven Ornelis. En we draaien alleen het allerbeste uit de top 2000. En je kan daar geen tickets voor kopen. Ook niet als je met een pipiblik vraagt in de Joe-app. Gaat niet, je kan ze alleen winnen tijdens de top 2000.
1: Maar wel tof, je kan meteen nog 4 tickets winnen bij elke DJ of DJ's. Hier bij ons dan bijvoorbeeld. 4 tickets, wat moet je doen? Wel, we gaan eigenlijk gewoon hitster spelen. Je kent dat spel wel. Dan moet je de songs die je te horen krijgt op een tijdlijn zetten. Van is dat nu vroeger of is dat een later? En we hebben hier ook zo'n voorbeeldje voor jou klaarstaan. Dus jij moet zo meteen vroeger of later doorsturen via de app. Maar zullen we beginnen bij het begin? En dat betekent dat we nu een plaatje voor jou hebben klaarstaan uit het jaar 1991. Die waren altijd zo heel exuberant gekleed, hè? Die Army of Lovers met Crucified uit 91 dus. En is dat nu vroeger of later dan dit hier? Ja. Benieuwd hoe goed het gesteld is met jouw kennis, maar je weet het, je mag wel een beetje googlen en zo. Hè? Het is uiteindelijk ons computersysteem dat er jou uitplukt.
0: Voor alle duidelijkheid, we willen dus weten, was de plaat die je nu net gehoord hebt vroeger of later dan Army of Lovers? Komt die ervoor of erna? Vroeger of later?
1: 91.
0: Ja. En dus dat liedje dat u nu net hoorde van, het was iets met Bailando, maar voor de rest weet ik niet wat de titel is. Was dat vroeger of later dan 1991? Stuur maar door in de Joe-app. Ondertussen luisteren wij naar Jimi Hendrix.
1: Met ons lijflied eigenlijk, hè?
0: Ah ja, juist! Amai!
1: Zeg!
0: Hey Joe.
3: Nummer 1554.

0: Jij was toen 13. Wedde dat jij alle stapjes kende op dit lied?
1: Dat kon bijna niet anders, maar echt iedereen toch?
0: Ik vind het jammer dat je op een stoel bent blijven zitten eigenlijk.
1: Ik vergeleek mij ook altijd graag met die blonde, met haar kort kapseltje. Je was toch altijd een personage? Had je dat niet zo?
0: Ja, ik was Nick Carter van de Backstreet Boys.
1: Ah ja, oké. Ja, direct de lat heel hoog liggen.
0: Alleen, ik wou Nick Carter van de Backstreet Boys. Dat is niet helemaal hetzelfde. Zometeen Poison Arrow.
2: Deze week in Date Night.
3: Het mooiste compliment is dat ze mij in het begin van onze relatie omschreef als haar ride or die.
2: Date Night. Zes op date met Sammy Medi.
3: Over 10 jaar ben ik 11 jaar getrouwd. Hoop ik uiteraard dat wij mooie kindjes hebben. Als je het mij vraagt, 5.
1: Is dat waar?
3: Ja, als ik mag dromen, hè.
1: Wat zegt zij?
3: Dat zegt ze kalmpjes aan, jongen.
2: Date Night met Tess Goossens en Sammy Medi. Luister in je favoriete podcast-app of bekijk de volledige aflevering op VTM Go.
4: Schat, ik zie je graag.
3: Ja, maar...
4: Maar nee, geen maar.
3: Oh.
5: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
6: Smulpapen en lekkerbekken opgelet. Ik serveer u een nieuw seizoen van mijn restaurant. 5 duo's van stresskippetjes en haantjes de voorsten smijten zich in de keuken. Alles moet perfect zijn van de eerste tot de laatste hap. Want de scherpste jury van het land staat klaar om alles te fileren. Houd de maagzuurremmers bij de hand, want elke week staat er een dubbele portie Mijn Restaurant op het menu. Elke dinsdag en donderdag bij VTM. En nu al met VTM Go+.
7: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
8: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
7: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
9: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
7: Doen we wel. Argenta.
10: Zo simpel kan het zijn.
11: Go, go, go naar Impermo. Geniet nu van onze beursacties. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. Of een keramische tegel van 90x90 in travertijn design voor €19,99.
12: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
13: Hallo, ik ben Angèle.
14: Angèle, een van de grootste Belgische artiesten van haar generatie, neemt dit weekend het magazine van De Morgen over. Ontdek alles over haar nieuwe album Instinct, een exclusief gesprek met Amélie Lens en veel meer. Nu zaterdag bij De Morgen.
13: Bisous.
15: GIX merkt je op.
16: Mode voor haar,
15: voor hem
17: en voor ons.
15: Bij GIX vind je mode voor het hele gezin. Van trendy tot tijdloos, in iedere stijl en voor elk budget. Steeds met een persoonlijke service. Dus, waar gaan we shoppen?
17: Bij GIX.
15: GIX, mode voor dames, heren en kids. Kom langs in een van onze winkels of shop online op GIX.be.
17: Dat is GIX.be, want...
15: GIX merkt je op.
18: Opgelet, want Bies wordt Bild. Laat je inspireren op Bild Gent. Van 10 tot en met 18 oktober in Flanders Expo Gent. Tickets via bilt.living.
19: Nu bij Zelfbouwmarkt, keukens om in te roepen.
20: Chelsea, Lensy, kom en eten.
19: Of gewoon om in te koken. Nu Duitse kwaliteitskeukens aan waanzinnige nettoprijzen. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
21: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine. Nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
22: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas cadeau. Snel, vandaag is de laatste dag. Join the Feel Good Club.
23: Nu beursacties bij Impermo. Deze zondag extra open van 1 tot 6.

0: van de 80's spande de broekjes toch ook soms wel heel hard.
1: Tom, wat was dat even?
0: Dat is het allerhoogste dat ik kan.
1: We gaan het daar ook op houden misschien. Wat denk je daarvan?
0: Van ABC. De Top 2000. Die eindigt op 23 oktober met een feestje in Kortrijk. Daar gaan we een hele Irish pub overnemen. Het is heel exclusief. Je kan er alleen maar bij als je tickets wint. En dat doe je door hier mee te doen aan ons spelletje. We hebben iemand aan de lijn.
1: Ja, we hebben iemand aan de lijn. En dat was Cathy uit Wilsbeke.
0: Cathy.
1: Goedenavond.
2: Hallo, goedenavond.
0: Cathy, heb jij dansbenen?
2: Ja.
1: Dat is al... Ik hoor dat al, kijk.
0: Ja, ik hoor
1: dat. Ik hoor dat al tot hier.
0: Ja. Cathy, dan hebben we eigenlijk maar één vraag voor jou. Je kreeg daarnet deze opgave. Army of Lovers uit 1991. En daarna kreeg je deze gekke bende. Jij herkende uiteraard Paradiso met Bailando. De vraag is, komen die voor of na 1991? Is dat vroeger of later, Cathy?
2: Later.
0: Ik kijk naar de jury.
1: Dat kunnen wij goedkeuren.
0: Ik ging bevestigen zeggen, sorry. Dat is namelijk uit welk jaar, Bailando?
1: Dat komt uit 1996.
0: 1996. Cathy, je hebt 4 tickets gewonnen voor ons feestje. Wie ga je meenemen?
2: Ik ga dat vragen aan de voetbalmama's.
0: De voetbalmama's?
1: Oh, leuk. Oh. Dat zijn volgens mij ook allemaal dansmama's.
0: Oh, het wordt dat soort feestje. Oh, ik ben zo blij. Ja, het gaat echt tof worden. En ze zeggen dus dat je daar gaat zijn om 9 uur, Cathy, maar geloof er niks van. Hè. Maak heel de avond vrij, Cathy.
2: Zorg dat doe ik zeker.
0: En zorg dat je daarna en de 2 dagen daarna ook nergens meer moet zijn. Hè.
2: Ja.
0: Tot dan, Cathy. Salut.
2: Ja,
0: dank. Ja, en iedereen die zoiets heeft van, doe me toch, Cathy, tickets ook wel gewild, want ik wil met Cathy gaan schuren. Dat kan, morgen zijn er nog kaartjes.
3: We zijn op nummer 1551.

word ik toch altijd een klein beetje melancholisch van, hoor. Wat een plaat, toch? Rocco Granata met zijn Marina wel 275 plaatsen achteruit. Maar nog steeds in deze top 2000 op 1551. We gaan verder en dat is alweer met een feestje te doen. Pink krijg je te horen in deze lijst hier op 1500.

0: Allee, als dit gok is, hoeveel puntjes moeten er nog komen?
1: Wat is dat met die moeilijke vraag?
0: Ongeveer.
1: 7.
0: 8.
1: Oh.
0: Hey, niet slecht.
1: Ik kan nog eens op de lotto spelen.
0: Maar ook niet slecht. Bob Marley komt er ook nog aan. En Counting Crows, waar ik een heel emotionele band mee heb. Komt er straks aan.
1: Emotionele jongen, hè?
0: Je kent dat verhaal, hè?
1: Nee, nog niet.
0: Ik ga straks nog eens
1: luisteren.
0: Eerst naar Nico, die staat op de nieuwsredactie 6:40. Wat gebeurt er, Nico? Oh, wacht, dit gaat beter zijn als ik je microfoon openzet.
2: Dat is een pak handiger.
0: Nico, spreek, jij nu zal gehoord worden.
2: Goedemiddag. Het heeft de kok pleit schuldig aan doodslag op de kleine Dien, maar niet voor zijn ontvoering. Dat heeft zijn advocaat gezegd op het assiseproces in Gent. De kok riskeert tot 30 jaar cel voor doodslag. Hij pleit ook schuldig aan het bezit van beelden van seksueel kindermisbruik. Volgens de gerechtspsychiater zijn de kok en zijn ex-vriendin allebei toerekeningsvatbaar. En is de kans groot dat hij opnieuw zulke feiten zal plegen. Bij haar is die kans kleiner. Premier Bart De Wever waarschuwt zijn coalitiepartners opnieuw. Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen om een begrotingsakkoord te vinden, heeft hij gezegd in het parlement. De gesprekken daarover zitten muurvast en dat kan ons land heel veel geld kosten, zegt De Wever. Die moet normaal volgende week dinsdag zijn State of the Union voorlezen in het parlement. En in Kramatorsk in Oost-Oekraïne houden ze morgen een dag van rouw na de dodelijke Russische bomaanval op 2 bussen. Daarbij vielen zeker 33 doden en 18 gewonden. Het Oekraïnse gerecht noemt dat een oorlogsmisdaad. De Russen viseren al maar vaker burgers. Gisteren vielen er niet ver van Kiev nog 22 doden en meer dan 50 gewonden bij een aanval op een appartementsgebouw. Vanavond en vannacht opklaringen en plaatselijke buien bij minima rond 8 graden. En morgen wisselen bewolkt, soms regen bij 15 graden.
1: Best wat files op de weg, hoor. Dus ik geef ze je enkel mee waar het langer dan 20 minuten aanschuiven is. Antwerpse ring richting Nederland, 35 minuten extra tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Brusselse buitenring, 35 minuten ook al tussen Wezenbeek en Diegem. En nog aanschuiven op de A12 richting Antwerpen, een half uur extra daar tussen Antwerpenhaven en Antwerpen-Noord.
0: Zeg, nu is die regenboog aangekomen in Reti.
1: Is die er
0: Martien.
1: Nog altijd?
0: Dat is echt, maar dat ding, dat is
1: maar
0: een snelheid.
3: De top 2000 met Tom en Astrid.
4: Nummer 1509.

0: De laatste keer Adam Duritz en de rest van Counting Crows in de lijst. Big Yellow Taxi is ook al geweest. En dat is dus voor mij een beetje jeugdsentiment en nostalgie, omdat ik... Ik heb dat deze week al eens verteld.
1: Ja, eigenlijk amai meegemaakt. Ja. Maar je iets en, met verliefd worden.
0: Ja, ik was heel
1: verliefd op een... vaak meegemaakt.
0: Op een jongen die echt van heel goede muziek hield. En die heeft mij dat leren kennen.
1: Tof, hè?
0: En dan lagen wij zo samen op zijn kot naar muziek te luisteren. En ik hoopte dan altijd... die muziek interesseerde mij niet. Daar zat het van. Maar ik wil u lief worden. Maar hij was niet echt geïnteresseerd. En de muziek is gebleven en hij niet.
1: Ja, goed. Goede keuze.
0: Ja, ik vind nog altijd heel...
1: De balans zit helemaal goed. Maar ik denk dat je dat vaak nog gaat hebben. Bij deze hele top 2000 heel vaak van... Ach ja, die periode. Dan was ik zo en zo en zo. Laat het gerust weten, hè. Als jij bij bepaalde nummers een of andere leuke fase bijvoorbeeld hebt meegemaakt.
0: Ik weet al wat jij gaat doen tijdens het volgende nummer.
1: Meezingen en nog eens slurpen.
0: Dat koffiemachine. Ja, want dat doe jij wel regelmatig.
1: Ja, het is goed voor jou dat het geen 4D is, want jij hebt het niet voor de geur ervan. Hè?
0: Ja, we zouden... Nee, ik ben niet zo'n koffiedrinker. Maar het nummer heet 1 kopje koffie, maar we zouden voor jou een versie 20 kopjes koffie per uur
1: ongeveer, ja,
0: kunnen maken. Dat is voor zo.
2: Vanavond bij VTM dromen de duo's weg bij hun panden in mijn restaurant. En bij VTM 2 bezoeken de inspecteurs ook een pand. Maar dat is rampzalig. Vanavond bij VTM en VTM 2.
3: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 26% korting op spinazie van Boni.
4: 26% op spinazie? Nog eens lekkere spinaziepuree.
3: Voorwaarden op

0: koolruit.be. Koolruit, laagste prijzen.
1: De ramen, deuren en veranda's van Reinaars Aluminium bieden levenslang woonplezier.
2: En tijdens onze actiedagen geniet je van extra voordelen op maat.
1: Ga voor 31 oktober langs bij je vakman.
2: Want hij staat voor je klaar met persoonlijk advies en Belgisch vakmanschap.
1: Ramen, deuren, veranda's? Reinaars
2: Aluminium. Vind je vakman op reinaars.be.
3: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in Rijke Vorsel? Kun je wandelen in het groen in Drogenbos? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente. En maak kans op één van de 10 elektrische fietsen.
4: Deze week maak je enkel in België, naast de EuroMillions jackpot, kans op 1000 euro.
5: 1000 euro? Ja, dan heb je de chance, waar?
4: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen.
5: Aha, chance, hé, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
4: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
5: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
6: Samen beschermen we wat de beste gemeente een thuis maakt. Verisure. Zoveel meer dan een alarm.
7: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
8: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
7: In Libelle naar...
8: De vijf beste looks van nu.
7: In Feeling of naar...
8: De hotste adresjes in je buurt.
7: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
9: Van Boyzone-nostalgie tot solo-hits, Ronan Keating komt naar Antwerpen. Beleef zijn Just Getting Started World Tour. Op 7 september 2027 in de Lotto Arena. Tickets en info via fkpscorpio.be. In samenwerking met Joe en HLN.
10: Ik ben het beu!
11: Oei.
10: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
11: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
10: Ja, en hoe verder liever?
11: Ver genoeg, maar niet te ver.
10: Ah ja, voor de kinderen.
11: Weet je wat? Jij kunt daar. Imo...
12: Simo! In het leven is het altijd een deadlines halen, een kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een supersnel laden, en nu hier, en straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
13: Beleef de magie van de films en meer tijdens Harry Potter, The Exhibition. Wegens groot succes verlengd tot 3 januari in Brussels Expo. Koop nu je tickets via harrypotterexhibition.com. Samen met het Nieuwsblad en VTM.

0: zou het er nog mee zijn? George Ezra.
1: Goeie vraag.
0: Hij was op tournee in 2024. Hij is papa geworden eind 2024.
1: Amai.
0: Van een baby, naar het schijnt.
1: Van een plaat, maar wel van een babytje, ja.
0: En dan is die verdwenen. Echt ook niks meer op Instagram gezet. Nergens meer van gehoord. Nergens meer in het publiek gezien. Gewoon weg.
1: Maar dat is spannend, hè. Want dan gaat hij plots toch nog eens opduiken. En ha, ik heb 5 nieuwe albums.
0: Ja,
1: vooral
0: een meesterlijke plaat aan het maken. En een langspeelfilm en zo. Kan
1: sowieso.
0: Echt niet anders.
1: We tellen verder af in deze lijst hier. Dat betekent dat we nu een van mijn favorieten eigenlijk al. Maar ik denk dat ik niet alleen ben, hoor. Stevie Wonder staat uiteraard ook in jouw lijst.
2: Nummer 1505.

0: just called to say I love you. Duidelijk een zeer lieve man, maar je hebt hem niet helemaal omarmd, want 456 plekjes achteruit geschoven. Die Stevie Wonder, die op dit moment aan het toeren is, hè? Want zijn album Songs in the Key of Life, dat viert zijn 50ste verjaardag. En heeft daar afgelopen maandag nog een concertje gegeven en nog eens 4 nooit eerder uitgebrachte nummers gedeeld.
1: Zou het kunnen dat hij een beetje fan bent van Stevie Wonder?
0: Ik heb echt gekeken van, zou ik nu gaan, maar tickets zijn wel echt duur. Hè?
1: Zou het kunnen dat hij boos bent dat hij niet in de top 10 staat?
0: Ik vind dat echt schaamtelijk.
1: We gaan onverstoorbaar door met deze lijst met J-Lo.

0: Het nummer heet niet zo, het is Pompeii, gewoon van Bad Steel straks.
1: Dat wordt nog genieten. Tot 7 uur is dit nog de top 2000. Kop
2: of munt, zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design, vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
3: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
2: is wie er mag rijden. Yes, munt.
3: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
4: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid...
2: Herman, zet de puntjes op de O.
4: Ontdek nu de Herman Deals voor uiterst veilige garagepoorten. Kijk snel op herman.be.
5: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. En kies jouw geschenk. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Van 10 tot en met 18 oktober vind je ons in hal 7.
6: Promomania is terug. Tot dinsdag onze gepelde grijze garnalen Carrefour in een bakje van 200 gram. 1 plus 1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
7: Foodbag. De Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
1: Hey, nog altijd meer dan 75% van de top 2000 te gaan, dus laat het maar regenen en stop je hoofd in de radio. Ook al voor de zoele bariton van Nico Bosteels, 6 uur.
8: Goedenavond. Schuldbekentenis van Dave de Kok. Premier De Wever waarschuwt regeringspartijen en Oekraïne rouwt na een Russische bomaanslag. Dave de Kok pleit schuldig aan doodslag op de kleine Dien, maar niet aan zijn ontvoering. Dat hebben zijn advocaten gezegd op het assiseproces in Gent. De Kok riskeert tot 30 jaar cel voor doodslag. Zijn advocaten hadden daar voor de start van het proces ook al naar verwezen.
9: Dat is ons inziens een serieuze kwalificatie. Hij begrijpt wat hij heeft aangericht, de schade die hij heeft teweeggebracht.
10: Hij gaat zeker antwoorden op de vragen. Hij is daar ook zich van bewust en hij zal zeker meewerken.
8: De Kok pleit ook schuldig aan het bezit van beelden van seksueel kindermisbruik. Volgens de rechtspsychiater zijn de Kok en zijn ex-vriendin allebei toerekeningsvatbaar. En is de kans groot dat hij opnieuw zulke feiten zal plegen? Bij haar is die kans kleiner. De ex van de Kok gaat voor de vrijspraak. Op het assiseproces over de moord op barones Mimi Ulens weigert het Hof om zich terug te trekken. De advocaat van verdachte Nicolas Ulens had een wraakingsverzoek ingediend, omdat hij vindt dat het Hof fouten maakte toen de jury besliste dat Nicolas schuldig is aan moord met voorbedachte raden. Doordat het Hof blijft zitten, is het nu aan cassatie om te beslissen wat er moet gebeuren. Het proces ligt daar sowieso stil tot 4 november. Premier Bart De Wever waarschuwt zijn coalitiepartners opnieuw. Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen om een begrotingsakkoord te vinden. Dat zei vanmiddag in het parlement. De gesprekken daarover zitten muurvast en dat kan ons land heel veel geld kosten, zegt De Wever.
11: De maatregelen waar we vandaag over discussiëren, die zijn zeker niet allemaal aangenaam. Maar ze vallen in het niks bij wat op korte termijn op ons afkomt als wij niets doen. Hoe dicht wij staan bij het punt waarbij ons draconische maatregelen zullen opgelegd worden. En dus is voor mij de situatie heel eenvoudig. Ofwel gaan we nu doorpakken, ofwel zal ons op zeer korte termijn de rekening worden gepresenteerd.
8: De Wever moet volgende dinsdag zijn State of the Union voorlezen in het parlement. Maar de kans lijkt al maar kleiner te worden dat hij die deadline zal halen. In Kramatorsk in Oost-Oekraïne houden ze morgen een dag van rouw na de dodelijke Russische bomaanval op twee bussen. Daarbij vielen zeker 33 doden en 18 gewonden. Het Oekraïnse gerecht noemt dat een oorlogsmisdaad. De Russen viseren al maar vaker burgers. Gisteren vielen er in Proliki, niet zo ver van Kiev, nog 22 doden en meer dan 50 gewonden bij een aanval op een appartementsgebouw. Onder hen meerdere kinderen. En twee nieuwe Belgische records voor Roos van Otterdijk op de wereldbeker korte baan zwemmen in Oezbekistan. Eerst tikte ze in de finale van de 50 meter rugslag aan na 26 seconden en 31 honderdste. Dat is 12 honderdste sneller dan haar vorige record. En even later verbeterde ze ook haar eigen record op de 100 meter wisselslag, ook al met 12 honderdste. En op beide afstanden pakte van Otterdijk daarmee zilver. Vanavond en vannacht opklaringen en plaatselijke buien bij minima rond 8 graden. Morgen wisselen bewolkt, soms regen bij 15 graden. En het weekend wordt vrij zonnig, meestal droog en opnieuw 15 graden.
12: Nog steeds een heleboel files. Ik geef je 7 files op onze snelweg waar je meer dan 20 minuten verliest. De langste file die vind je op de Antwerpse ring richting Nederland. 3 kwartier daar tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Brusselse buitenring dan 35 minuten tussen Vilvoorde, Koningsloo en Zelk. 20 minuten tussen Wezenbeek en Diegem. E313 richting Antwerpen. 25 minuten tussen Massenhoven en Wommelgem. 20 minuten op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West. A12 ook nog eens 20 minuten tussen Antwerpenhaven en Antwerpen-Noord. En dan ook nog aanschuiven op de E40 richting Brussel. 25 minuten daar tussen Haasrode en Heverlee. Komt daardoor een ongeval.
1: Ja, toch zo'n drukke spits. En toch hebben die regenbogen hebben daar dus geen last van. Hè? Want Tom stuurt hier 20 minuten geleden dat hij in Aalter stond. En dat was een dubbele. Waren ze plots met 2. En dan 20 minuten later, nu staat hij in Deurne. Ook weer met z'n 2. Dat kan toch, allemaal geen toeval meer zijn. De top 2000. Allee, J-Lo.
13: Tom en Astrid.

0: 180 plaatsen nog eens gezakt, hoor. Maar blijft een mooie op 1543. Deze Police Walking on the Moon. Ik ben net nog eens naar buiten gaan kijken. Ja? Ik heb de maan nog niet gevonden, maar
1: dat
0: ik vermoed
1: licht.
0: Dat... Ja, inderdaad, het is nog licht. Ja. Dat is misschien de reden waarom ik ze niet vond.
1: Die regenboog, dat blijft toch iets curieus.
0: Ja, wat dus, heb je daar ontlokt?
1: Maar dus daarnet stond die... Waar hebben we hem het laatst gesignaleerd?
0: Hij was begonnen op
1: in Deurne.
0: Ja,
1: in Deurne. Ja, het was vanochtend begonnen op D40. Dan is hij heel het land rond geweest. Dan heeft hij zijn broertje gevonden. In Deurne waren er twee.
0: En dat plant voort, hè.
1: Maar nu stuurt Silke dat hij in Deinze staat, Inte dat hij in Laakdal staat, Danny dat hij in Koersel staat en Veronique stuurt een foto dat de regenboog in Oostham staat.
0: Overal
1: weet
0: gewoon.
1: Je wat ik denk? Ik denk dat er meer dan één is. Maar,
0: zou het dat zijn?
1: Niet
0: zou,
1: helemaal zeker. We gaan nog,
0: kom hier wat te weten vandaag.
1: We gaan nog 5 keer de Police tegenkomen in deze lijst. Dat staat ook helemaal vast. En hoe vaak zou Bastille erin staan?
0: Ik heb het net gecheckt. Het is maar 1 keer.
1: Ja,
0: dus alles uit de kast halen nu, hè, om er ten volle van te genieten.
1: Dit is dan ook hun enige echt grote wereldmonsterhit. Weet je nog in 2013? Het was echt... Overal, maar echt overal. Elke zender draaide het on repeat. Ik denk zelfs dat ze dat jaar 2 keer live zijn komen doen bij mij in de studio.
0: Echt,
1: op de zender waar ik toen werkte.
0: Wow.
1: Ja, omdat dat zo'n gigantische hit was. Fantastische kerels trouwens. Dan en de rest van Bastille.
2: Nummer 1542.

0: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
1: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
0: Ja.
2: Wauw.
0: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
1: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
0: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
1: Om de 6 seconden?
0: Nee, 1 keer per maand.
1: Ah.
0: Meer info op luminus.be.
3: Hoe mag die steek gebakken zijn?
4: Gebak, bleu. Dat is hetzelfde als signaal toch, hè? Zoals ze zeggen, hè.
3: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
4: Bleu.
5: Opgelet, want Bies wordt Bild. Laat je inspireren op Bild Gent. Van 10 tot en met 18 oktober in Flanders Expo Gent. Tickets via bilt.living.
6: Renault. Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
7: Digitale radio, dat is eenvoudig in gebruik en een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal. En nu nog meer. Want alleen deze en volgende week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal.
8: Goedendag, dit is een officiële mededeling. Uw hersenen hebben dringend meer beweging nodig. De signalen zijn eindeloos scrollen, vergaardagen vergeten en ontdekken dat uw sleutels al 3 dagen in uw schoenen liggen.
9: Schud je brein wakker met Puzzlefit, de app voor fans van Sudoku's, kruiswoordraadsels en woordzoekers. Exclusief voor abonnees van Het Laatste Nieuws, De Morgen en Humo. Jouw abonnement plus veel meer. Download nu de Puzzlefit-app en train je brein.
10: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conferenceperen en Jonagoldappelen, win je thuis.
11: Peren!
10: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
11: Kom, we peren hem!
10: Winnaarswinkelen bij Lidl, dat kan tellen.
12: Joehoe!
13: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
12: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom u helpen met uw verhuis.
13: Amai, zalig, merci.
12: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebat-inzamelpunt.
14: Bebat.
12: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal. Krevel.
15: Ouder worden heeft zijn voordelen. Vooral voor jou. In oktober acties tot 68% voor onze 68ste verjaardag.
12: Krevel. Leef beter.
14: Doe, doe, doe.
12: Je vastrijden in een smal straatje is snel gebeurd.
16: Dag gelukkig.
12: Gelukkig zijn we er voor u. Ook als de wil er is, maar de weg niet.
16: Ja, dat lukt niet.
12: Etias.
14: Doe, doe, doe, doe.
12: Nu -20% op de Etias autoverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de motorrijtuigenverzekering op etias.be.
17: Met Cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
18: Oh, een eekhoorn.
17: Een safari in de jungle.
18: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
17: Of maak van je koffiezet...
18: Voilà, uw koffie.
17: Een professionele espresso-machine.
18: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met karamel frappissimo al pistachio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
19: Make it extra.
17: Cash, het knalspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
20: Ramen, deuren, veranda's?
21: Leenaars Aluminium.
22: Ontdek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaars.be.
23: Nummer 1541.

0: gaat er eigenlijk niet zo goed mee, hè? Het last van hartritmestoornissen.
1: Lionel.
0: Nee, inderdaad, de Lionel. En dan geopereerd moeten worden. Maar wel goed in onze lijst. De eerste keer tegengekomen met Say You, Say Me, dus op 1541.
1: Lionel Richie, dat is toch die krullenbol, zo met zijn vettige, krullen.
0: Zwor.
1: Ja, die verkoopt ook klein meubilair en parfum van zichzelf en zo. Dat is echt waar.
0: Nee, ja.
1: Ja, alle artiesten hebben een sideshow. En ja, echt waar, maar zoek het op.
0: Ik geloof in
1: LionelRichie.com, zoek het op. Kom. Top 2000. Ondertussen is de regenboog aangekomen in Koersel, in Deinze, in Laakdal, in Oostam.
0: En Zutphoort, hè?
1: Ja, er zijn moeten er toch meer als eentje zijn. Heb je het gevonden, Lionel Richie?
0: Nog niet, jongens. Dat was afgeleid met uw regenboog.
1: Hoe traag ben jij?
0: Ja, eigenlijk wel. Ja.
1: Ik neem je terug mee naar 1981.
0: Ah ja, ik kijk er even naar uit, naar dit momentje.
1: Ja, dat we geen last van het internet. Toen had het Eurovisie Songfestival nog een dirigent. En toen stond daar voor Groot-Brittannië het pas gevormde kwartet Bucks Fizz. En die hebben dat gewonnen. Dat is toch crazy?
0: Ah ja, ik dacht dat er
1: een kleding mag
0: in komen. Ja, maar die hebben gewonnen.
1: Ja, maar kijk naar mij alsof ik het
0: achter. Ik had nog iets verwacht, omdat het
1: en omdat
0: met
1: ik weet
0: zo.
1: Dat jij zo'n fan bent, gaan we niet alleen luisteren, maar gaan we ook nu naar het clipje kijken.
0: Yes.
1: Ik ga dat hier even op het grote scherm zetten. En dan kan jij dus meedansen, alsof je terug -4 bent, want zo oud was je toen, met Bucks Fizz op nummer...
2: Nummer 1540.

0: Was doen we niet zo gemakkelijk?
1: Taking from behind.
0: Ja,
1: was
0: taking, het met taking from behind was dat. Ja, in de ethisch mocht dat allemaal, hè.
1: Oeh. Wacht even.
0: Jesus Christ. Oké, wat komt er nog vandaag? Ah ja. Cause you had a bad day. Dat is niet waar, hè, Daniel.
1: Ik kan niet hier.
0: Daniel Powter komt er zo meteen nog aan. En ook wel, oh, deze suave.
1: Als je dit gaat draaien, bijvoorbeeld op dat feestje, die afterparty. Iedereen weer volop op die dansvloer.
0: Maar,
1: oh jawel.
0: Waren die niet zoals 14 jaar of zo toen dit uitkwam? Die waren heel jong, hè?
1: Allemaal geen probleem, nee.
0: Volgens mij is dat het eerste probeerseltje van Simon Cowell, die ooit One Direction heeft samengebracht.
1: Ja, ja.
0: Ik zie daar een patroon in, ja. Simon. Vuil op.
1: Kalm.
0: Het is nu een 6:30, alleen maar hele, hele goede muziek. En daarna met Stijn natuurlijk ook nog altijd goede muziek. Tussen nu en 7 bedoel ik uiteraard. Het is 6:30. Nico, wat gebeurt er in de wereld?
2: Goedenavond. Code oranje voor droogte blijft van kracht in Vlaanderen. Dat heeft de droogtecommissie beslist. September was uitzonderlijk droog en de hoeveelheid regen die er nu valt volstaat niet. Op heel wat plaatsen is het peil in de waterlopen te laag en het grondwater staat op meer dan 8 op de 10 plaatsen laag tot zeer laag voor deze tijd van het jaar. Burgers, bedrijven en overheden krijgen daarom nog altijd de raad om geen water te verspillen. Dave de Kok pleit schuldig aan doodslag op de kleine Dien, maar niet aan zijn ontvoering. Dat hebben zijn advocaten gezegd op het assiseproces in Gent. De Kok riskeert tot 30 jaar cel voor doodslag. Hij pleit ook schuldig aan het bezit van beelden van seksueel kindermisbruik. De ex van de Kok gaat voor de vrijspraak. En op het assiseproces over de moord op barones Mimi Ulus weigert het Hof om zich terug te trekken. De advocaat van de verdachte, Nicolas Ulus, had een wrakingsverzoek ingediend. Omdat hij vindt dat het Hof fouten heeft gemaakt toen de jury besliste dat Nicolas schuldig is aan moord met voorbedachte raden. En doordat het Hof blijft zitten, is het nu aan cassatie om te beslissen wat er moet gebeuren. Vanavond en vannacht opklaringen en plaatselijke buien, minima rond 8 graden. Morgen wisselend bewolkt, soms regen en 15 graden.
1: 6:30 en toch nog heel wat files, hoor. Er staan er 5 op onze snelweg waar je meer dan een kwartier verliest. We beginnen met de langste file. Dat is op de Brusselse Buitenring, 25 minuten extra daar tussen Machelen en Wemmel. Richting Antwerpen, E17, 25 minuten extra ook daar tussen Haasdonk en Antwerpen-West. E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost ook aanschuiven, ook daar 25 minuten. Dan nog de Antwerpse Ring richting Nederland, 21 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout door een defect voertuig. En nog eens 17 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroe en Antwerpen-West.
0: En even misschien het laatste regenboogbericht van de dag, want het is stilaan donker aan het worden bij Tamara in Keerbergen, bij Babette in, op de wei van Pukkelpop, bij Gita in Burgt, bij Cindy in Adegem, bij Karin in Zonhoven, bij Maggie in Mazeik, bij Brenda in Remouchant en in Karin, uit Karin in Lier komt ook een regenboog. Cream komt eraan.
3: Met Tom en Astrid.
4: Nummer 1539.

0: zeer typerende gitaarspel van Eric Clapton erbij. Oh. Bij Cream, White Room, 27 plaatsen achteruit toch wel. En dit jaar dus op 1539.
1: Nou, fantastische muziek, hè? Precies.
0: Onwaarschijnlijk.
1: Terug Woodstock.
0: Ja, wel, ja. Inderdaad, daar zit je een beetje.
1: Oh, jongens toch. Het wordt nog genieten, duimen, vingers aflikken. Het is ook al een hele dag heel plezant geweest. Hoewel Daniel Pouter daar een beetje anders over denkt.
2: Nummer 1538.
1: Maar wat een hit was dat toen in 2005. Bad Day.

0: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
1: Allee ja, wie kookt er nu niet met lokale ingrediënten? Hij moet toch mee zijn met hun tijd?
0: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
2: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
3: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
2: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
4: Oh nee, dat is tegen een auto van Paulien. Wat nu?
3: Bel erop onze makelaar.
2: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
5: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conference peren en jonagoldappelen, win je thuis.
6: Peren!
5: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
6: Kom, we peren hem!
5: Winnaarswinkelen bij Lidl, dat kan tellen.
7: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
8: Yo, ik ben Adil Alerbi en je kent me misschien van de Larger Than Life Patserfilms.
9: Patsers van Life!
8: Maar wist je dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Ra de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docureeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docureeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
10: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten? Die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater. Van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
11: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans, alleen deze week bij Mediamarkt.
12: Wij zijn tevreden over uw werk.
13: Maar?
12: Nee, geen maar.
13: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?

0: Daar zit Nile Rodgers trouwens ook weer achter. Hij heeft hier bij zoveel artiesten mee samen mogen werken. Ook met David Bowie dus, die je net nog kreeg met Modern Love. Staat hij mee op 1537.
1: Dat vind ik chic. Heb je hem?
0: Ja, ik heb hem. Ja, maar nu, het is goed.
1: Het is voor iedereen donderdagavond.
0: Ik snap het helemaal. Die top 2000, jongens, toch, die doet wat met een mens. Maar die doet jou misschien ook wel bewegen, want Je kan deze lijst eigenlijk wel fysiek ook gaan beleven. Daarvoor moet je in Kortrijk zijn. We hebben zo van die 4 hotspots gefixt in Kortrijk. En dan kan je bijvoorbeeld, net zoals Miley Cyrus, ook nog eens op zo'n sloopkogel het kot gaan afbreken. Dat heeft wel iets. Je wil daarmee op Instagram gaan staan of op een Pinterest-paginaatje of zo.
1: Ja, je moet dus vooral ook iemand meenemen die foto's kan maken, want het is ook bijna onmogelijk om een selfie te maken terwijl je op een sloopkogel zit. Believe me, misschien heb ik het wel geprobeerd, misschien ook niet. Ah. We hebben ook nog 3 andere videoclips uit de top 2000 waar je gewoon helemaal in kan stappen. Als je het eens in actie wil zien, moet je vooral even op de Instagram van Joe gaan kijken, want er staan heel mooie foto's van onze collega Heidi, die het allemaal is gaan uitproberen. Dat is een wandeling in Kortrijk, dus het is echt om met het hele gezin gezellig te gaan doen.
0: Sowieso.
1: Kortrijk, waar we trouwens ook gaan eindigen met die top 2000.
0: Ook nog eens.
1: De finale gaan we live in de K, het shoppingcenter daar, uitzenden. En dan gaan we feesten, hè, ook na 6 uur, de 23e. Ja, tot puntje.
0: Tot hoe laat weer al?
1: Nee, er staat overal tot 9 uur, maar we spreken af, het is puntje.
0: Ja, oké. Tot dat Tom er bij neervalt of zoiets.
1: Ja, joh, pas op, dan kunnen we.
2: Nummer 1536.
1: Lang doorgaan. Ik heb daar straks gezegd, Ultimate Chaos, jij ging daar zo helemaal suave op en je werd al een beetje warm en zo, maar weet je hoe oud die jongens waren toen Simon Cowell, die ook One Direction en zo heeft uitgevonden, hen samenbracht in de jaren 90?
0: Jij zei er juist iets van 14, hè?
1: De jongste, de oudste van de band was op het moment dat ze dus overal van I'm not your Casanova deden, was de oudste 21, de jongste 14.
0: God.
1: Echt ongelooflijk. En daar werden BH's naar gesmeten.
0: Dat is bijna de leeftijd van mijn oudste zoon.
1: Ja, kijk. Dat is ook een beetje een...

0: De laatste die wij vandaag in petto hebben voor jou. Stijn Smets, die staat hier klaar. Wat ga jij eigenlijk doen met de radio, Stijn Smets?
1: Wel, ik ga weer de berggeit en de zak van de dag nog eens draaien. ik heb gisteren een klein beetje moeten voeteren met de zak van de dag. Hè.
0: Ja, ja. Dus dat is voor de mensen die nog nooit gehoord hebben. Als je nu van Radio 2 komt. Je komt van Radio 2 en je denkt, ik geef het eens een kans, die show. Dat is de diepste zakker van de dag.
1: De zakker van de dag.
0: En je hebt moeten foefelen.
1: Ja, want gisteren was eigenlijk de zak van het jaar.
2: Oei.
1: Oh. Ja, die is gisteren gepasseerd. Ja, die ook. Maar Clouseau hebben we gisteren gedraaid. En dat is de plaat die het hardst gezakt is dit jaar. Ik vond het zo erg. Ik dacht, weet je wat, ik neem de tweede zak van de dag.
2: Ja. Dat is al erg genoeg.
0: Morgenochtend om 9:00 dan trekken we die top 2000 weer open. Dus zo meteen even luisteren naar Stijn voor wat statistiek en andere goede muziek. Morgen mogen we dat eigenlijk al zeggen met wat ze gaan beginnen morgen. Oh,
2: dat wil je toch weten? Dat
0: hashtag Svanke.
2: Big Girl, daarmee opent de top 2000 van morgen.
0: En wat doen ze nog?
2: Uur. Maar er passeert nog meer.
0: Je hebt het openstaan daar, wat doen ze nog?
2: Raar, er is een nieuwkomer die morgen gedraaid wordt. Waarvan je denkt, dat kan niet, maar het is wel degelijk van dat. We hebben dat gecheckt, gecheckt.
1: Ruben en de Van Guchtjes, ik doe er nog ene.
2: Bijna.
0: Welke dan wel?
2: Ingeborg.
0: Ik denk dat die mensen die van Radio 2 komen, dat die terug weg zijn. Stijn, is goed. Ja. Maar ik kijk persoonlijk ook uit naar de namiddag morgen. Bij Jan passeert deze dan. Vind ik tof, daar ga ik goed op. Heb jij een favorietje dat morgen passeert?
2: Ik ga morgen in mijn hoekje zo nog eens zitten op mijn kamer als ik tiener was. Want Alanis Morissette mag ook nog eens passeren. Dat zal bij Heidi zijn.
0: Je mascara er een beetje uitblijten. Ik deed dat ook altijd toen ik 14 was.
2: We snappen elkaar, dat is goed.
1: Het raar is dat ik het geloof.
0: Veel plezier met Stijn en sorry voor alles.
3: Deze week in Date Night.
4: Het mooiste compliment is dat ze mij in het begin van onze relatie omschreef als haar ride or die.
3: Date Night. Best op date met Sammy Medi.
4: Over 10 jaar ben ik 11 jaar getrouwd. Hoop ik uiteraard dat wij mooie kindjes hebben. Als je het mij vraagt, 5.
2: Is dat waar?
4: Ja, als ik mag dromen, hè.
2: Wat zegt zij?
4: Dan zegt ze kalmpjes aan, jongen.
3: Date Night met Tess Goossens en Sammy Medi. Luister in je favoriete podcast-app of bekijk de volledige aflevering op VTM.co.
5: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
6: Schat, kijk eens naar de lucht. Amai, jong, dat is volledig grijs.
7: Och, en onze auto staat op de oprit. Oei, dat staat hier vol bomen.
6: Ja.
7: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
6: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
7: Oef, dat is een pak van mijn hart.
6: Ja, schatje.
8: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. GIX merkt je op.
9: Mode voor haar.
8: Voor hem.
10: En voor ons.
8: Bij GIX vind je mode voor het hele gezin. Haast je, want enkel deze week geniet je van 10% korting op de volledige collectie tijdens de Open Deurweek. Dus, waar gaan we shoppen?
10: Bij GIX.
8: GIX. Mode voor dames, heren en kids. Kom langs in een van onze winkels of shop online op GIX.be.
10: Dat is GIX.be, want...
8: GIX merkt je op.
1: Het is 7:00 ondertussen. Joe Nieuws krijg je van Nico Bosteels.
11: Goedenavond. De droogte is nog niet voorbij. Dag 1 van het proces Dien zit erop. En een 10e Westnijldode in Nederland. Code oranje voor droogte blijft van kracht in Vlaanderen. Dat heeft de droogtecommissie beslist. September was uitzonderlijk droog en de hoeveelheid regen die er nu valt volstaat niet. Op heel wat plaatsen is het peil in de waterlopen te laag. En het grondwater staat op meer dan 8 op de 10 plaatsen laag tot zeer laag voor deze tijd van het jaar. Burgers, bedrijven en overheden krijgen daarom nog altijd de raad om geen water te verspillen. De eerste dag van het assiseproces over de dood van kleuter Dien zit erop. Het heeft de kokpleiter schuldig aan doodslag, maar niet aan ontvoering. Voor de start van het proces hadden zijn advocaten van de kok daar ook al naar verwezen.
9: Dat is ons inziens een zeer juiste kwalificatie. Hij begrijpt wat hij heeft aangericht, de schade die hij heeft teweeggebracht.
12: Hij gaat zeker antwoorden op de vragen. Hij is daar ook zich van bewust en hij zal zeker meewerken.
11: De kok pleit ook schuldig aan het bezit van beelden van seksueel kindermisbruik. Zijn ex gaat voor de vrijspraak. Morgen worden ze allebei verhoord en komt de politie aan het woord over het onderzoek. In Nederland is opnieuw een dode gevallen door het Westnijl-virus. Er doken ook 3 nieuwe besmettingen op. In totaal vielen er in Nederland al 10 doden door dat Westnijl-virus. Vooral oudere mensen met andere aandoeningen. Bij ons in Vlaanderen zijn er 13 gevallen gemeld, waarvan er 3 bevestigd zijn. Niemand is daarvan in levensgevaar. Vanavond en vannacht opklaringen en plaatselijke buien, minima rond 8 graden. Morgen is het wisselend bewolkt, soms regen en 15 graden. En het weekend wordt vrij zonnig en meestal droog bij opnieuw zo'n 15 graden.
1: 14 files staan er op dit moment nog in ons land. In 6 daarvan verlies je 10 minuten of meer. Op de E313 staat er zo eentje. Tussen Massenhoven en Wommelgem komt er een half uur bij richting Antwerpen. Op de E17 richting Antwerpen tussen Haasdonk en Antwerpen-West een kwartier extra. Dan gaan we naar de Antwerpse ring zelf. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West richting Nederland plus 10 minuten. En aansluitend tussen Antwerpen-West en Borgerhout nog eens 18 minuten erbij. Antwerpse ring, maar dan richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en Deurne 10 minuten extra. En vervolgens staat er ook nog eentje op de Brusselse buitenring. Tussen Grimbergen en Jetten moet je er 12 minuten extra bij rekenen. Als je op dit moment nog in een van die andere files staat, dan verlies je daar minder dan 10 minuten.
3: Dit is Joe met Stijn Smits.
1: Morgen vroeg weer meer Joe Top 2000, maar ook vanavond zit de muziek

7 noteringen voor Wham in de Joe Top 2000 dit jaar. En dan ook nog eens 17 solo noteringen voor George Michael. Morgen vroeg gaan we trouwens weer door met de Joe Top 2000. Maar ook vanavond blikken we terug op die playlist van je leven met de zak van de dag en de berggeit van de dag. Verder heb ik nog een leuk cadeau voor wie graag naar de film gaat. Straks heb ik weer 4 filmtickets in Movie Match. En nu bij Joe, Bruno Mars, die had een grote kroon op zijn hoofd staan vandaag, want hij was jarig. Peter Hernandez, zoals Bruno Mars eigenlijk heet.

had vroeger niet veel posters of foto's op mijn kinderkamertje of jeugdkamertje hangen. Maar van deze wel, Madonna, kreeg je nog eens met Borderline. En die Madonna, die heeft een investeringsje gedaan. Ze heeft een nieuw huis gekocht in Los Angeles namelijk. Die huis is een soort riant buitenverblijf met 6 slaapkamers. En dan ook nog eens een apart guesthouse en een poolhouse. Ze heeft er zo'n 22,5 miljoen euro voor neergeteld. En weet je wie dat geld gaat krijgen? Angelina Jolie. Want ja, die actrice woont nu in dat huis. Maar zij maakt dus plaats voor Madonna. Bij Joe nu.

0: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
1: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.
2: Mannekes!
3: Pompie!
2: Bij Gamma krijgen we 25% korting op alle verf.
3: Wablief!
2: Bij Gamma krijgen we 25% korting op alle verf. Oh, je weet het al.
3: Ja.
2: Oh, en wat gaan we doen dan?
3: Schilderen natuurlijk.
2: Oh ja, wij zijn niet zot, hè?
4: Nee, zeker niet.
0: Bij aankoop van 2 potten verf krijg je met je Gamma Plus kaart tot en met maandag 25% korting op alle verf. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
2: Gamma, jouw verfexpert.
5: I beg your pardon.
6: Samen aan tafel.
5: Dat wordt weer smullen bij de Lunch Garden.
6: Witloof gemaakt witloof met heerlijke abdijkaas en ham voor maar €12.
5: I love the witloof van de Lunch Garden.
7: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
8: De Superplus-deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1+1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
9: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
10: Maar alleen nee, mama.
8: Ontdek alle Superplus-deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
11: Gix merkt je op.
12: Mode voor haar.
11: Voor hem.
13: En voor ons.
11: Bij Gix vind je mode voor het hele gezin. Haast je, want enkel deze week geniet je van 10% korting op de volledige collectie tijdens de opendeurweek. Dus, waar gaan we shoppen?
13: Bij Gix.
11: Gix, mode voor dames, heren en kids. Kom langs in een van onze winkels of shop online op gix.be.
13: Dat is gix.be, want...
11: Gix merkt je op.

0: Inside kreeg je hier bij Joe. Binnen 10 dagen, dan zijn we de 18e, dat is een zondag. Dan speelt ze in het Koninklijk Circus in Brussel. En als je denkt, daar zou ik graag naartoe gaan, want die Anesthesia, die wil ik nog wel eens zien. Dan heb je brute pech, want het is compleet uitverkocht.
1: Movie Match.
0: En action inderdaad, want ik verwacht een beetje action van jou. Tenminste, als je kans wil maken op 4 bioscoopkaartjes voor een film naar keuze. Ik heb zo meteen in Movie Match een nieuwe opgave met een nummer dat gebruikt is in een 80s film. En als jij weet welke film dat is, stuur me dan de titel van die film in de app. En dan bel ik jou misschien wel op. En dan zijn die 4 filmtickets voor jou. Dus in welke film zat dit nummer?
1: Movie Match.

Phil Collins en Two Hearts is een heel plezant nummerke en het zat eigenlijk ook best in een plezante film. Het was een soort dramacomedie, die film, en ik zocht Buster uit 1988 met Phil Collins ook in een van de hoofdrollen. Nathalie Koppes uit Oostende, die wist dat. Ze neemt de telefoon niet op, maar ze krijgt toch maar mooi 4 filmtickets omdat ze het juiste antwoord had gestuurd. 7 files op dit moment nog in ons land waar je meer dan 5 minuten verliest. Ik begin eerst op de Antwerpse ring tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West plus 6 minuten. En aansluitend tussen Antwerpen-West en Borgerhout nog eens een half uur erbij. Dan richting Antwerpen E313 tussen Massenhoven en Borgerhout een kwartier erbij. En tussen Kruibeek en Antwerpen-West op de E17 zitten we dan 10 minuten erbij. A12 richting Antwerpen tussen Wilrijk en Antwerpen-Zuid 7 minuten extra. Dan staat er ook nog eentje op de E19 komende vanuit Brussel naar Antwerpen tussen UZ Antwerpen en Antwerpen-Zuid 5 minuten extra. En de laatste die kun je vinden op de Brusselse buitenring tussen Stroombeek-Bever en Jette. Daar moet je er op dit moment 7 minuten bij rekenen. Stijn Smits.

erg vervelend momentje gisteravond voor Céline Dion tijdens haar concert in Parijs. Want in het midden van dit nummer, Pour que tu m'aimes encore, vergat ze ineens de tekst. Gelukkig zongen de fans mee en kon ze na een paar zinnen weer netjes inpikken. Maar ze was er wel een klein beetje door aangedaan door dat moment. Zometeen bij Joe nog eentje van The Killers, Human. Maxi Priest komt er ook aan, Wild World. En de eerste in het rijtje van...

0: Wel, je hebt geen gaatjes.
1: Maar?
0: Nee, geen maar.
1: Alsof.
0: Wat blieft?
2: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
3: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Biover, tweede artikel voor maar €1. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
5: Voilà, zei, ons nieuw appartement is verzekerd.
4: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
1: Oh nee!
5: Oei, wat is er?
1: De fritketel die heeft een gat gebrand in ons aanrecht.
5: Oei.
1: Ja, wat nu?
5: Ik bel direct de makelaar.
4: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
6: Het is sale bij Transavia, dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf €48,

0: answer. Human van The Killers, ook dit jaar weer in de Joe Top 2000 en ze zijn nog niet gepasseerd. Dat betekent dus dat ze zeker niet zomaar ergens onderaan bengelen. Dit is Joe,
1: de Top 2000.
0: Hoewel, we schieten natuurlijk ondertussen wel goed op, want elke dag jagen we er wel wat nummers door. We gaan nog door tot 23 oktober. Dat is, dat is nog wel eventjes. Maar we hebben dan ook nog wel wat platen te gaan. En die platen die zijn gekozen door jullie. Die zijn in een mooie rangschikking gezet door al jullie stemmen. Wie ook gestemd heeft, is Davy uit Aartselaar. Goedenavond, Davy.
2: Goedenavond, sexy steen.
0: Oh, maar Davy toch. Nu word ik helemaal verlegen. Davy. Jij hebt gestemd voor de Joe Top 2000. Ik ben echt... Ik ben van mijn melk. Ik wilde vragen, ben jij zo iemand die met Excel-tabelletjes naast de radio zit om alles in doog te houden?

0: van de top 2000 of ben je iemand die gewoon de radio op Joe zet en gewoon geniet van de muziek die langskomt?
1: Het tweede.
0: Het tweede, dat lijkt mij een prima idee. Dan heb je meer oor voor de muziek. Je had dan een top 3'tje binnengestuurd. Ik stel voor dat we, dat we die even gaan overlopen. Dit was jouw nummer 3.
2: Nummer 3.
0: Black and Wonderful Life, en dat kun jij wel pruimen aan je kreun te horen. Waarom die plaat, Davy?
1: Ik vind dat gewoon een prachtige plaat.
0: Ja. Heb je daar een bepaald gevoel bij, of is het...
1: Nee, ik vind dat gewoon dat een heel gevoelige, prachtige plaat. En elke keer dat ik dat plaatje hoor, dat doet toch iets bij mij.
0: Ja. Nu ik zo naar je top 3 aan het kijken ben, ik ontwaar daar precies een rode draad. Volgens mij zijn het allemaal nummers uit de 80's.
1: Ja, dat klopt.
0: Ah ja, oké, goed. Dat was jouw favoriete tijd dan, de 80's?
1: Ja, dat was eigenlijk de periode van de playback shows en de Dolly Dots. En...
0: Ja.
1: Oh, super periode.
0: Ja, zeker, zeker. Zeg, en dan de nummer 2. Dat is een nummer waarvan veel mensen, als het langskomt in de top 2000, zich afvragen, wie stemt daar nu al op? Maar onder andere dus

0: Ja, Last Christmas van Wham. Ik neem dan aan dat je niet alleen een liefhebber van de 80's bent, maar ook een liefhebber van Kerstmis.
1: Ja, en van George Michael.
0: Ja. Staat de boom al? Davy?
1: Nee. Ik mag eigenlijk niet van mijn man, want ik was eigenlijk van plan dit jaar, Stijn, van een Halloween-kerstboom te beginnen.
0: En die dan na Halloween veranderen naar een kerstboom.
1: Ja, maar ik dacht van, nee, ik had toch maar niet doen voor het een beetje de vrede in huis te houden.
0: Ik vind het een beetje flauw van je man, Davy. Gewoon doen.
1: Ik weet het, Stijn.
0: Gewoon
1: weet
0: doen.
1: Het,
0: als je eens een keer
1: maar
0: naar de
1: winkel...
0: Hij
1: is aan het luisteren, Stijn.
0: Ja, dan weet hij het bij deze, hè. Als hij gewoon eens een keertje naar de winkel gaat, tegen dat hij terugkomt, die boom daar zetten, en dan staat hij voor een voldongen feit.
1: Volgend jaar, jongen.
0: Ja, voilà. Goed, we hebben de nummer 3 en de nummer 2 al gehad. Ja. Dat betekent dat de nummer 1 er ook nog moet aankomen. En wat heb jij op nummer 1 gezet, beste Davy?
1: Ach, de fantastische Sandra.
0: Sandra, met Maria Magdalena.
1: Maria Magdalena.
0: Ja. En waarom precies die plaat dan? Want jij hebt heel veel platen uit de 80's in je lijstje gezet. Maar waarom net die op nummer 1?
1: Die mevrouw die sprak mij recht aan vanaf in het begin dat ik dat liedje hoorde.
0: Huh?
1: Ik weet dat niet wat dat komt, ik ben gay, Stijn, echt waar. Ik ben overtuigd, 100% homo, hè. Maar in die tijd was... Ik had een klein oogje voor George Michael en Sandra met haar
0: puntjes in haar
1: wangen.
0: Het andere oog was voor Sandra.
1: Ja, ja. Man. En dan erachter in The Heat of the Night. Ja, dat was echt... Dat was ook een populaire madame met de playback.
0: En Enigma was ook zij, hè? Sadness? Daar
1: ja,
0: was ook
1: de sexy stem, hè. Ja. De hele sexy stem.
0: Goed. Davy, ik stel voor dat we, dat we jouw nummer 1 alles gaan draaien. Want ik kan je vertellen, als je nog moet wachten tot die langs gaat komen in de top 2000, ga je nog wel even moeten wachten. Want ze staat namelijk in de linker tabel dit jaar. Dat betekent dat ze dus hoger staat dan nummer 1000.
1: Super.
0: Voilà. Dus dan draaien we hem gewoon nu al, want anders zit jij daar te wachten, uitkijkend op jouw niet-Halloween-kerstboom. en dan kun je er nu al van genieten van jou, Sandra. Hey, Davy, heel erg bedankt om te stemmen. Bedankt ook nog voor het compliment waarvan ik eventjes van mijn melk was. En ga nu maar gewoon gezellig terug naast je man zitten in de zetel.
1: Ja,
0: fijne avond nog, hè. Dag, Davy.
1: Ja, oké, Stijn.
0: Dag.

0: Cool and the Gang en Celebration. En een celebration dat is ook wat vier luisteraars van Joe Gold kunnen houden.
1: Joe Gold.
2: Win een goudstaaf. Ter waarde van 2500 euro.
0: Want volgende week dan geven Karel en Astrid namelijk een goudstaaf weg. Een hele echte goudstaaf is dat. Het is een goudstaaf ter waarde van zomaar eventjes 2500 euro. Dat ze dan gaan uitdelen. En dat is in duo's dat ze dat gaan doen. Ze zoeken een gouden duo. Eerst hoor je twee songs van een artiest apart en dan samen. En dan moet je gold sturen in de Joe-app. Dus bijvoorbeeld, je hoort eerst een song van Lionel Richie en dan eentje van Diana Ross. En vervolgens hoor je ze samen, die Lionel Richie en Diana Ross, met My Endless Love. En dan moet je dus gold sturen in de Joe-app. En als je dat doet, dan win je dus misschien wel een goudstaaf ter waarde van 2500 euro. Dan komen de mensen van de Europese goudstandaard, die gespecialiseerd zijn in het verhandelen van goud, jou misschien wel persoonlijk zo'n staaf overhandigen. Dus volgende week moet je luisteren naar Joe Gold als je zo'n goudstaaf wil winnen van 2500 euro. Joe Gold te beluisteren via DAB+, via je smart speaker of via de app van Joe. Ik heb er nog eentje voor het nieuws vannacht, deze van Santana.

0: με την Bad Joe.
1: Deze mooie van Tears for Fears, die krijg je straks nog eens voorgeschoteld hier bij Joe. Sowing the Seeds of Love en Zucchero, die mag ook nog eens iets doen.
2: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik ene keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible. Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
3: Go Yellow!
4: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
5: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken kijken.
4: Info op telenet.be.
5: En wel, ik ga eens gaan kijken.
1: Het is 8 uur geworden ondertussen. Joe Nieuws krijg je van Nico Bosteels.
6: Goedenavond. Schietpartij met gewonden in Antwerpen. De droogte is nog niet voorbij en het UZ Brussel werkt niet meer samen met Van Berlaar. Dit bericht hebben we net binnengekregen. In Antwerpen zijn politie en hulpdiensten massaal uitgerukt voor een schietpartij niet ver van het Centraal Station. Veel informatie is er nog niet. Sommige media hebben het over meerdere gewonden, maar dat is nog niet bevestigd. We horen wel dat er zeker 1 verdachte opgepakt is. Volgen we verderop natuurlijk. Code oranje voor droogte blijft van kracht in Vlaanderen. Dat heeft de droogtecommissie beslist. September was uitzonderlijk droog en de hoeveelheid regen die er nu valt volstaat niet. Op heel wat plaatsen is het peil in de waterlopen te laag en het grondwater staat op meer dan 8 op de 10 plaatsen laag tot zeer laag voor deze tijd van het jaar. Burgers, bedrijven en overheden krijgen daarom nog altijd de raad om geen water te verspillen. Het UZ Brussel stopt de samenwerking met de bekende arts Gerland van Berlaar. Die blijft nog zeker een maand langer onder elektronisch toezicht in een onderzoek naar voyeurisme. Van Berlaar zou 1 of meerdere camera's geplaatst hebben in de slaapkamer van zijn ex-vrouw. Het is nog niet duidelijk of hij dat al bekend heeft en of dat zijn enige slachtoffer is. En buitenlandminister Maxime Prévot wil morgen een oplossing voor de 13 studenten uit Gaza die een beurs kregen om hier te studeren, maar van wie de regering het maar niet eens raakt om hen daar weg te halen. Die discussie moet stoppen, zei Prévot in het parlement.
7: Ofwel komen wij hier morgen tot een waardige overeenkomst. Ofwel stel ik voor om een einde te maken aan deze ellendige situatie. Omdat elke week die verstrijkt de studenten verder verwijderd van het voortzetten van hun academische loopbaan.
6: Vooral MR en NVA zijn geen voorstander om die studenten daar te evacueren. Vanavond en vannacht opklaringen en plaatselijke buien, minima rond 8 graden. Morgen wisselen bewolkt, soms regen en 15 graden. En het weekend wordt vrij zonnig, meestal droog bij 15 graden.
1: 1 file staat er nog, die kun je vinden op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout moet je er 24 minuten bij rekenen. Komt daar door een ongeval.
0: Dit is Joe met Stijn Smits.
1: Straks nog de One Hit Wonder Battle met 2 fijne platen uit de 70s. En zo meteen ook al iets uit die 70s. Kate Bush, maar eerst de Pet Shop Boys.

Die zijn dit jaar uiteraard ook weer van de partij in het Joe Top 2000. The Pet Shop Boys en It's a Sin. Van Nico kreeg je net al de gebeurtenissen uit de wereld, maar van mij krijg je zo meteen ook nog een portie nieuws, maar dan wel het popnieuws. Daarin zit onder andere een ziekenhuisopname voor de drummer van Blink-182 en het rommelt, zo kun je toch wel zeggen, in de relatie van de zanger van Imagine Dragons. Wat er precies aan de hand is, dat verneem je zo meteen. Eerst krijg je nog deze van Kate Bush en Wuthering Heights.

0: καιρό and baila sexy thing.
1: Joe Pop News.
0: Het is donderdag 8 oktober. Dit is het Joe Pop News met een operatie voor de drummer van Blink-182. Pech voor Céline Dion en eigenlijk ook een beetje pech voor de zanger van Imagine Dragons, want die zit zonder lief.
1: Joe Pop News.
0: Dan Reynolds, de zanger van Imagine Dragons, en actrice Minka Kelly zijn geen koppel meer. Ze hebben hun relatie beëindigd en die heeft ongeveer 4 jaar geduurd. De twee begonnen in 2022 te daten en waren de voorbije jaren regelmatig samen te zien. Tot zelfs nog maar een paar maanden geleden. Toen deelden ze nog foto's op verschillende evenementen. Toen was er dus duidelijk nog geen vuiltje aan de relationele lucht. Ondertussen wel, er is voorlopig geen officiële reden voor de breuk bekendgemaakt. All the small things,
1: true care, truth brings. Joe Pop News.
0: Travis Barker, de drummer van deze Blink-182, heeft een operatie ondergaan. Hij kreeg last van een gevoelloze arm, hand en vingers na een optreden vorige maand. Na een zenuwtest bleek dat er een zenuw aan zijn elleboog gekneld zat. Barker die onderging daarom een operatie om die zenuw weer vrij te maken. En hij zegt dat hij vooral snel wilde ingrijpen om in de toekomst te kunnen blijven drummen zoals hij dat gewend is. Volgens Travis Barker ziet het er goed uit. Hij verwacht binnen een paar weken weer normaal te kunnen drummen. Zijn vrouw Kourtney Kardashian was trouwens ook bij hem in het ziekenhuis voor morele steun. En dat ze alive is, daar zijn wij inderdaad ook blij om. Want ik zei net al dat Céline Dion gisteren tijdens een concert in Parijs een stuk van haar tekst vergat. Maar ze maakte ook nog eens een lelijke val. In het midden van een nummer ging ze poef onderuit. Ze stond gelukkig wel meteen recht en stak haar duim omhoog om duidelijk te maken dat alles in orde is. Hopelijk heeft ze achteraf toch niet nog extra hinder ondervonden en gaan haar komende concerten gewoon door.
1: Joe Pop News.
2: Good times, great music.

0: Kijk, als het mij vraagt, doe mij maar Beemster. Oud, jong, maakt mij allemaal niet uit. Die smaakvent, dat is top, hè? Ongezien. En bij mij, daar gaan we niet flauw over doen, draait alles om smaak. Al de rest is bijzaak. En die Beemster smaak, zo puur natuur, die vind je nergens anders. Ik zweer het je.
1: Beemsterkaas.
2: Lekker, echt lekker.
3: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Beemsterkaas.
2: Lekker, echt lekker.

0: aanleiding van de Joe Top 2000 kon je afgelopen weekend op VTM 3 heel wat muziekfilms bekijken. Onder andere die over het leven van Amy Winehouse, Elton John. En ook I Wanna Dance With Somebody over de carrière van deze Whitney Houston zat ertussen. En al die films die kun je nog 2 dagen lang helemaal gratis herbekijken via de app van VTM Go.
1: De Top 2000.
0: We zitten aan dag 4 van de Joe Top 2000 en we krijgen regelmatig zo van die berichten in met daarin, wat? Dat die song maar zo laag, die moet veel hoger. Ja, dat is de Joe Top 2000 natuurlijk. Als je niet genoeg mensen hebt die op een bepaalde hit willen stemmen, ja, dan staat die natuurlijk niet zo hoog als je misschien gewild had. Want het enige wat wij doen is jullie stemmen tellen en dan die stemming volgen. En jullie laten songs, ja, vaak stijgen, maar ook dalen. Ik heb nog eens de berggeit van de dag. De song die er het sterkst op vooruit ging vandaag. Dus dat is alvast altijd leuk nieuws. Marcel uit Beernum die stuurde in de Joe-app, wat krijgt de beste in het bergklassement eigenlijk? In de Ronde van Frankrijk is dat de bolletjestrui, maar krijgt de beste stijger in de Top 2000 ook een trui? De Solsleuteltrui bijvoorbeeld. Wel Marcel, vandaag gaat de Solsleuteltrui naar Christopher Cross. Zijn Ride Like the Wind ging vandaag 377 plaatsen vooruit. En daarmee is die Christopher Cross de berggeit van de dag.
1: Dit is Joe.
2: De Top 2000.

Vorig jaar op 17 in de Joe Top 2000. Zou ze daar dit jaar nog wat plaatsen bovenop doen, deze Tina Turner? Je komt dat binnenkort te weten. Zeg zo meteen weer een gevecht in de Joe-app, want de One Hit Wonder Battle komt eraan. Eerst nog Adele en Hello.

0: Hallo, hallo. Het is niet K3, maar wel Adele deze keer. One Hit Wonder
1: Battle. One Hit Wonder Battle. En nu breekt er weer een gevecht los in de Joe-app. En krabben en aan de haren trekken is wel degelijk toegelaten deze keer. Alles voor de overwinning. De strijd die gaat tussen twee eendagsvliegen en jullie bepalen wie nog eens een ererondje mag maken. Gewoon de Joe-app open doen. Daarboven zie je de twee keuzes en je favoriet aantikken. En dan gaat de rest vanzelf. Je hebt vandaag de keuze tussen deze twee. Dat is al een plezante, hè? Harpo en Movie Star. Dat is een Zweedse hit, deze. Die Harpo die heet eigenlijk Torsten Svensson. En weet je welke bekendheid nog als achtergrondzangeres fungeerde bij Harpo? Wel, dat was Frida van ABBA. Kun je dus voor stemmen, maar je kunt

Peter Skellern. Een paar jaar geleden is zij nog overleden, maar hij liet wel deze grote hit achter, You're a Lady. Na zijn solo-carrière vormde hij trouwens nog een band die Oasis heette. Dus ja, zo origineel waren de broertjes Gallagher niet. Welke van de twee wil je horen? Stemmen kan in de Joe-app. One Hit Wonder Battle. One Hit Wonder Battle.

Breakfast at Tiffany's van Deep Blue Something. Eigenlijk ook een beetje een one-hit wonder. Maar ik had twee andere one-hit wonders klaarstaan in de Joe-app. Het ging tussen Harpo en Movistar en Peter Skellern en You're a Lady. Echt heel spannend is het nooit geweest. Vanaf het begin was het redelijk duidelijk welke kant het op ging. De winnaar kreeg dan ook, had zijn mooie ronde getallen vandaag, 75% van de stemmen. De verliezer bijgevolg 25% van de stemmen. Eén van deze twee ging dus aan de haal met 3/4 van de voorkeursstemmen. Maar is dat Harpo? Of is dat Peter Skellern? We gaan eens luisteren. Oh, dat vind ik wel een plezante. Harpo, winnaar van de One Hit Wonder Battle vandaag. Met dus, denk eraan, in het achtergrondkoortje, misschien horen ze nog Frida van ABBA. Movistar, dat is de plaat waar jullie vanavond voor hebben gekozen.

en Call Me en Debbie Harry, de zangeres van Blondie, die gaan we normaal gezien volgend jaar opnieuw in de bioscoop zien. Ze heeft namelijk een rol in een nieuwe dramacomedie over spiritualiteit. Ook Pamela Anderson zal erin te zien zijn trouwens. En Debbie Harry gaat in die film de rol spelen van de moeder van Pamela Anderson. Volgend jaar dan komt hij dus in de bioscoop.

0: Het is 1 over 9. Joe Nieuws krijg je van Nico Bosteels.
1: Goedenavond. Drie mannen zijn kritiek na een schietpartij in Antwerpen. Twee aanhoudingen voor een moord in Menen. En ook de politie noemt de huiszoekingen bij ex-prins Andrew onwettig. In Antwerpen zijn drie mensen in levensgevaar na een schietpartij. Die volgden na een vechtpartij in een Airbnb. Je hoort Kim Bastiaans van de politie.
2: Een ploeg die belast was met het verhoogd toezicht hier in Antwerpen-Noord kon meteen ook drie verdachten arresteren die een naastgelegen pand waren binnengedrongen. In het naastgelegen pand hebben ze dan drie gewonde mannen aangetroffen die in levensgevaar zijn afgevoerd naar het ziekenhuis. Het gerechtelijk lab komt ter plaatse om een sporenonderzoek te doen. We hebben ook een vuurwapen in beslag genomen.
1: Zowel slachtoffers als verdachten zijn twintigers, allemaal mannen. Politie en gerecht onderzoeken het incident nog. De buurt is daar ook afgesloten. Er zijn twee verdachten aangehouden voor de moord op een man van 41 in Menen in West-Vlaanderen. De politie vond zijn lichaam vorige week in de koffer van een auto. De man was toen al 10 dagen vermist. De twee verdachten zijn een Egyptisch koppel, een vrouw van 49 en een man van 68. Ze zitten allebei in de cel en verschijnen binnenkort voor de raadkamer. Er dreigen minstens 125 jobs te verdwijnen bij metaalbedrijf Team Industries in Roeselaar in West-Vlaanderen. De directie wil volgende week het faillissement aanvragen. Dat is gezegd op een extra ondernemingsraad. De vakbonden reageren geschokt en hopen toch nog op een overnemer. En de huiszoekingen bij de gewezen Britse prins Andrew waren onrechtmatig. Dat heeft de politie nu ook toegegeven nadat de rechter zal nietig verklaarde. Die huiszoekingen gebeurden in februari. Andrew werkte vroeger als handelsvertegenwoordiger en zou informatie doorgegeven hebben aan zedendelinquent Jeffrey Epstein. Maar dat blijft hij wel ontkennen. Vanavond en vannacht opklaringen en plaatselijke buien, minima rond 8 graden. Morgen wisselen bewolkt, soms regen en 15 graden. En het weekend wordt vrij zonnig, meestal droog bij 15 graden.
0: Eén file op dit moment nog, die staat op de A12 richting Brussel. De hoogte van Boom moet je er 6 minuten bij rekenen.
3: Dit is Joe
4: met Stijn Smits.
0: En haal je Walkman al maar boven, want zometeen gaan we in het hitarchief weer naar de 80's, naar 1987 om precies te zijn.

0: ben hier zo net 80 keer de trappen van het gebouw op en af gelopen. Gewoon om in de juiste sfeer te komen voor dit nummer: Burning Heart en Survivor.
1: De Top 2000.
0: De Joe Top 2000 is het elke dag vol verrassingen, want er zijn best wel wat nieuwe nummers in de lijst gekomen dit jaar en ook een pak re-entries. En natuurlijk zijn er ook de stijgers en de dalers. Bij sommigen is dat gewoon een kleine rimpeling in het water. Bij anderen is dat een serieuze tsunami, in de goede of slechte richting natuurlijk. De berggeit van de dag, die hebben we al gehad. Dat was Christopher Cross met Ride Like the Wind. Maar wie is de zak van de dag? De plaat die het snelst achteruit bolde van vandaag. En vandaag is die onderscheiding weggelegd voor een Belgische band, Stash. In 2004 braken ze records. Hun single Sadness was toen de langst genoteerde plaat in de Vlaamse hitlijsten ooit. Maar ook nu breken ze een record. Als zak van de dag ging geen enkele song zo hard achteruit als Sadness. Min 644 plaatsen. Ja, dat doet toch wel een klein beetje zeer. Dus laat ik ze nog maar eens een hart onder de muzikale riem steken door ze nog eens te draaien. De zak van de dag, Stash en Sadness.
1: Dit is Joe.
2: De Top 2000.

Echt uit de 80s komt deze Kylie Minogue en The Locomotion. Zometeen laten we ons ook nog eens terugflitsen naar de 80s, naar 1987 namelijk. Toen liep er een film in de bioscopen over de Vietnamoorlog die heel veel mensen gezien hebben in 87. Al ging het niet zozeer over de gevechten, maar wel over een radio-dj die de troepen daar wat humor wilde schenken. Quizvraag van de dag. Hoe heette die film ook alweer?

0: deze week in Date Night.
1: Het mooiste compliment is dat ze mij in het begin van onze relatie omschreef als haar ride or die.
0: Date Night. Best op date met Sammy Medi.
1: Over 10 jaar ben ik 11 jaar getrouwd. Hoop ik uiteraard dat wij mooie kindjes hebben. Als je het mij vraagt, 5.
2: Is dat waar?
1: Ja, als ik mag dromen, hè.
2: Wat zegt zij?
1: Dat zegt ze kalmpjes aan, jongen.
0: Date Night met Tess Goossens en Sammy Medi. Luister in je favoriete podcast-app of bekijk de volledige aflevering op VTM Go.
3: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
4: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
3: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
5: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
3: Doen we wel. Argenta. Zo simpel.

0: Tot aan het gaatje Geronimo en Shepard.
1: Het hitarchief.
0: En we zetten onze vitesse weer even in achteruit. En we bollen 39 jaar terug in de tijd naar 1987. Dat was het jaar waarin de Amerikaanse president Ronald Reagan West-Berlijn bezocht en tijdens een speech vlak voor de Berlijnse muur de legendarische woorden uitsprak. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Iets wat 2 jaar later ook effectief gebeurde. En 87 was ook het jaar waarin dat de film Good Morning Vietnam uitkwam met Robin Williams in de hoofdrol.
2: Good morning, Vietnam!
0: Ja, heel veel mensen die wisten dat nog. Onder andere Danny, Filip, Chris, Carina, Griet, Bjorn en echt nog een hele reeks anderen. Onder andere ook Saskia, die deed ook een verdienstelijke poging.
3: Good morning, Vietnam! Ja,
0: en ook Thierry had dat idee.
4: Good morning, Vietnam!
0: Voilà, good morning, Vietnam. Ook dus uit 87. En de muziek, hoe zat het daarmee? Wel, dit was exact 39 jaar geleden bij ons heel populair.
1: Nummer 3.
0: En die Sabrina die was, laten we zeggen, niet alleen populair omwille van haar muziek, maar ook omwille van een andere kwaliteit. Allee, 2 kwaliteiten eigenlijk. Boys stond toen op nummer 3.
1: Nummer 2.
0: Rick Astley, hij kwam uit de stal producers Stock Aitken en Waterman. Het was zijn eerste hit in een rijtje van veel. Rick Astley met zijn legendarische lange beige regenjas in de clip van dit nummer. En wie stond er dan helemaal bovenaan de charts?
1: Nummer 1.
0: Wel, die plaats was voor de King of Pop. Hij was op het hoogtepunt van zijn roem toen in 87. 4 jaar na Thriller kwam Michael Jackson aandraven met het album Bad. En dit was daaruit de titeltrack, waarmee hij dus ook meteen een nummer 1 hit scoorde bij

0: Belgium's finest case choice and not an addict.
1: Joe. De leste zijn de beste.
0: De Joe Top 2000 is volop bezig. Dat betekent dat je de hele dag lang de beste muziek hoort hier bij Joe. Maar de allerbeste song, die hou ik voor zometeen. En die song, die komt misschien wel van jou. En dat mag een nummer zijn dat in de Joe Top 2000 staat, maar dat moet niet. Dus Madame met een bontjas van Urbanus zou prima zijn. Met een blauwe geschelpte van The Strangers kan ook. Maar Killing in the Name of van Rage Against the Machine, dat is ook mogelijk. En Where is My Mind van The Pixies kan ook. Om maar te zeggen, eigenlijk kan gewoon alles, zolang het maar het beste nummer is van de hele avond. Suggesties, die kan je kwijt in de Joe-app. Ben benieuwd.
1: De leste zijn de beste.
2: She's crazy.

helemaal in de 80s sfeer dankzij de Human League en Don't You Want Me. De lessen zijn de beste, daarvoor was ik op zoek naar een prima plaatje om te draaien, zo straks voor het nieuws van 10. En deze fijne suggesties kwamen onder andere binnen. Dat is dan zo van meedoen met de handen. En Stefan uit Torhout stelde YMCA van de Village People voor. Ah, dat is nog wel eens een fijne om te draaien eigenlijk. Claude uit Anzegem die wilde gaan voor deze Three Doors Down and Here Without You. Heel mooi nummertje. Dus die zet ik ook bij op de lijst. Nele uit Tongeren die wilde gaan voor deze The Manics, Three Preachers en Motorcycle Emptiness. Zo zalig, zet ze erbij. Ja, ik deel je mening helemaal, Nele. Dat is zo lang geleden, dus misschien moet ik die nog maar eens bovenhalen.

Kate Bush, die had Geert uit Koekelberg nog eens graag gehoord, maar dan met Babushka. Hij komt bij op de lijst, Geert. Draaien veel Lenny Kravitz, maar deze niet zo vaak meer. The Chamber, dat was een voorstel van Philippe uit Antwerpen. Allemaal heel goede suggesties. Maar ik ben er nog niet helemaal over uit welke ik nu precies moet gaan draaien. Want er zaten er ook nog andere in mijn inbox in de Joe-app. Dus ga er nog even over nadenken. Ik heb ook nog wel wat tijd, hè, want Starship komt er nog aan met We Built This City. En eerst gaan we ons even nog voorbereiden op de zaterdagavond. En dat doen we samen met Krapul in actie. Dit is Kia.

0: Starship and We Build This City. Dat is een hele goede plaat om te eindigen. Maar ja, we zijn nog niet aan het nieuws van 10. Dus ik heb er nog graag eentje. En liefst eentje die nog beter is, want je weet...
1: Joe. De beste zijn de beste.
0: Inderdaad, de beste zijn altijd de beste. En dus hou ik als laatste plaat ook altijd ruimte voor de beste plaat van de hele avond. En daarvoor moeten we vandaag naar Limburg, naar de hoofdstad van de smaak, Hasselt. Daar woont Johan. Goedenavond, Johan.
2: Goedenavond, Stijn.
0: Wat ik tot nu toe heb gezegd, dat klopt toch allemaal, hè?
2: Ja, zeker en vast.
0: Ja. De hoofdstad van de smaak, daar woon jij. En dat komt goed uit, want je hebt blijkbaar ook een goede muzikale smaak. Want wat stuurde je door in de Joe-app?
2: Ik stuurde door Prince met Let's Go Crazy.
0: Ja, hele goeie die van Prince. Hij heeft sowieso heel wat topnummers gemaakt. Maar dat is natuurlijk wel een hele fijne om inderdaad helemaal uit de bol op te gaan. Johan, op jouw profiel in de Joe-app staat ook een foto. Daar sta je naast een mooie dame. Dat is, neem ik aan, je vrouw of je vriendin.
2: Dat is mijn vriendin, ja.
0: Maar jullie hebben ook alle twee iets in de hand. Namelijk een glaasje wijn of een aperitiefje of zo. Dus ik neem aan dat Johan er wel van houdt om eens een beetje crazy te gaan.
2: Ja, dat wel. En een goed wijntje kan dat altijd bij helpen.
0: Ah ja. En dan ook nog een goede plaat, hè?
2: Ja, zeker. Ja, heel goed.
0: Ik ga ze draaien voor je, Johan.
2: Dat is goed.
0: Dus ik zou zeggen, zet de stoelen daar in Hasselt aan de kant en ga eens helemaal uit de pol op Let's Go Crazy van Prince. Fijne avond nog, hè? Dag Johan.
2: Fijne avond. Dag. Dag. Dag. Dag.
1: Yo, de listen zijn de beste.

0: Ami Medi, het is 10 uur nieuws krijg je van Nico Bosteels.
1: Een goeie avond. Drie mannen zijn kritiek na een schietpartij in Antwerpen. Op het proces Dien komen morgen de verdachten aan het woord. Een Europees record voor een Franse astronaut. In Antwerpen zijn drie mensen in levensgevaar na een schietpartij. Die volgde na een gevecht in een Airbnb. Je hoort Kim Bastiaans van de politie.
2: Een politieploeg die belast was met het verhoogd toezicht hier, was op minder dan 1 minuut ter plaatse en kon onmiddellijk drie mannen arresteren die een naastgelegen woning waren binnengedrongen. In de Airbnb troffen zij dan drie gewonde mannen aan die in levensgevaar naar het ziekenhuis werden afgevoerd. Het gerechtelijk lab komt ter plaatse om een sporenonderzoek te voeren en wij voeren een onderzoek naar de omstandigheden waarin de feiten zich hebben voorgedaan.
1: De politie nam ook al een vuurwapen in beslag. Zowel slachtoffers als verdachten zijn twintigers, allemaal mannen. Op het assiseproces over de dood van de kleine Dien worden morgen de twee verdachten verhoord. Zijn oppas Dave de Kok en zijn ex-vriendin Romy. De advocaten van de Kok pleiten al schuldig aan doodslag op Dien, maar niet voor ontvoering. Collega en gerechtsjournalist Farkos Gunes gaat in.
3: Het is duidelijk waar de verdediging naartoe wil gaan. Dave de Kok heeft in die laatste momenten nadat hij vertrokken is toch nog gezorgd voor Dien. Ze gaan aanhalen dat hij nog naar een frituur is gegaan, dat hij nog speelgoed voor hem gekocht heeft, dat hij nog langs de ouders van Romy is gereden om hem daar af te zetten. En daar is het dan misgelopen.
1: Romy gaat voor de vrijspraak. Morgen namiddag zal ook de politie getuigen over het onderzoek. En een Franse astronaut, Sophie Adenau, is terug op aarde na een recordverblijf in de ruimte. Ze zat daar meer dan 237 dagen. Nooit eerder bleef een Europees astronaut zo lang aan één stuk in de ruimte. Tijdens die missie voerde ze daar drie wandelingen uit. Adenau studeerde 4 jaar geleden af bij de Europese ruimtevaartorganisatie ESA, samen met onze landgenoot Raphaël Liégeois. Ten vroegste volgend jaar mag hij de ruimte in. Vannacht opklaringen en lokale buien, minima rond 8 graden. Morgen wisselend bewolkt met soms regen en 15 graden. En het weekend wordt vrij zonnig, meestal droog bij 15 graden.
4: This update met Sammy Medi. Naam?
5: Sammy Medi.
4: Leeftijd?
5: 37 jaar.
4: Relatiestatus?
5: Getrouwd.
4: Kinderen?
5: Nog niet.
4: Troetelnaam?
5: Goh, heb ik dat babytje.
4: Bezig met?
5: Politiek.
4: Gelukkig op een schaal tot 10.
5: 10 op 10.
4: Date night.
6: 10 op 10, wauw.
5: Ja.
6: Dat is goed.
5: Ja, omdat ik verliefd ben, hè, en gelukkig ben en getrouwd ben. En ik heb heel lang gezegd dat ik mezelf nooit een 10 op 10 zou kunnen geven.
6: Ja.
5: Omdat het leven altijd wel een beetje beter kan. Maar misschien is het met de jaren of zo dat je... Eén, gewoon heel gelukkig zijt in je huwelijk. En twee, daarnaast ook gewoon weet ja, hoe dankbaar dat je mocht zijn van het leven dat wij hebben. In vergelijking met vele andere mensen. Dus ik mag niet klagen.
6: Ja.
5: Ik mag alleen maar gelukkig zijn.
6: 10 op 10? Is dat elke dag zo?
5: Dat is niet elk moment van de dag zo. Ik denk dat dat ook gewoon logisch is en gezond is. Ik denk dat je ja, liefde als gevoel... Dat is iets wat komt en gaat en doorheen de dag, doorheen het jaar, doorheen je leven permanent evolueert. Dus je kunt niet altijd op een roze wolk zitten of zo. Dus nee, dat is niet zo. Je hebt momenten dat je -10 op 10 hebt of dat je gefrustreerd rondloopt.
6: Ja.
5: Maar liefde is ook wel de beslissing nemen om daar elke keer iets aan te willen doen, samen.
6: Stel, dit is een blind date. Hoe zou je in een aantal kernwoorden aan mij voorstellen?
5: Ik vind dat moeilijk. Ik ben niet ten beste in blind date. Maar ik zou denken dat ik eerst al mijn leeftijd meegeef. Ik wil zeggen, hey, ik ben Sammy Medi. 37 jaar oud. Ik zou zeggen dat ik graag rondreis, graag lees. Iemand ben die heel nieuwsgierig is. En dat ik heel veel waarde hecht aan iemand die samen met mij een levenspad wil bewandelen. Ik zou dus aangeven aan de persoon dat ik niet op zoek ben naar mijn individueel geluk, maar dat ik mijn geluk altijd wil beleven in relatie tot iemand anders. En dus voor mij is liefde ook, dat start bij de best mogelijke vriendschap die je kunt sluiten. Dus ik zou eerst je beste vriend willen zijn en dan zo verder evolueren tot je levenspartner en de grote liefde.
6: Welk verkeerd beeld zouden mensen van u kunnen hebben?
5: Ik durf te denken dat mensen van mij het beeld hebben dat ik omwille van de politiek een harde ben. Die daardoor ook misschien weinig emoties heeft of niet, niet altijd soft kan zijn, terwijl ik eigenlijk een hele grote softie ben.
6: Is het waar?
5: Ja, ik ben echt een hele, hele, hele grote softie.
6: En hoe uitziet dat?
5: Ja, als ik naar een film zie, ja? Of dat dat nu een romcom is, of zelfs bepaalde Disney-films, dan moet ik mijn best doen om dat zonder tranen te overleven. Dus ik ben heel gevoelig. Ja. Mijn vrouw zou je dat ook zeggen, ik ben extreem gevoelig. Ik let er dus ook goed op dat ik de mensen die ik lief heb niet kwets. En ik ben ook altijd bang om zelf gekwetst te worden. Dus daardoor moet je goed opletten dat je zo je beschermingsmechanisme, ja, het muurtje dat je opbouwt om stoer en sterk te zijn, dat je daar wel een poortje in bouwt waar toch nog mensen door mogen.
6: Ja.
5: Dat is wel een uitdaging soms. Ja.
6: Maar het muurtje is wel naar beneden voor uw vrouw.
5: Ah ja, mijn vrouw is eigenaar van de muren van heel het huis.
6: Allee, dat is
5: en kent elk hoekje van het huis. Ja. Dus ja, ja. Je kunt niet liefde beleven als je dat niet doet in totaal vertrouwen.
6: Ja.
5: En als je niet blindelings elkaar vertrouwt en de sleutels van je leven soms ook gewoon in handen kunt geven van de ander.
6: Je mag mij straks alles daarover vertellen, ja, maar eerst gaan we even terug in uw verleden.
5: Ça va? Date Night met Tess Goossens en Sammy.

0: Tess op date met Sammy Medi. De eerste liefde.
1: De eerste kriebels. Wat brengt dat bij u naar boven? Of wie brengt dat bij u naar boven?
2: Allereerste keer was denk ik in het derde kleuterklasje.
1: Ah ja.
2: Ja, dat is mijn eerste herinnering. Toen was ik in de kleuterklas verliefd op een zekere Kaat. Toen liepen wij zo hand in hand op de speelplaats. En,
1: jullie waren liefjes.
2: Ja, in derde kleuterklas. Ja. Ik weet niet of je dat al een liefje mag noemen.
1: Ja.
2: Maar dat is wel het eerste beeld dat in mij naar boven komt.
1: Ja.
2: Dat is de eerste keer dat je daar probeert mee om te gaan. Maar dat is vreemd, omdat als je mij dan de vraag zou stellen... En hoe is dat dan gebeurd?
1: Ja.
2: Ja, één, ik weet het niet heel goed meer, want ik was 5 jaar oud. En twee, ik denk zo op een of andere manier... bijna vanzelfsprekend. In de zin dat je 2 per 2 in de rij staat. Iemands hand vasthoudt en denkt, ja, dit is het dan. Hè?
1: Ja.
2: En vanaf nu zijn wij samen. En dan beleef je dat even. Dat heeft ook maar 1 jaar geduurd in het derde kleuterklasje. Maar toch vind ik dat leuk om te zien hoe dat je op zo'n heel jonge leeftijd toch al met zoiets fundamenteels bezig bent als iemand liefhebben en ervan uitgaan dat de partner is met wie dat je door het leven gaat.
1: Mm-hmm.
2: Het gevoel hebben dat je het leven niet alleen kunt beleven of dat dat per definitie gepaard gaat met iemand anders, dat zit er al vanaf een heel jonge leeftijd in. Dus dat was mijn eerste liefje.
1: Ja. Werd je snel verliefd als je jong werd?
2: Nee, eigenlijk niet. Ik denk ook gewoon omdat ik één heel verlegen was. En dus dan zeker ten aanzien van meisjes en dan met gevoelens, was dat wel iets wat bij mij voor nogal wat stress kon zorgen. Dus nee, ik was niet degene die zo Casanova gewijs naar de meisjes toeliep en zei, kunnen we elkaar op MSN toevoegen en en heel de nacht chatten.
1: En lag die gewoon in de markt?
2: Ik weet dat niet, omdat ik er ook nooit... Ik was er ook niet echt mee bezig. Ik zat te voetballen, ik was met mijn ding bezig. En ik was wel altijd ook zo de grapjes van de klas. Dus ze vonden mij wel leuk. Hè?
1: Ja.
2: Voor de mopjes.
1: Ja.
2: Maar ik was niet de jongen met wie dat je...
1: Date material.
2: Ja, met wie dat je de diepe gesprekken kon voeren op 14 of 15-jarige leeftijd.
1: Ja.
2: Dus dat was minder het geval. Ik was wel in de tijd van MSN. Waar dat we dan elke avond op zaten met de vrienden van de school.
1: Dat is aan mij voorbij gegaan. Ja, dat heb ik niet gekend.
2: Ah ja, op MSN was dat dan wel. En dan had je een leuke nickname.
1: Huh?
2: En dan kwamen sommige meisjes van de klas wel een keer eens zo over liefdesproblemen bij mij langs.
1: Ah, ja.
2: Dus dan kon ik wel relatietherapeut spelen. Dat deed ik dan wel.
1: Ah, jij gaf liefdesadvies.
2: Ja, zonder enige ervaring. Ja.
1: Op het gevoel.
2: Ja, voilà. Voilà, ja, inderdaad. En een beetje met de beste levenscursus die ik gekregen heb over de liefde, dat is die van mijn ouders. Hè. Als je een moeder en een vader hebt die elkaar graag zien en die ondanks de moeilijkheden van het leven toch een mooie weg afleggen, nog steeds, dan is dat is je grootste inspiratiebron.
1: Ja.
2: Dus dat was mijn cursus. Dat was mijn mama en mijn papa.
1: Mooi.
2: Ja. Ja, die ook gewoon altijd gezegd hebben dat... Ja, weet je, liefde is een werkwoord, wordt vaak gezegd. Maar ik heb dat bij mijn ouders ook gewoon gezien.
1: Ja.
2: Mijn papa die komt uit Irak. Mijn moeder is een Vlaamse. Ja, dat zijn twee totaal verschillende culturen. En die potentieel voor 1001 ruzie staan. Over hoe dat je naar het leven kijkt.
1: Ja.
2: Gewoon omdat je dat van thuis uit helemaal anders hebt beleefd. En toch is dat bij hen... quasi nooit het geval geweest.
1: En wat is het geheim dan?
2: Het geheim is, als ik naar mijn oude school luister, is eerst vooral zien dat je met twee een soort kern vormt, waar dat je niemand anders te veel zich in laat moeien.
1: Mm-hmm.
2: En dus je moet eerst zien dat je in je kern van vrouw en man, of van twee partners, dat je duidelijk overeenkomt, wij kiezen voor elkaar. En de meningen van anderen zijn heel interessant.
1: Mm-hmm.
2: Maar die moeten niet te dichtbij komen. Twee is dezelfde waarde hebben. En die kunnen zich soms anders voordoen of veruitwendigen. Maar als je dezelfde kernwaarde deelt, in welke taal dat je die dan ook uitspreekt, dat doet er niet toe.
1: Ja.
2: En dus ik denk wel dat die twee elementen... Ja, mijn ouders hebben dat altijd heel mooi kunnen doen. Dus ik heb daar altijd heel gefascineerd naar gekeken als jong gastje. Naar hoe verliefd mijn ouders zijn.
1: Mm-hmm. Uw eerste echte liefde, wie was dat? Of wanneer, hoe oud was je toen?
2: Dat was in het middelbaar, op school. Ja, toen was ik voor de eerste keer, heb ik een eerste echt ja, officieel liefje gehad. Dan, dat heeft ook wel even geduurd. Ik ben zelfs een keer eens blijven zitten. Gewoon omdat ik dacht, ja, dan kan ik nog een jaar langer op school blijven.
1: Nee, dat meende niet.
2: Ja, echt wel. Ja,
1: gewoon uw best niet gedaan om daarbij te blijven?
2: Ja, die was dan een jaar jonger. Dus ik dacht, ja, dan kan ik nog even blijven.
1: Nee.
2: Ja.
1: Zie, maar jij gaat wel ver voor de liefde, hè?
2: Ja, hè. Ja. Dat zijn mijn ouders ook.
1: Dat werd u toch thuis niet in dank afgenomen, denk ik.
2: Nee. Mijn ma vond dat niet zo plezant. Dus die heeft dat ook wel duidelijk gemaakt.
1: Heb je dat ook direct gezegd thuis?
2: Ja, ze wisten dat wel. Op zich was ik was vroeger op school wel een redelijk goede student. Dus ja. Ze dachten wel dat ik mijn weg zou vinden. Maar ja, die puberkuren moesten niet te lang duren. Dus. Ik heb altijd ook goed verstopt. Dus ik zei altijd thuis, ja, alles oké, okay, alles in orde. En dan en dat was dat niet het geval. Dus ja, in het middelbaar de eerste keer. Ja,
0: dit is Nieuw bij Joe.
3: I'm Alex Warren.
0: Alex Warren. Emerald Ice. Good times.
3: Great

0: Date. Tess op date met Sammy Medi. Verkenningsronde.
1: Ik zei daarnet, ik heb een muurtje rond mij. Uw vrouw die is daardoor geraakt.
2: Ja.
1: Hoe komt het dat muurtje er was? Van waar komt dat muurtje?
2: Ja, ik denk wel dat per definitie er is omdat je bang bent om gekwetst te worden. Anders heb je geen muurtje. Als je niet bang bent dat iets je gaat raken, dan heb je geen muurtje nodig.
1: Maar je bent al eens zwaar gekwetst geweest dan in je verleden? Of?
2: Nee, ik denk dat dat van jongs af aan altijd in mij heeft gezeten. Soms noem ik dat ook zo de middle child theory. Ik heb een jongere broer en een oudere zus. En zoals als jongste zeiden soms wat meer zoekende, of als middelste zeiden soms wat meer zoekende, heb ik de indruk, of dat was bij mij toch het geval. En dan wilde zo het gevoel hebben geliefd te zijn. Niet dat mijn ouders dat niet gedaan hebben. Hè?
1: Ja?
2: Maar toch waren dat nog wel meer, of ik toch op zoek naar die bevestiging van. Je bent er en je wordt graag gezien. En dus de angst om daarin gekwetst te worden, dat is er wel geweest. Ja, in mijn kinderjaren zag ik er ook wel anders uit dan de meeste van mijn medeleerlingen. Gewoon omdat ik een andere huidskleur heb. En dat speelt dan soms ook mee, dat je het gevoel hebt, oei, ik ben anders dan de rest. Ben ik dan wel, of kan ik even geliefd worden als de rest? Of je stelt u soms wel onbewust, denk ik, wat vragen daarover. Die ervoor zorgen dat je misschien een soort minderwaardigheidscomplex ontwikkelt.
1: Ja.
2: En u daardoor wel de vraag stelt, ja, kan ik evenveel tellen als een ander? En word ik even graag gezien als een ander? En om mij te beschermen en te behoeden van een negatief antwoord, ja, dan bouw ik best gewoon een muurtje. Dat is gemakkelijker.
1: Oké.
2: Ja, dus ik denk wel dat dat bij mij heeft meegespeeld.
1: Want je bent wel heel open, hè? Je bent toegankelijk. Allee, zo lijkt je wel op het eerste gezicht. Ik zou dat muurtje niet direct zien bij u.
2: Nee, ik ben ook gewoon gegroeid. En vandaag ook gewoon als persoon, denk ik, sta ik steviger in mijn schoenen dan 15 jaar geleden. Ik ben een open persoon, maar wel tot op een bepaald niveau.
1: Ja.
2: Dus er komt wel zo'n punt waarop dat muurtje dan weer wel zichtbaar zal worden.
1: Ja.
2: En waar dat ik niet heel veel mensen in zal de mogelijkheid geven om door het deurtje te gaan.
1: Nee, want als dat muurtje er al was van vroeger, politiek gaat dat niet bevorderd hebben, denk ik. Nee?
2: Dat is een feit, ja. Ja, dat is de wereld waarin je meer dan een muur nodig hebt om niet helemaal doodgeschoten te worden. Dus dat is, ja. Op dat vlak helpt de muur soms wel.
1: Ja.
2: Ja, politiek is ook soms gewoon een harde wereld en de reacties die je krijgt kunnen soms ook wel hard zijn.
1: Ja.
2: Maar als je dan het onderscheid kunt maken tussen de personen die er echt toe doen en anderen, dan helpt dat wel.
1: Ja.
2: Als mijn ouders trots zijn en blij zijn en gelukkig zijn, als mijn vrouw blij gelukkig is, mijn broer en mijn zus, dan ben ik wel oké.
1: Vertel mij eens over uw vrouw, want hoe lang zijn jullie samen?
2: We zijn nu iets meer dan een jaar getrouwd.
1: Ja?
2: We zijn al iets meer dan 4 jaar liefjes. En we kennen elkaar ook wel al nog langer. 8 jaar of zoiets dat we elkaar al kennen.
1: Oké. Okay. Ja. En na 4 jaar is dan de vonk overgeslaan?
2: Ja, ik heb haar wel altijd al een leuke, mooie, intelligente, lieve, grappige verschijning gevonden.
1: Ja?
2: Maar dan om de stap te zetten, was dat misschien wat moeilijker.
1: Hoezo?
2: Ja, je moet daar wel wat moed voor hebben, zeker. En tegelijkertijd, zoals ik zei, bij mij begint alles wel bij vriendschap. Je moet iemand op persoonlijk vlak gewoon een goede band mee ontwikkelen en goede vrienden worden. Maar dan, natuurlijk heb je dan de vraag op een bepaald moment, ja, je bent dan wel goede vrienden, maar zijn je bereid om die vriendschap, bij wijze van spreken, op het spel te zetten?
1: Ja.
2: Voor die ene vraag van, ja, zie jij eigenlijk meer dan dat in wie dat we zijn? En dat is tricky.
1: Want jullie werkten ook samen?
2: Ja, nog altijd.
1: Ja,
2: ja, ja, ja. Dus we kennen elkaar van in de politiek.
1: Ja.
2: Ik heb haar leren kennen toen wij een campagne deden met de jongeren. Ik was toen voorzitter van Jong CD&V. En we hadden jonge nieuwe mensen op de lijst hebben. En vanuit iedere provincie mocht er één iemand in een campagnefilmpje komen. En zij was toen de upcoming woman van Limburg. En ik dan uit Vlaams-Brabant. En dan hebben wij een filmpje opgenomen ergens in Brugge, in zo'n bunker. En we waren aan het uitbreken, hè, want de jongeren breken uit. En wij moesten een paar keer heel toevallig samen in een scène zitten. En dan moesten we lang wachten. In opnames is dat wel vaker zo, dat je moet wachten. Ja. En dan... ik herinner mij nog dat ze dan op haar gsm... had ze dan wat liedjes opgezet, omdat we moesten wachten. En dan begon ze te dansen en wat gek te doen. En ik deed daarop mee. En we hadden gewoon vanaf dat eerste moment een hele leuke, spontane klik.
1: Allee, waarom heb je dat dan niet doorgepakt?
2: Ja,
1: heb je daar nu geen spijt van, dat je zo 4 jaar eerst hebt laten liggen?
2: Nee, omdat ik ook denk dat de sterren moeten eerst goed gealigneerd zijn vooraleer dat dat kan.
1: En, is dat zo?
2: Ja, ja, ja, ik denk dat wel. Je moet... Ja, ik geloof wel in het lot. En ik geloof dat het ons lot was om daar nog wat tijd over te laten gaan. Want vandaag de dag zeggen wij ook alle twee, mocht dat toen gebeurd zijn, dat was waarschijnlijk niet gebeurd.
1: Oké, maar wacht, dan zit je dus in een friendzone.
2: Ja.
1: Dat is niet makkelijk om daaruit te gaan. Je zegt ook al, ja, je zit veel op spel. Hoe is dat gebeurd? Wanneer had wie de klik van, oké, nu gaan we een stapje verder?
2: Dan zijn wij uitgenodigd geweest allebei op een trouwfeest.
1: Oké.
2: En dat trouwfeest was plezant. En ja, ik zei dan, rijd dat met mij mee. Dat is gemakkelijker. Gewoon puur logistiek.
1: Echt? Was het zo?
2: Ja, ja, het was
1: ook geen bijbedoeling.
2: Nee. Op dat moment dacht ik, ja, we rijden gewoon samen. En dat is gemakkelijker. En ik vond het natuurlijk wel fijn om gewoon samen er naartoe te kunnen gaan. En dus dan waren we er samen. En dan wat gedanst. En dan tijdens het dansen blijken die handjes elkaar langer dan het moet elkaar vast te houden. Ja, dan voel je wel... Oh, ja. Ik voel dat er langs de andere kant ook wel...
1: Ja.
2: Misschien wel een gevoel is dat meer is dan vriendschap.
1: Mm-hmm.
2: En dat hebben wij trouwens... Dat is raar, hè? Want dat gevoel heb ik... een jaar daarvoor ook al iets gehad. We namen afscheid. Ik weet niet meer wat dat was. Een vergadering of we waren met vrienden. En we sloten af met een deal. Ik weet niet meer waar dat over ging. Maar we sluiten een deal en ik pak haar hand vast. En ook daar houden we mekaars hand. Maar ik denk echt een halve seconde langer vast dan normaal. En ik voelde daar iets vreemd in. Ik dacht, oh... Ik moet opletten wat ik hier doe. Anders staat onze vriendschap staat dan wat op het spel. En ik heb haar daar jaren later over aangesproken. Ja. En ze zei, hey, dat is raar. Ik voelde dat toen ook.
1: Echt?
2: Ja. Dus ja, daar zit soms ergens iets speciaals in. Gewoon in het fysiek contact op dat moment.
1: It was meant to be.
2: Ja.

0: Update.
1: Tess Update met Sammy Medi. Het vluggertje.
2: Spontaan dansen in de keuken of samen binge-watchen?
3: Ah, dat is de moeilijke allebei. Maar dan, spontaan samen dansen in de keuken. Dat doen wij soms ook nog. Dat doen wij heel vaak eigenlijk. Ja. Zij danst goed. Ik probeer er niet beschaamd uit te zien. Maar samen dansen, dat vinden wij leuk. Ja. En dan soms pak ik haar dan vast. En dan slowen wij. En dan zing ik ondertussen een romantisch liedje. Ja.
2: Serieus?
3: Ja.
2: Je kunt goed zingen?
3: Nee.
2: En wat zing je dan zo?
3: Hoe heet dat liedje? Ik kan niet zingen. Hè. At last my love has come around. Nee? My lonely days are over. And life is like... Nee. zoek het op. Hè. Is dat van Aretha Franklin? Nee. Het is in ieder geval... Het is een soul lied.

0: En dus bestaan er ook geen leugens. In de zin dat alles wat je niet gezegd hebt, ja, is ook iets wat je achterhoudt. Ja. We houden niks achter voor elkaar. Omdat we één duo zijn.
1: Je leven terugspoelen of vooruitspoelen en naar waar?
0: Ja, terugspoelen mag zeker. Om ons huwelijksfeest nog eens te beleven.
1: Was het zo'n goed feest?
0: Ja, was heel goed.
1: Ja. En wat maakte het zo fantastisch?
0: Dus we hebben onze wettelijke trouw was in Vilvoorde, bij mij. Ja? En dan ons huwelijksfeest hebben wij in Marrakesh georganiseerd. Ah, ja. Dat was dik in orde. Ja, dat was een magische avond. Okay. Ik heb daar straks tegen u gezegd dat mijn koosnaampje is Babytje.
1: Ja?
0: Maar eigenlijk is dat Disney. Ik sta in haar gsm, staat mijn naam geschreven als Disney. Dat is mijn naam.
1: En hoe komt dat?
0: Omdat ik nogal een romantische Disney-ziel ben. En vandaar dus dat het Disney geworden is. En dan Aladdin en Jasmine is dan een beetje wie wij zijn.
1: Ah.
0: Ja. En dus hebben wij zo een beetje een 1001 nachten huwelijksfeest georganiseerd.
1: Dat is goed.
0: Ja, dus mijn koosnaam is Disney.
1: Maar zegt zij ook tegen u Disney?
0: Nee, zij zegt Babytje tegen mij, maar in haar gsm sta ik wel genoteerd als Disney.
1: Okay.
0: Dus dat is soms wel grappig voor mensen die dan zien dat ik bel naar haar en dan zien ze daar Disney staan en dan vragen ze zich af wie daar nu aan de andere kant van de lijn is. Maar...
1: Zo op zo'n foto op het tapijtje. Zo.
0: Dan moeten we er AI-gewijs nog aan toevoegen.
1: Strak afgetraind of een love handle mag?
0: Nee, er mogen vormen zijn, mijn vrouw. Ja, absoluut. Ja.
1: In het openbaar affectie tonen of liever discreet?
0: Liever discreet als het gaat om... Maar ja, afhankelijk van de vorm van affectie die je bedoelt. We geven wel handjes, heel vaak. Maar voor de rest zijn we wel personen die qua intimiteit wel van mening zijn dat je dat niet heel expliciet met heel de wereld gedeeld moet worden. Ja.
1: Ja, en bij jullie is het natuurlijk ook een beetje op de werkvloer, hè? Ja.
0: Ja. Ja, op de werkvloer zult ons sowieso niet heel amoureus met elkaar overweg zien gaan. Nee.
1: Nee.
0: Nee, nee, dan zijn we gewoon heel professioneel in ons werk.
1: Mm.
0: En dan zijn we wel melig en cringe thuis in de zetel. Ja.
1: Vilvoorde of Genk?
0: Ja, de eeuwige vraag die zeker politiek vaak wordt gesteld. Ja, wij wisselen de hele tijd af.
1: Maar jullie hebben niet één vaste woning.
0: Dus in de week zijn wij vaker in Vilvoorde. Omdat dat ook, dat is voor het werk gemakkelijker. Qua evenwicht is dat handig. En dan het weekend en dan de dagen er soms een keer eens rond. Het is echt 50-50. Zijn we ook wel veel vaker in Genk. En soms wisselt dan een keer eens af. En dan doen we dan meer in de week daar. En in het weekend bij
1: Want
0: mij.
1: Eigenlijk als koppels is dat altijd geleerd elkaar kennen.
0: Ja.
1: Ieder heeft zijn eigen woonplaats. Waar gaat de wonen?
0: Ja.
1: Ik heb dat opgelost in het begin. We zijn in het midden gaan wonen. En dan heb ik hem toch als vrouw meegetrokken naar Antwerpen. Maar bij jullie wordt er... je bent nu al getrouwd, maar er is nog altijd geen keuze gemaakt.
0: Nee, vroeger konden wij afspreken in Aarschot. Dat was dan ook zo een beetje tussen Genk en Vilvoorde. Maar nu, dat is moeilijk. Hè. Je leert elkaar kennen op een leeftijd waarop dat je ook wel al wat... Ja,
1: en je bent ook politiek geëngageerd, dat moeten we ook uitspreken.
0: Je bent politiek geëngageerd, dat is ook zo. Dus ik heb ook een verantwoordelijkheid in mijn provincie, mijn stad. Zij in haar provincie, in haar stad, die je niet loslaat. Je hebt allebei wel wat
1: en nu?
0: Hard gewerkt. Ja, op zich hebben wij nu wel een handige manier van leven.
1: Ja.
0: Het is of dat je nu in een bed slaapt in Vilvoorde of in een bed in Genk. Ja, die twee leventjes die opgebouwd zijn, apart... Die beleefden nu gewoon samen.
1: Maar je weet dat daar ooit wel een keuze gaat in gemaakt moet worden, nee?
0: Ja, dat is, die strijd dat is voor later. die voeren we nu nog niet.
1: Ik ga toch vragen, heb je er al ruzie over gemaakt over de woonplaats?
0: Nee.
1: Nee?
0: Nee.
1: Dat zou bij mij toch wel een dingetje zijn.
0: Ja?
1: Ja.
0: Ah ja, nee. Nee, nee. Nee.
1: Wie gaat de duimen leggen?
0: Wie gaat er plooien? Ja.
1: Alissa, wie?
0: Dat zullen we dan nog wel zien, zeker. Ja.

0: nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. Er zal morgen veel hinder zijn door de nationale vakbondsactie. De christelijke en de socialistische vakbonden betogen tegen de besparingen van de regering De Wever. Dat zal je vooral bij het openbaar vervoer voelen. 4 op de 10 bussen van de lijn rijden niet uit. En op de luchthaven in Zaventem schrappen ze zo'n 140 vluchten. De treinen die rijden wel normaal om betogers in Brussel te krijgen. Sommige scholen van het gemeenschapsonderwijs blijven mogelijk ook dicht. En er kan ook hinder zijn in bibliotheken en bij de vuilnisopvang. Ophaling bijvoorbeeld. Het parket eist celstraffen tegen 3 verdachten in het onderzoek naar de aanslag van 3 jaar geleden in Brussel, waarbij 2 Zweedse voetbalsupporters doodgeschoten werden. Voor 1 van hen eist het parket 3 jaar cel, omdat hij de wapens leverde aan de dader, Abdesalem Lassouette. Die werd kort na de schietpartij doodgeschoten door de politie. Voor 2 andere verdachten eist het parket 2 en 1 jaar cel. Uitspraak over een goede maand. En de Belgische voetbalbond zal Gianni Infantino niet steunen als er in maart volgend jaar een nieuwe FIFA-voorzitter gekozen wordt. Dat zegt CEO Vincent Manaert.
2: Ik zal daar misschien heel duidelijk over zijn. Wij steunen Infantino niet. En wij willen ook dat er een grondige hervorming komt van de huidige werking van FIFA.
1: Ook andere landen zoals Zwitserland en Frankrijk gaven al aan dat ze Infantino niet zullen steunen. Die ligt al een tijdje onder vuur, onder meer omdat hij het WK voetbal wou verkopen. Infantino trekt intussen de wereld rond om stemmen te ronselen. Vannacht opklaringen en lokale buien, minima rond 8 graden. Morgen wisselend bewolkt met soms regen en 15 graden.
3: Date Night. Tess op date met Sammy Medi.

0: Liefdesupdate met Sammy Medi. In de liefde moeten we elkaar aanvullen.
1: Onze eerste echte date was...
2: Ja, in een restaurant in Brussel. En dat was kei raar. Omdat wij al jaren vrienden waren.
1: Ja.
2: En plots waren wij meer dan vrienden.
1: Ja.
2: En we hebben het daar soms nog over. Over die ene date op restaurant. Omdat dat zo... Dat was de eerste keer dat wij een onwennig gevoel hadden. Dus normaal zitten we daar gewoon heel casual. En alles is normaal en natuurlijk. En toen was dat niet meer. Toen was dat plots, oei. En nu, hoe moeten wij ons conformeren aan elkaar? Of wat verwachten wij nu van elkaar? Ja, ook gewoon omdat je dan als... Voor mij ook als man, dan wat verlegen, dan denk je van... Wat wordt er nu van mij verwacht? En moet ik nu iets anders doen dan ervoor? En moet ik over andere onderwerpen spreken? Moet ik mij anders gedragen? Moet ik nu heel melig zijn of heel stoer? Of je zoekt zo wat naar wat dat je denkt, waarmee dat je kunt pleasen of zo.
1: En wat was dan de gulden middenweg?
2: Ja, de gulden middenweg was vooral, doe gewoon normaal. Want ik heb je graag zoals dat je zei. Dus je moet niet op zoek gaan naar een bepaalde typetje dat je moet spelen.
1: Maar dat moet toch raar zijn, zo met je beste vriend, hè, of vriendin in uw geval, dan ineens zo dat fysiek contact ook hebben, denk ik.
2: Ja. Ja, dat is raar. We hebben de eerste maanden hebben wij bijna elke dag tegen elkaar gezegd, hoe raar is dat? Je bent mijn lief.
1: Ja.
2: Echt bijna elke dag. Hè, was dat was zo'n routine geworden. Dat we elkaar in de ogen keken en dachten, we zijn gewoon samen of wat? Dus we hebben daar maanden over gedaan om dat gewoon in ons hoofd te normaliseren dat wij samen waren. Ja.
1: De introductie tot de vriendenkring verliep. Ja, want die was er al.
2: Die was er al.
1: Maar hoe reageerde die?
2: Ah, eindelijk.
1: Ah, ja. Dus die hadden het allemaal keilang door.
2: Ja, langer dan ons.
1: Ja.
2: Dus je wilt niet weten hoeveel ook vriendinnen van haar en vrienden van mij, die dus de partner niet per se goed kenden, maar die wel zeiden, ja, maar ik heb dat altijd in jullie gezien. Jullie zijn gemaakt voor elkaar.
1: Ja.
2: En dus vrienden van mij, die haar totaal niet goed kenden, die zeiden, maar dat lag je vinger niet op.
1: Ja.
2: Dat is ze, dat wist ze toch zelf. En bij haar hetzelfde.
1: Ja.
2: Dus iedereen in onze omgeving had al lang door. Ja, die twee die zijn voor elkaar gemaakt. Wij hebben er iets langer over gedaan om...
1: 4 jaar?
2: Ja, om de stap te zetten.
1: Ja. Mijn celebrity crush als kind was...
2: Dat was Mariah Carey.
1: Serieus?
2: Ja.
1: Met posters en anders?
2: Nee, niet met posters. Maar Mariah Carey was... en Jennifer Lopez.
1: Oh ja.
2: Ja, dat waren de twee, maar Mariah Carey stond op 1. Zo in de periode van Heartbreaker, zo die jaren, met de mooie gouden krullen.
1: Ja.
2: Dat was mijn crush. En dan iets later Eva Longoria.
1: Ah, ja. En zette dan ook die muziek op van J-Lo en Mariah Carey? Of was het gewoon visueel?
2: Nee, de muziek ook wel. Ja, de muziek mocht er ook zijn.
1: Onze laatste woordenwisseling ging over?
2: Ik denk dat het effectief echt wel de strijk is. Ja. Dat weer niet in orde was. En dat mijn taak was, dat ik had gezegd dat ik dat in orde
1: ging brengen. Jij moet strijken?
2: Nee, ik moest de strijk binnenbrengen.
1: Ah, zeg, ik dacht dat je echt aan de slag moest.
2: Nee. Maar,
1: je moet het gewoon wegbrengen en zelfs dat vergeten. Allee, ja. Sammy.
2: Ja. Allee, kom er weer goed uit. Ja, soms vergeet ik wel zo van die dingen. Ja, dus dan kan ze wel eens duidelijk maken dat ik ook wel mijn taakjes in orde moet brengen.
1: Het mooiste compliment dat mijn vrouw mij ooit gaf is...
2: Ja, ik denk het mooiste compliment is dat ze mij in het begin van onze relatie omschreef als haar ride or die. Omdat liefde is vandaag iets dat een heel vluchtige betekenis heeft gekregen.
1: Mm.
2: En als je duidelijk maakt, we gaan er samen voor en we stappen samen die een auto in. En waar de weg ons ook naartoe leidt, wat er ook gaat gebeuren, het is samen of het is niet. En het is voor nu en voor altijd. En dat is denk ik het mooiste wat je aan iemand kunt zeggen. Namelijk, ik kies voor u voor altijd.
1: Het mooiste aan mezelf, vind ik.
2: Ik zou dan durven antwoorden, de ogen. Gewoon omdat door naar iemand te kijken en iemand in zijn ogen te kijken, kijkt in iemand zijn ziel.
1: Ja.
2: Het mooiste wat iemand heeft, is uw ziel. Dus erdoor kunnen kijken, Dat is het mooiste wat er is.
1: Ja, en je hebt wel heel mooie lichte ogen, hè?
2: Mijn ma kon daar vroeger altijd mee lachen. Wanneer dat ik huil, ja? Dan worden ze nog iets lichter. En dan worden ze zo lichtgroen.
1: Ja.
2: En dus dan, toen ik dan aan het tweede was als kind... voor de rest, mijn ouders hebben mij niet een traumatische jeugd bezorgd. Maar kon mijn ma wel zeggen... Ah, maar kijk, je hebt zo schone ogen nu dat je wint.
1: Ja. Terwijl de meeste ouders zeggen, je bent toch zoveel schoner als gelacht.
2: Ja. Ja, bij mij was het reverse psychology.
1: Onze grootste test als koppel was?
2: Ik weet niet of dat het een test is, want op zich zijn we door die moeilijke periode heel goed en eigenlijk sterker uitgeraakt. Maar we hebben 2 keer een kindje verloren.
1: Mm.
2: En dat was 2 keer... emotioneel heel heftig voor ons allebei en fysiek voor mijn vrouw ook. En dat zijn momenten waar dat door dat verdriet, door de pijn en de frustratie die daarmee gepaard gaat, ik durf te denken dat dat ook anders kan eindigen. En dat dat zwaar kan botsen, omdat je gefrustreerd zit met jezelf en daarom misschien niet altijd voldoende tijd krijgt om bij elkaar in te checken en te zien hoe het met een ander gaat. Maar we zijn door die periode alleen maar sterker geworden. Dat is, het is een van de moeilijkste perioden uit mijn leven, maar tegelijkertijd op vlak van onze relatie, heel vreemd genoeg, ook de mooiste periode. Omdat wij door die miserie alleen maar sterker geworden zijn en nog sterker het gevoel hebben gehad wanneer dat we heel diep zitten en wanneer mijn vrouw fysiek ook heel diep zat, heb ik mijn best gedaan om alles te doen wat ik kon doen om voor haar te zijn. En al mijn emoties eventjes aan de kant te schuiven.
1: Ja.
2: En mijn vrouw heeft mij ook heel diep gezien. En is er ook altijd geweest om mij op te rapen.
1: Mm-hmm.
2: Dus ik denk dat de grootste test is die we gehad hebben. Ja.
1: En nu?
2: Ja, nu hebben we nog altijd wel de droom om... om een gezinnetje te stichten. En ik vind persoonlijk, en dat is voor iedereen anders, maar dat er ook niks mooier is dan samen de vrucht van de liefde te zien groeien en ook te kunnen zorg dragen voor een volgende generatie. Ik heb altijd gezegd dat is hetgeen waarvoor dat je leeft. Namelijk om voor iemand anders te kunnen zorgen. Dus ja, we hopen wel dat ervan komt.
1: Ja.
2: Maar we zullen zien en... dat is voor een stuk niet in onze handen. Hè.
1: Ja, nee, maar zo vanaf dat... ik weet niet hoe dat is als man, maar ik kan alleen maar naar mezelf refereren. Als je zo als vrouw een kindje wilt, als die een nestdrang er is,
2: ja,
1: dan telt er eigenlijk op dat moment maar één ding, hè.
2: Ja.
1: Dat is, hè.
2: Ja, ja, dat is. Maar dat is voor mij ook, hè. Dus ik... Ja. De goesting om kinderen te hebben is zeker meer dan aanwezig.
1: Ja.
2: Toen dat we een tweede keer een kindje zijn verloren, toen hebben we er ook openlijk over gecommuniceerd. Om ook het taboe te doorbreken.
1: Mm-hmm.
2: En dan krijg je wel heel veel reacties binnen van mensen die ook voor de eerste keer er openlijk over spreken. Ja. En dus je ziet wel dat je niet alleen staat. Maar er staat op zich niks medisch in de weg. Maar je weet ook niet hoe dat komt. En je stelt alleen maar vast dat je niet alleen bent.
1: Ja.
2: En dat er nog heel veel andere mensen zijn die... door diezelfde struggle gaan, maar ja, daar wordt nooit over gesproken. Hè?
1: Nee.
2: Dus iedereen spreekt over ook wel de uitdaging om zwanger te geraken, maar zwanger blijven is iets waar dat wel vaker iets in kan mislopen, zo blijkt. Maar je wordt er wel niet mentaal op voorbereid. En dus dat maakt ook dat je er ook wel anders naar leeft of zo. De tweede keer dat mijn vrouw zwanger was, ja, zit je al met een bang hartje. Hè? Dus dat blijft ze wel meeleven.
1: Ja.
2: Dus ja, ik zie mijn vrouw doodgraag. En ik zeg het, deze periode heeft ons alleen maar sterker gemaakt in onze relatie. En wat er ook komen zal, wij gaan een mooi en gelukkig leven samen hebben.
1: Ja, dat is sowieso mooi, want effectief, je kunt alle twee op je emotioneel eilandje apart zitten. Hè? Ja. En dat was bij jullie dan niet. Dus dat is wel goed.
2: Ja, dat is zo. En we hebben soms wel momenten gehad toen mijn vrouw het moeilijk had, vond ik, ja, ik vond het toen ook moeilijk om mijn emoties altijd te laten blijken, terwijl dat zij ook fysiek ook wel
1: pijn had.
2: Ja. Dus dan kon ik soms wel in de auto kruipen en ergens gewoon op een parking even mijn verdriet verwerken en dan terugkeren. En dan op zich is daar ook niks verkeerd aan, zolang dat je er daarna wel wat over kunt spreken.
1: Mm.
2: En dat was een uitdaging voor mij, daar heeft mijn vrouw mee geholpen.

0: Late Night. Tess op date met Sammy Medi. Liefde is een werkwoord.
1: Wat was het grootste dingetje in je liefdesrugzakje toen je aan de relatie begon?
2: Als je aan de relatie begint, ook in de overtuiging dat je samen heel je leven gaat uitbouwen en dat je voor elkaar kiest voor heel het leven, dat is wel een zotte sprong. Je moet dat durven, hè. Om zo plots aan jezelf, niet aan de ander, maar aan jezelf duidelijk te maken. We gaan hier nu voor kiezen, we gaan hier vol voor gaan. En dat kan keiveel pijn doen. En dat kan ook slecht aflopen als die andere persoon die liefde niet op dezelfde manier aanvoelt. En dan kun je heel, heel gekwetst achterblijven. En toch gaan we dat proberen.
1: Ja.
2: Omdat het dat waard is. En dat is wat liefde denk ik ook gewoon zo mooi maakt.
1: Ja. Dat is al een paar keer gezegd van dat kwetsen, maar eigenlijk heb je nu een historiek nooit echt zwaar gekwetst geweest. Maar toch zijn er altijd bang voor.
2: Ja, maar ik zeg het, dus van kleins af aan heb je altijd al het gevoel gehad dat ik mezelf wou beschermen tegen verdriet. En ik denk dat liefde per definitie is zo'n sterk gevoel waarvan dat je weet dat het u heel veel deugd kan doen, maar als je het kwijtspeelt, kan het u veel pijn doen. Dus de grootste pijn die je mij kunt bezorgen is de liefde bij mijn vrouw, die zou verdwijnen.
1: Ja.
2: Er is geen marteling die groter is dan mijn vrouw, wiens liefde gewoon weg hebt en die mij dat duidelijk maakt. Daar kunnen mij heel veel pijn mee doen.
1: Dus je doet er alles aan om dat levendig te houden? Wat zijn de trucjes?
2: De trucjes zijn vooral, denk ik, vooral zoveel mogelijk tijd in elkaar te investeren. Dus wij zijn geen koppel en dat zal voor iedereen anders zijn, durf ik te vermoeden. Maar ja, ik geloof niet in een relatie waarin dat je werkt aan je eigen geluk. Dus wij doen wat we kunnen, doen we samen.
1: Ja.
2: Onze weekend zijn samen. Als ik tijd vrij heb, dan is die tijd voor mijn vrouw. En ik denk dat dat vandaag ook een van de grote uitdagingen is, waar dat mensen vooral kijken naar hoe kan ik heel snel, en al is maar kortstondig, maar een dopamine stoot krijgen. Hoe kan ik gelukkig worden? En sommige mensen vullen dat dan in door polyamoreus te zijn, of van de ene relatie naar de andere te gaan. Maar dat is van de ene verliefdheid naar de andere.
1: Mm.
2: Ja. Liefde is toch nog wel iets anders. En dus voor elkaar kiezen en elke dag ook willen investeren in elkaar, dat is volgens mij wel toch bij ons de magic trick.
1: En hoe haalde jij dan de kick of het dopamine shotje uit je eigen relatie? Hoe probeerde dat even zo een pushje te geven?
2: Maar één, ik denk al dat je niet permanent op zoek moet gaan naar een dopamine shoot en die hoeft er ook niet elke dag te zijn. Je hoeft ook niet elke dag het gevoel te hebben dat er vlinders in de buik aan het fladderen zijn.
1: Maar soms zo die opflakkering of zo het zien, toch?
2: Ja, en dat zit dan in de kleine dingen. Dat zit dan in het dansen in de keuken. Dat zit dan in een keer eens met je kussen tegen de ander gooien. Dat zit gewoon in kleine stomme dingen. Dat zit niet per definitie in een mooie reis naar Zuid-Afrika of naar de Machu Picchu. Dat kan daar even goed, hè, maar dat hoeft niet.
1: Nee.
2: Het zijn die kleine, stomme gevoel, dat klein, stom gevoel van geluk, dat het verschil maakt. En waardoor dat je soms, heel vaak, ken het, dat gevoel dat als je met je partner thuis bent, dat plots de baby in je naar boven komt, met dat babystemmetje en zo, of het kinderstemmetje.
1: Ah, doen jullie dat?
3: Ja, dat doen wij, ja.
1: Daarom noemt ze baby.
2: Ja, en ik ga er ook. Hè. Maar dus, ja, dat is raar, hè? Ik krijg dat zo moeilijk uitgelegd, hè, dat komt dat je op straat tegen een gewone volwassen man, met een gewone stem, en je gedraagt je gelijk dat verwacht wordt wellicht van een 37-jarige man. En dan kom je thuis en dan zit je zo in de zetel met je partner precies een kind van 4. En ik heb ook nooit begrepen waarom dat mensen dat doen, maar toch overkomt u dat.
1: En waarom is dat dan? Om extra lief te zijn tegen ons?
2: Nee, dat komt vanzelf. En vraag me niet waarom. Hè? Dus er is niemand die mij gevraagd heeft om plots een kleinere stem te spreken. Of plots wat melig en zo onnozel melig te doen. Maar dat komt dan op de een of andere manier zo wel in je op. Ja. Ik durf echt te denken dat de meeste mensen dat hebben. Maar niemand dat zegt. Dus dat is mijn theorie. Dat zo in elke huiskamer...
1: Om het te normaliseren voor jezelf.
2: Voilà. Nee, ik geloof dat echt. In elke huiskamer...
1: Ik ga je toch goed teleurstellen. Ik praat zo niet met mijn partner, maar ik geef er ook geen... Ik geef er ook geen waardeoordeel aan, want het kan zeer lief zijn. Hè? Ja. En als dat je manier is om te communiceren en elkaar te laten zien dat je elkaar graag ziet, top, hè?
2: Ja. Toch durf ik te denken dat dat overal het geval is. Dat iedereen thuis... wanneer dat ze man en vrouw of partner samen zijn, dat je 2 kinderen van 6 jaar oud hebt die zowat die kinderliefde ervaren.
1: Ja. Dus, en uw stem verandert dan?
2: Nee, dat is overdreven. Ik pak dat terug. Ik heb dat ook nooit gezegd. Ik heb dan een Barry White stem en dan komt alles goed.
1: Ik ging u bijna vragen, en hoe klinkt dat
2: dan? Nee. Mag je het proberen?
1: Houd het voor thuis.
2: Ja, voilà. Alleen mijn vrouw mag die kwetsbaarheid ervaren.
1: Oké. Okay. Schoon, hè?
2: Ja,
1: ik ging u vragen. Zijt je iemand die de liefde veel en vaak uitspreekt? Maar ik hoor nu zo'n kinderstem.
2: Ja. Ik heb verprutst voor de rest van de podcast.
1: Marie. Sorry, Sammy.
2: Ik vind ook fysiek contact in de zin van gewoon mekaars hand vasthouden, een kusje op haar voorhoofd geven, dat doe ik wel altijd. Dus in die kleine dingetjes, hè, wanneer dat ik vertrek, zo een kusje op het voorhoofd, dat vind ik een leuke manier om zo toch nog die affectie op een of andere manier duidelijk te maken.
1: Ja. Zijn er dingen, zo kleine dingetjes, hè, waar je soms aan kunt ergeren bij je vrouw?
2: Je moet goed nadenken / opletten. want ze zou mogelijk mee kunnen luisteren. ze is heel principieel. Er zijn regels en je moet niet meer naar voeten spelen. En daar heeft ze ook gelijk in. Dus als ik de keer is mij niet... niet altijd toe wat van mij verwacht wordt, dan maakt ze dat duidelijk, maar ik denk dat ze daar ook gewoon gelijk
1: heeft. En wat kan dat dan bijvoorbeeld zijn?
2: Ja, dan moet ik me goed verontschuldigen. Hè.
1: Ja, maar was dan bijvoorbeeld een regel waar je moet aan houden?
2: Nee, maar als die vaatwas er weer voor de zoveelste keer niet in orde is, hè, dan kan ze wel duidelijk maken dat je er niet vanaf komt met gewoon een sorry of zo. Hè. Dus... wat mijn vrouw mij ook altijd goed geleerd heeft, is in het begin, toen ik een keer eens de vaatwasser vergeten leeg te maken, dan zeg ik, ja, maar ik hou van u. En dan zegt ze, ja, maar houden van, dat is gemakkelijk. Hè? Van iemand houden en dat zeggen, maar ook dat gevoel hebben, dat is gemakkelijk. Je kunt gemakkelijk van iemand houden. Iets voor iemand doen, dat vergt meer inspanningen. En dat is wat ik van u verwacht.
1: De vaatwas, de strijk. Hey, we hebben hier al een lijstje, hè, Sammy?
2: Ja, ik weet het. Ik doe mijn best om... iets keitof van ons vind ik dat... Wanneer wij ruzie maken, dan zijn wij hilarisch. In de zin van, dan kunnen we allebei zo koppig zijn. Maar op het moment dat wij in mekaars ogen kijken, dan schieten wij alle twee in de lach. Hoe ernstig de ruzie ook mogen zijn. En dus dat... Ja, dat is... Dat is wel altijd een uitdaging dus. Want dan denk je, oké, straks zitten wij samen aan tafel en dan zit je zo al aan het voorbereiden. Hè, en dan mag ik niet lachen. Hè. Ik heb nu gelijk. Hè. En dan zit het daar. En ja, binnen de 3 seconden gebeurt dat dan toch wel.
1: Goed, hè?
2: Ja, dat is wel plezant. Dat laat ook zien dat je, ondanks zo die eerste laag aan frustraties die je kunt hebben over de onnozele dingen in het leven, dat als je dan... mekaar in de ogen kijkt, dat je denkt... Pff, wat voor onnozelaars zijn we eigenlijk alle twee. Ja.
1: Move on.
2: Ja, move on, inderdaad.

0: Magic Night.
1: Tess op date met Sammy Medi. De slaapkamer.
2: Neem me mee naar de slaapkamer. Is dat een romantische plek?
3: Dat is...
2: Je hebt twee. Ah ja, je hebt er één hier in Vilvoorde en je hebt er één in Limburg.
3: Ja, in Genk, ja. Ja, ja. Maar ja, romantisch, dat is...
2: Welke is de mooiste?
3: Ja, in Vilvoorde uiteraard. Dat is de mooiste slaapkamer die er is. Mooi parket. En goede gordijnen, waardoor dat het licht niet binnenkomt.
2: Oké. Okay.
3: Ja. Dus ik kan goed slapen als het goed donker is. Anders word ik al regelmatig iets te snel wakker.
2: Zeg maar, alle gekheid, jullie hebben twee slaapkamers, maar jullie slapen wel elke nacht samen.
3: Ja. Dat is heel belangrijk.
2: Ja,
3: ja. Ja. Als zij in Genk zit en ik heb een vergadering die tot 2 uur 's nachts duurt, dan ga ik nog altijd tot bij haar. En dan gaan we daar slapen. We slapen samen, ook al is maar voor 2 uur.
2: Oké.
3: Dus tijdens de onderhandelingen heb ik dat een paar keer gehad. Hè, dat ik de vorming van de regering, dat je dan onderhandelt tot 3 uur 's nachts. En dat je dan weet, oké, we beginnen om 8 uur 's ochtends terug of om 9 uur 's ochtends terug. Dan zit daar 6 uur tussen. En als zij dan in Genk was, ja, dan rij ik naar daar. Ook al is het voor mij handiger om op dat moment bij mij in Vilvoorde te zitten.
2: En toch?
3: Ja. Ja, dat is de gouden regel.
2: Altijd samen.
3: Er wordt niet apart geslapen.
2: Oké, okay. En gaan jullie ook op dezelfde uren elke avond slapen? Dat is een utopie.
3: Ja, nee, dat is een utopie. Maar wanneer dat we thuis zijn samen, dan is het wel niet zo dat één nog in de zetel blijft liggen en de ander boven is. Dus als de tv uitgaat, is het... Samen. Om samen naar boven te gaan.
2: En is er een slaapritueel? Lees je nog een boek? Kijk je nog op je gsm?
3: Helaas, de gsm wordt nog wel eens gecheckt gewoon voor mails en zo. Mm-hmm. Zij zou het liefst hebben dat die gsm's gewoon uit de kamer vliegen.
2: Kan, hè?
3: Ja, het kan. Maar dat werk zit er altijd ergens tussen, dus dat is vervelend. Maar ja, daar nemen we dan wel wat afstand van. Want de gsm, dus dat is oké. Okay. Ja, en voor de rest gewoon wel... dicht bij elkaar liggen. We moeten elkaar aanraken.
2: Okay.
3: Dat is belangrijk. Dus of het dan nu een hand is of een voet, dat kan, maar er mag niet zo een muurke tussen
2: liggen. Niet ieder op zijn eigen kant.
3: Nee, en ook niet, dat doe ik dan soms, omdat als ik het dan te warm heb, dan denk ik, ja, wacht, zij is een kouleider, dus zij is dan graag zo goed, goed ingepakt. Dan denk ik, oké, we pakken u in en ik ben dan zo vrij en heb wat frisse lucht, maar dat mag het is samen. We moeten elkaar voelen, letterlijk. Okay. Ja.
2: Zeg een CDMV, gebedje voor slapen gaan?
3: Dan niet meteen, maar wel zo'n soort dankbaarheid uitspreken.
2: Ah ja, luid op?
3: Nee, niet per se, maar wel... ik denk wel dat je, los van CDMV of niet, maar... Ja, we zijn wel twee mensen die allebei stilstaan bij het leven en bij de dankbaarheid en daar wat zingeving aan koppelen. Maar het feit dat je dankbaar bent om elkaar te hebben, dat ook uitspreken naar elkaar toe. En ook beseffen hoeveel geluk dat je daarin hebt.
2: Wat doe je dat elke avond?
3: Nee. Maar dat is wel iets wat we regelmatig ook wel luidop tegen elkaar ook zeggen.
2: Geen gebedje in de slaapkamer? Gebeuren er andere dingen in de slaapkamer? Is de slaapkamer the place to be?
3: Ik moet wel zeggen, ik heb daar straks een vraag gesteld. Als het gaat over intimiteit.
2: Ja?
3: Of dat je dat allemaal laat zien, of dat eerder iets is voor binnen je huiskamer. Ik vind daarover spreken ook vaak zoiets moeilijk, omdat intimiteit is intiem. In de zin dat het bedoeld is om... Ook in het... In de... Oei, shit. Dat is mijn gsm.
2: Kijk, jij wordt gered door je telefoon.
3: Eens kijken.
2: Saved by the bell.
3: Kijk wie naar je belt.
2: Pak babytje maar op. Die voelde dat.

0: Tess op date met Sammy Medi. Ja of nee?
1: Ik kan makkelijk mijn ongelijk toegeven.
2: Nee. Dat is moeilijk.
1: Ik heb ooit getwijfeld aan mijn geaardheid.
2: Nee.
1: Tijdens de seks denk ik al wel eens aan mijn partijprogramma of mijn politieke agenda.
2: Kijk, dat is de enige vraag rond intimiteit waar ik wel op kan antwoorden met nee.
1: Nee. Ik ben een tikkeltje jaloers.
2: Ja.
1: Ja?
2: Ja,
1: en laten dat ook merken?
2: Ja, jaloezie is gezond, zolang het gezond is.
1: Ah, ja.
2: Ik denk dat een bepaald verlangen hebben om uw partner of een deel daarvan alleen met uzelf te kunnen beleven, dat hoeft niet verkeerd te zijn.
1: En spreekt dat dan ook uit van, oh, ik voelde mij er niet goed bij, dat?
2: Ze ziet
1: of...
2: dat. Dan ah, kijkt ja. ze naar je wordt weer jaloers, hè. Ja.
1: En speelt ze er ook soms mee?
2: Zij kan daarmee lachen, ja.
1: Ja.
2: Ja, mijn vrouw is een heel vlotte. Die babbelt overal en die kan zo een beetje sporty spice met iedereen gaan gewoon rondhangen en doen. En dan, ja, dat is een heel leuke in de omgang. En als je dan haar zo ziet lachen met iemand, dan denk ik van ja, die lacht, dat is mijn lach. En dan wil je dat zo wat voor jezelf hebben. Ja. Dus ze kan daar wel mee lachen en mee. Ze plaagt me daar goed mee.
1: Ja. Als er iets dwars zit in de relatie, dan durf ik daar al wel eens over te praten met vrienden.
2: Nee.
1: Alles blijft binnen de relatie.
2: Ja, absoluut. Ja.
1: Ik zie mezelf ooit nog emigreren. Dat kan ook naar Genk zijn, hè? Allee.
2: Nee. Nee.
1: Wil jij met mij nog naar het hoogtepunt?
2: Afhankelijk wat dat betekent.

0: Night. This update met Sammy Medi.
1: Het hoogtepunt.
2: Waar zie je jezelf over 10 jaar? Privé, maar ook op werkvlak?
3: Over 10 jaar ben ik 11 jaar getrouwd. Hoop ik uiteraard dat wij mooie kindjes hebben. Als je het mij vraagt, 5.
2: Maar, is dat waar?
3: Ja, als ik mag dromen, hè. Maar ik ben ondertussen ook al 37 jaar oud.
2: En als ik dan uw vrouw zou vragen, zegt die dan ook 5?
3: Nee.
2: Wat zegt zij?
3: Dan zegt ze kalmpjes aan, jongen. dan zal zeggen, we gaan beginnen bij 1 en dan zien we wel. Hè. Ja. Maar als je het mij vraagt, ja, zo'n mooi groot gezin. Iedereen samen, dat is toch het leukste dat er is.
2: En je was zelf thuis met 3?
3: We waren met 3. Dat was die sfeer gewoon. Dat was, ja. Met mijn broer kunnen spelen, met mijn zus. En er was wel altijd iemand. En er was altijd lawaai in huis. En,
2: ja, leven in de brouwerij.
3: Ja, heel plezant. Dus nee, als ik mag kiezen, dan zijn we 5. Dus okay. Een 5-ling meteen, hè. Dan is dat meteen helemaal in orde.
2: Ja.
3: Ja, voilà. Dus de onrealistische Disney die mij naar boven komt.
2: Nee, maar ik wist het u echt toe. Ja. En op werkvlak? Zijn daar nog grote ambities?
3: Ja, ik ben nu partijvoorzitter. Ik doe dat graag. De ambitie is uiteraard dat je met je partij kunt groeien om meer te betekenen. Ik denk dat ik soms wel kan klagen over dingen die niet goed gaan in de politiek. En dan krijg je wel vaak terecht de kritiek van je zit te klagen, maar je zit zelf aan het stuur. Mm. Dat is ook zo, maar door het feit dat je niet de grootste bent, verre van in die regering, moet je de hele tijd als kleinere boksen tegen die grotere jongens. Dus je hoopt te kunnen groeien. Hè?
2: Sammy.
3: Ja.
2: Jouw definitie van de liefde. Liefde is?
3: Liefde is geen gevoel. Liefde gaat niet over gevoelens. Liefde is een beslissing. En dat is een beslissing die je elke dag opnieuw maakt. De beslissing om door het stof te gaan voor je partner. De beslissing om 200% te geven als de ander 0% kan geven op een dag. De beslissing om door de moeilijke momenten te gaan van het leven. De beslissing om elke dag opnieuw voor je partner te kiezen. En dus liefde is geen gevoel. Verliefdheid is een gevoel. En je kunt een liefdesgevoel hebben, maar de liefde zelf, dat is geen gevoel, dat is een beslissing.
2: Ik vond het een hele leuke podcast. Dat is een leuke babbel. En vergeet de strijk niet weg te brengen.
3: Ja. Genoteerd.
2: En daarna de vaatwassen. Ja. Ik kan alleen uw huis houden.
0: Joe. Date Night. Wil je de date opnieuw beluisteren? Luister dan naar de podcast van Date Night. In de Joe-app, op joe.be

0: nieuws van middernacht.
1: Goedenacht. Er komen nieuwe gesprekken tussen Oekraïne en de VS over de oorlog met Rusland. Dat heeft president Zelensky gezegd. Oekraïnse onderhandelaars praten morgen en overmorgen in de VS met de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff. Zelensky verwacht ook een Europese delegatie. Het wordt morgen een belangrijke dag voor de federale begroting. Het overleg zit muurvast. En premier De Wever waarschuwde de regeringspartijen vanmiddag in het parlement opnieuw dat dat niet te lang meer mag duren. En dat er een akkoord moet komen over een reeks besparingen. Politiek journalist Karel Latré blikt vooruit.
2: Eerst nog een paar afzonderlijke gesprekken met ministers. 1-op-1 is dat dan. En dan kijken of er een nieuw voorstel van de premier komt. Of moeten ze dan nadenken? Heeft het wel zin om samen te komen in het weekend? Er was gevraagd om 48 uur beschikbaar te zijn, maar als het morgen nog altijd die stilstand is, heeft dat dan wel zin? Dat is een vraag die hier hoort in de wedstrijd.
1: Deadline voor een akkoord is dinsdag, want dan wordt premier De Wever in het parlement verwacht voor zijn State of the Union. De douane heeft opnieuw een illegale sigarettenfabriek ontdekt in ons land, deze keer in Wevelgem in West-Vlaanderen. De douane heeft er nu al 13 opgerold dit jaar en dat is een record. Ze onderschepte in totaal bijna 189 miljoen sigaretten, goed voor meer dan 87 miljoen euro aan ontdoken belastingen. En Frankrijk gaat 3000 extra leerkrachten inzetten in de middelbare scholen. Dat heeft de regering aangekondigd als reactie op de massale scholierenprotesten van de voorbije dagen. Het gaat om mensen die nu niet voor de klas staan. Zij worden naar de scholen gestuurd waar dat het meest nodig is. En het weer nog. Vannacht opklaringen en lokale buien. Minima rond 8 graden. Morgen wisselend bewolkt met soms regen en 15 graden.